0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Hathaway, What is Love? Daar krijg je zometeen het antwoord op. Olivia Rodrigo komt eraan en de Bee Gees staan ook weer te trappelen vandaag.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een steekpartij Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkezenstraat. Volgens de hulpdiensten was er ruzie tussen twee groepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen. Het park was open en kinderen waren aan het spelen, maar er raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Belen, zegt dat het gebeurde in de buurt van dat niet gebeurde in een van de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Hoe de balken naar beneden konden vallen is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een drenkeling in de Zevenhuizenplas. Het slachtoffer werd teruggevonden na meer dan een uur. Aan de zoektocht deden meerdere duikteams mee. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de man teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er nou precies is gebeurd is onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft opnieuw heel de nacht doorgeblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen en het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. De burgemeester van Venray kondigde die gisteren aan. Dat houdt in dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon en het wordt 25 graden. Morgen periode met zon, stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag een graad of 21. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En geen files, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R. What is love?

0: Hathaway en What is Love?
1: Back to the 90s met Hathaway, wilde ik zeggen. Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Op deze gloednieuwe dag.
1: De week is weer door midden, het is woensdag. We zijn live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Af en toe zon en droog. In de loop van de middag wat meer zon. Middagtemperatuur 25 graden. Maar wel een beetje afkoelen dus op dit moment.
0: Oh, ik ben zo blij. Ik vond zo'n plaknacht weer. Dus een beetje verkoeling. Dat is heel erg fijn.
1: Ik had weer de ventilator vol op mezelf gericht vannacht. Ja, heerlijk. Ja, ja? Ik kan dan wel lekker slapen, moet ik zeggen, in die warmte.
0: Ik hoor mijn wekker gewoon niet meer als die ventilator te hard staat.
1: Dan staat je wekker te zacht.
0: Ja, dat kan ook.
1: Er staan op dit moment geen files in de regio. Dus lekker doorrijden. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we allemaal doen? We hebben echt een spectaculaire show voor Rijnmond is in elkaar gezet vandaag. Maar wat gaan we doen?
0: Nou, de natuurbranden die worden natuurlijk steeds minder een ver van je bed show. Eerst in Noord-Limburg, maar ook de duinen op Goede Overflakkee hebben in de fik gestaan, kan ik wel zeggen. Maar zijn we er een beetje op voorbereid bij ons in de regio en in Nederland? Nou, dat vragen we zometeen aan brandweerman Jaco uit Rokanje, die een speciale opleiding heeft gevolgd in Spanje voor natuurbranden.
1: Ja, we geven vandaag ook weer een noodradio weg. Dus als je dan dit signaal hoort. En dit is het dus niet deze keer, maar als je hem straks hoort, app dan de frequentie van Radio Rijnmond naar de Rijnmond-app en dan ding je mee naar die geweldige prijs. Die noodradio die niet mag ontbreken aan je noodpakket. Kan vanaf nu elk moment gebeuren. Kan ook nog een paar uur duren. Dus hou hem hier op Radio Rijnmond. En misschien heb je er al iets van meegekregen over de comeback van Marco Borsato in Rotterdam. Zometeen meer daarover. Eerst de nieuwste single van Olivia Rodrigo. De Stupid Song, nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met de Bee Gees en More Than a Woman.
1: De majesteit is al jarenlang een geliefde verschijning in Rotterdam. Het is het enige varende radarstoomschip van Nederland. De majesteit is nu verkocht, maar blijft aan de Maasboulevard liggen onder de nieuwe eigenaren. Dat was een van de voorwaarden van de voormalige eigenaren, Clemens en Christine Keij, die met pijn in het hart afscheid namen van hun geliefde majesteit. Met heel veel pijn, mag ik wel zeggen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, hallo. Zo voelt het wel, denk ik, hè?
2: Ja, ja, het is toch een beetje bittersweet, hè, zoals we zeggen. Ja.
1: De majesteit is jarenlang al een geliefde verschijning in Rotterdam. De enige varende radarstoomboot van Nederland zelfs. Waarom heb je haar van de hand gedaan?
2: Ja, nou, zoals mijn partner het zegt, er moeten nieuwe knieën komen. Hè?
1: Oh ja.
2: Dus op een gegeven moment dan doe je iets ook al heel lang. En dan lijkt het alsof het vanzelf gaat. Maar goed, je lijf denkt er soms anders over.
1: Ja.
2: En de evenementenbranche is geweldig om in te werken. Ik heb dat altijd met superveel plezier gedaan. Na mijn hotelschoolopleiding heb ik eerst in de hotellerie gewerkt en later zijn we dan voor onszelf begonnen. Ja, het is gewoon een hele, hele fijne bedrijfstak. Ja. Maar ook wel een bedrijfstak wat je in het weekend werkt, of 's avonds werkt, of is er even wat meer dan 8 uur per dag werkt.
1: Ja. Altijd in de weer, hè? En de majesteit, wat betekent het voor jou als je nu aan haar terugdenkt? Wat zijn dan de mooiste, zoetste herinneringen die je aan haar hebt?
2: Ja, toch voor mij de mooie evenementen die we mogen verzorgen. Dus ja, denk aan een verjaardag van een bijzonder iemand of een jubileum of al die prachtige dinershows die we gedaan hebben. De oud- en nieuwvaarten,
1: Zijn er ook bekende artiesten op de boot geweest in de loop der jaren?
2: Zeker, ja, Litouwers woont tegenover ons, hè. Dus die is denk ik wel het vaakst aan boord geweest. Maar verder noem alle grote namen in Rotterdam. En ze zijn er geweest.
0: En wat waren ook de eisen voor de verkoop? Wat wilde je graag dat de nieuwe eigenaar ermee zou doen?
2: Voor ons was het erg belangrijk dat er goed hart is voor het erfgoed. En dat het schip ook voor Rotterdam behouden zou blijven. En vanuit de hele wereld hebben zich wel kandidaten aangemeld. Maar het was toch wel heel erg op basis van gunnen. Dat we moesten wel een goed gevoel hebben dat er een serieuze kandidaat is die ook het schip in ere houdt.
0: Je vindt het hele verhaal over de majesteit ook op Rijnmond.nl.
1: En over jou te vinden via de Rijnmond-app. Meld je even via de Rijnmond-app met goedemorgen of een smiley of stuur iets. Geef een teken van leven. Laat ons weten dat je bij bent deze morgen. En wie weet roepen we je uit tot onze vroegste vogel vandaag.

0: En jij bent zo.
1: En over Nederlandstalige muziek gesproken. Volgens Privé, onderdeel van De Telegraaf, werkte niemand minder dan Marco Borsato na zijn rechtszitting, dat hij is vrijgesproken, achter de schermen aan een grote comeback.
0: Nee, echt?
1: Hij gaat terugkomen. Officieel is er nog niks over bekendgemaakt, dus ik moet een slag om de arm houden. Het is goed om erbij te zeggen dat het nog niet is bevestigd. Maar volgens dat platform staat Marco in januari volgend jaar, precies 5 jaar na zijn verdwijning uit de schijnwerpers, weer op het podium. En niet zomaar ergens, maar hier in Rotterdam, tijdens de Vrienden van Amstel.
0: Dat zou wel heel mooi zijn voor Marco ook, om het af te kunnen sluiten.
1: Nou ja, om het af te kunnen sluiten, maar ook weer om het opnieuw
0: om te
1: op te starten.
0: Ja,
1: ja, precies. Want voor hem, zijn stem was nog een beetje broos, dus hij is nu waarschijnlijk net als jij en ik in de badkamer aan het oefenen.
0: Ja.
1: En daar begin je toch mee.
0: Onder de douche.
1: Kijk of het nog een beetje werkt allemaal. De meeste dromen zijn bedrog. Papa, hou je mond. Zo klinkt het nu waarschijnlijk. Maar hij is langzaam weer een beetje aan het opbouwen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken. En als je natuurlijk met 2 nummers begint tijdens de Vrienden van Amstel elke dag, dan begin je weer een beetje in vorm te raken. Dan krijg je het vertrouwen van die andere artiesten om je heen. Je wordt gedragen door het publiek, want iedereen vindt het geweldig.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Ja, en dit is nu per ongeluk uitgelekt, hè?
0: Ja.
1: Zogenaamd per ongeluk. Ik denk dat het expres gedaan is om alvast een klein beetje de temperatuur in het land te meten. Op het moment dat er nu maatschappelijke verontwaardiging zou ontstaan van, oh, Marco Borsato kan echt niet en het is veel te vroeg, dan hadden ze waarschijnlijk de stekker uit het project getrokken. Hadden ze het waarschijnlijk pas 1 jaar later gedaan. Maar nu, ze willen vast een klein beetje voelen van, kan het? En als het kan, gaan ze het gewoon doen.
0: En wat vind jij van de temperatuur? Wat heb jij gemeten?
1: Nee, 100% positief.
0: Echt? Ja, ja. 100%?
1: Mensen zitten onwijs te springen om Marco Borsato. Dat is heel raar. Ik spreek nog wel eens mensen en die zeggen van, mijn mooiste concertervaring was toch echt, ja, heel gek. Ik ben overal geweest. Ik ben bij de Rolling Stones geweest. Ik heb de Beatles nog zien optreden in Engeland. Maar het mooiste vond ik toch Marco Borsato in de Kuip.
0: Ja, dat hoor je vaak inderdaad.
1: Dat hoor je echt vaak.
0: Ik moet zeggen, ik draai nog niet met 100% plezier zijn nummers zelf,
1: nee?
0: Persoonlijk.
1: Nee, het is een beetje dubbel.
0: Het is
1: zeggen.
0: Een beetje dubbel nog.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, vind jij het ook kunnen als luisteraar van Radio Rijnmond? Marco aan of Marco uit? Wat vind jij? Mag hij weer optreden? En zou je er naartoe gaan misschien zelfs? Maar goed, ja, ik vind het wel slim. Dan krijg je dus wat de Golden Earring dit jaar heeft gedaan met die afscheidsconcerten in de Ahoy. Die hadden ook Vrienden van Amstel. Alles lag al klaar. Dus het hele decor staat er dan al. Het podium, de complete technische ophangconstructies, de licht- en geluidsinstallatie van die grote LED-schermen.
0: Ja.
1: Alles staat al klaar in de Ahoy. Dus het wordt gewoon steeds, ja, het wordt gewoon heel goedkoop om het op die manier te doen.
0: Super slim.
1: Ja, dat, wat dat betreft is heel erg slim inderdaad. En een goede manier om terug te komen. Maar is de tijd er al rijp voor? En is Rotterdam, Vrienden van Amstel en misschien wel een privéconcert, daarna dus een soloconcert, is dat de aangewezen plek? Marco aan of Marco uit? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Gaan wij even de stemming meten hier in de studio. Dit is Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. En we vroegen jou dus Marco aan of Marco uit. Vind jij de tijd al rijp dat Marco Borsato gaat optreden in Rotterdam? Ahoy, eerst tijdens de Vrienden van Amstel en daarna met een soloconcert. Nou, Ted die zegt Marco uit voor mij. En Aad die zegt Marco aan, bijvoorbeeld. Om maar een greep uit de reacties te noemen. Dus je merkt al, de reacties zijn gemengd en niet iedereen is het met elkaar eens.
1: En het is ook bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Nou, een Nederlander die misschien ook wel uit kan. Dat is een racende Nederlander die gisteren is opgepakt op de autobaan in Duitsland. Werd opgehaald door zijn vader, maar mocht niet zomaar mee naar huis. En moest flink gelapt worden. Waarom, hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam.

0: ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. 1 minuut voor 6:30. En geen files op dit moment. Dus door naar Ed Aldus vanuit zijn weerstudio in Barendrecht. Ed, een hele goede morgen.
4: Ja, hele goede morgen ook, Peter.
3: Eerst even checken, want je bent een enorme muziekliefhebber. Marco uit of Marco aan? Mag die terug van jou al of is het te vroeg?
5: Nou, zeker aan. Er zijn wel meer artiesten waar iets aan kleeft. En die treden nu ook gewoon op. En er worden ook artiesten gedraaid op dit moment op de radio, waar ook iets aan kleeft. En hoe lang moet iemand nog in een kooitje blijven voordat hij weer vrijgesproken wordt? Weet je wel, die man is vrijgesproken door de rechter. Dus ja, ik ben in 2019 naar Marco Bassato geweest in de Kuip. Was fantastisch. Ja. Komt hij in februari weer? Nou, dan ga ik er gewoon heen.
3: Ja, nou, dat is duidelijk als er nog kaarten zijn, hè, Ed. Maar voor jou maken ze vast wel een plekje vrij. Hey, vrolijke vogel, wat voor temperatuur krijgen we vandaag?
5: Nou, gelukkig een lagere temperatuur dan gisteren. Want gisteren was het wel erg warm, hè, jongens. Ja. 33 graden werd het gisteren. Nou, zo heet wordt het vandaag dan weer niet. De aangevoerde lucht die wordt geleidelijk aan minder warm. Dat gaan we vandaag wel merken aan de temperatuur. We zien een mix van zon en bewolking vandaag. Het blijft droog ook de hele dag. En het wordt vanmiddag dan ongeveer 25 graden. Nou, er zullen heel wat mensen toch wel wat blijer van worden, denk ik. Wel gaat de wind aantrekken uit het zuidwesten. Die wordt matig tot aan zee vrij krachtig. Dat betekent langs de kust een vrij krachtige wind, windkracht 5. Ja, en dan morgen overdag hebben we te maken met zonnige perioden en stapelbewolking. Het blijft morgen droog weer en de temperatuur die gaat nog wat verder omlaag. Morgen wordt het ongeveer 22 graden.
6: Daar kijk ik zo naar uit.
3: Even lekker afkoelen. Hè? Ja, dan ga ik weer hardlopen bijvoorbeeld.
6: Dankjewel, Ed. 6:50, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg het hoofdpunt van het nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Kardisse. Rond 7:00 gisteravond werd iemand gestoken op de Flakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet bekend. Justitie wil dat de Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraakje hadden gemaakt via een dating-app. Er zouden sprake zijn van zeker 6 slachtoffers. Die hadden duizenden euro's betaald. Die dachten namelijk dat ze een afspraak hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer dan op te wachten. Als de mannen er aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld betalen. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij was verslaafd aan lachgas en had het geld nodig om de drugs te kopen. En een Nederlander die gisteren is opgepakt op de autobaan omdat hij daar 235 km per uur reed met zijn Porsche 911. Ja, die moet een borgsom betalen van €10.000. Nou, volgens de Duitse politie zou die hebben meegedaan met een soort race midden op de dag. Hield weinig afstand, haalde mensen met grote snelheid rechts in. Het gebeurde dus allemaal tijdens lunchtijd en dus was het erg druk op de snelweg. Ja, de politie zegt dat de Nederlander van geluk mocht spreken dat er geen ongelukken zijn gebeurd.
3: 10.000?
7: Ja, ik kom er zo verder op. De 23-jarige bestuurder testte positief op softdrugs. Ze zou met zijn vader een koffieshop runnen in Eindhoven. En dus zei hij, uit professionele redenen gebruikt hij dus wel eens wat. En dus zijn die sporen van THC in zijn bloed gevonden. Nou, zijn vader kwam hem dus ophalen. Die kreeg hem niet meteen mee, want gezien alles wat die man misdaan had, moest er wel een flinke borgsom betaald worden, want het is een buitenlander voor de Duitsers. Ja. En dus moet je maar afwachten of ze komen opdagen voor een eventuele rechtszaak. Nou, onderaan de streep stond het bedrag van kaching, €10.000 dat betaald moest worden. Maar zijn rijbewijs die moet wel achterblijven.
6: Ik wou zeggen, ik vind het niet zoveel geld. Als je een Porsche 911 kan rijden, kan je ook al 10.000 betalen, toch?
7: Ja, het verhaal vertelt niet of de Porsche ook van hemzelf was.
3: Nee, want anders kan je hem gewoon verkopen en die boete betalen. Dat is ook wel weer handig natuurlijk. Maar ik dacht dat je relaxed werd van blowen. Maar als je met 235 op de snelweg, dan gaat er iets niet goed. Dankjewel.
7: Ja, nee, wacht even, voordat de mensen zeggen van een groot deel van Duitsland is helemaal geen maximum snelheid.
3: Precies.
7: Ja, dat klopt wel, maar het is voornamelijk dus gewoon het gevaarlijke rijgedrag. Het zigzaggen tussen de auto's door, en daarvoor is hij dus uiteindelijk opgepakt.

0: Wat ook niet handig was, is dat hij dus ook een agent in burger heeft gesneden onderweg.
1: Uh-oh.
0: Ja, dan ben je helemaal de Sjaak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Wat een oelewapper, zeg. Mike Oldfield komt eraan. Eerst U2 en Mary J. Blige.

0: DJ Blijts en YouTube met Wan op Radio Rijnmond.
1: Ik krijg gewoon reacties over Marco Borsato. Moet hij nou wel of niet optreden in Rotterdam? Nou, heel kort. Marco, absoluut aan, zegt Johan Westerbaan. En ook André die zegt, Marco, lekker aan. Snap het heel goed, hoor, dat het niet gedraaid wordt. Maar uiteindelijk, hij is vrijgesproken. Zegt dus hetzelfde als Ed Aldus net. En zijn nummers, ja, die bestaan al. Voor mij persoonlijk hoeft het niet, want ik vind het grafmuziek. Maar ja, wie ben ik? Nou, dat zal ik je vertellen. Jij bent André.
0: Ja, precies. Hoi, André.
1: En jij hebt ook gewoon een mening. Hey, heb je trouwens meegekregen van spelen bij Belen? Dat is echt dramatisch. Dat was gistermiddag. Ging het helemaal mis daar. In het nieuwe Rotterdamse pretpark. Je hebt het wel meegekregen, natuurlijk net geopend. Het reuzenrad draait al. Spelen bij Belen, Rotterdam-Zuid. Daar zijn gistermiddag stalen en houten balken van een paar meter hoog naar beneden gevallen.
0: Stalen en houten balken? Ja. Van die grote, van die lange?
1: Ja, blijkbaar, ja. En op dat moment waren er veel ouders en kinderen aanwezig. Maar wonder boven wonder raakte er niemand gewond. Het was ook net buiten het speelgebied. Maar volgens een moeder die erbij was, scheelde het maar heel weinig of er hadden ook kinderen ondergelopen. Nou, die eigenaar Wim Beelen die heeft ook gereageerd. Die noemt het incident zijn grootste nachtmerrie. Hij zegt dat een deel van de randbeveiliging door nog onbekende oorzaken is losgeraakt. Het park heeft ook direct een extra veiligheidscontrole uitgevoerd. En natuurlijk benadrukt Wim van, vanaf vandaag kunnen kinderen weer veilig komen spelen. Maar het is wel even schrikken. Ik wilde afgelopen zaterdag naar spelen bij Beelen, maar mijn zoontje wilde niet. Die wilde per se minigolven. Dan, oké, gaan we minigolven.
0: Ik denk gewoon dat hij het voelde aan zijn wateren. Hij wist gewoon, we gaan die houten balken een keertje vallen.
1: Ja, wie weet inderdaad. Het is te snel in elkaar gezet.
0: Nou ja, dat blijkt.
1: Ik vind het wel, weet je, hij heeft het heel snel draaiende gekregen. Er mag ook wel eens iets positiefs gezegd worden. Hij heeft ook dat eten bij Beelen, dat concept heeft hij heel mooi gecombineerd. Er stond een artikel in het AD dat hij dus ook zelf geteelde, dus je had ook telen bij Beelen kunnen zeggen, zelf geteelde groenten, die gaat hij daar dan weer verkopen. Want hij zegt, ja, bij normale pretparken word je volgestouwd met snoep, ouders worden leeggetrokken en dat is zo, hè. Je kinderen zijn de hele dag druk na afloop. Het is echt eigenlijk een hele nare ervaring om daar te zijn. Dus hij wil er een soort van positieve ervaring van maken. Maar daar hoort dit niet bij, denk ik.
0: En we zijn op zoek naar onze vroege vogel. Vertel ons via de Rijnmond-app waarom jij al wakker bent en hoe jouw dag vandaag eruit ziet.
1: Hoor je zometeen Alex Warren, Susie Quattro komt ook voorbij. Maar eerst Mike Oldfield samen met Maggie Rayleigh. Moonlight Shadow voor je.

0: 13 over half 7. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Mike Oldfield en Maggie Riley en Moonlight Shadow.
1: En Johan, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Peter en Mulo.
1: Hey, heb je lekker geslapen?
2: Nee.
1: Oh. Ik denk, je klinkt zo vrolijk. Maar jij bent gewoon een vrolijke man.
2: Ja, dat klopt. Van huis uit.
1: Ja, en hoe komt het dat je niet zo goed geslapen hebt?
2: Nou, wat denk je? Een beetje de warmte, ja, de warmte. Een beetje zweet plakken. Je kent het allemaal wel. Dus ja. Nee, dat is op dit moment niet zo geweldig.
0: Maar hoe probeer je het dan wel je hoofd koel te houden? Heb je wel een ventilator of iets?
2: Ja, zelfs dat. Ja. Ik was bijna van mijn bed afgeblazen. Dus.
0: Ja, dat moet je ook niet hebben.
1: Je moet op z'n allen hard zetten natuurlijk, hè?
2: Ja, goed. Het is op dit moment een beetje afzien, zullen we zeggen.
1: En waar speelt deze nachtmerrie zich af?
2: Nou, vlakbij jullie weerman in de buurt.
1: Oh, Barendrecht.
2: Ja.
1: En welk deel van Barendrecht? Dat nieuwe gedeelte Karnisselanden of het oude Barendrecht?
2: Echt vlakbij jouw weerman.
0: En kom je wel eens tegen in het wild dan?
2: Ja, natuurlijk. Samen met zijn hond, ja.
1: En dan? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, helemaal niks. Gewoon hallo en goeiedag en kar.
1: Ja, precies. Ja,
2: zo simpel kan het zijn. Hè.
1: Hij heeft geen handtekening of zo aan.
2: Nee, het is gewoon een hele toegankelijke man. En voor de rest, een prima buur, zullen we maar zeggen.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dat vinden wij trouwens ook, hoor. We vinden het ook een hele fijne collega. Hey, en jij zegt Marco aan, hè? Waarom?
2: Nou ja, omdat ik vind sowieso de hele situatie, daar heb ik zomaar bedenkingen bij gehad, sowieso. En hij is vrijgesproken en van alle blaam gezuiverd. En dan moet je weer doorgaan, klaar. Ja. Weet je, je kan ook een keer een deur dicht doen.
1: Duidelijk. Kijk.
2: Dan gaat de volgende gewoon weer open. Ik heb hem als de artiest heb ik hem ook zitten. Dus,
1: Ben je wel eens bij zijn optreden geweest, bijvoorbeeld in de Kuip?
2: Ja, zelfs dat, ja.
1: Nee, en, hoe was dat?
2: Ook zo'nzelfde moment als de buurman, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Alles hetzelfde als de buurman, hè, wat dat betreft. Hé, hartstikke leuk, man. En goed om te horen. We noteren je stem. Marco, aan of uit. Ja. Je kunt nog steeds meedoen natuurlijk met die stemming. Want we zijn de stemming dit uur een beetje aan het peilen. Hey, wat ga je verder doen? Je bent geen rechter, neem ik aan. Maar wat ga je verder doen in het dagelijks leven?
2: Nou, ik ben opgestart. We zijn eigenlijk staan we klaar om met mijn vrouw mee te fietsen naar de werk. Dat is het ochtendritueel op dit moment met best wel goede weer voor te fietsen.
1: Ja.
2: En dan fiets ik terug en vanmiddag haal ik ze weer op met de fiets. Dus
0: wat gezellig.
2: Niet achterop, want fietsen samen op.
1: Ah, wat leuk hoor. Nou, ik vind voor iemand die zo slecht geslapen heeft, vind ik je super vrolijk overkomen. Dat vind ik echt heel positief, Johan.
2: Dat houden we er vandaag in.
1: Goed zo, fijn om te horen. En je draagt de eretitel vroegste vogel vandaag met trots. Je mag het tegen iedereen zeggen.
2: Ik ben speciaal op balkon gezitten met open armen.
0: Ik laat hem los.
1: Er komt hij aangefladderd. Speciaal voor Johan. Naar baan. Daar komt hij.
2: Geweldig, man.
0: Heb je
2: De kleur, sorry hoor, het is gewoon
1: een
2: rood-witte.
1: Ik
2: kan er niks aan doen.
1: Een rood-witte, maar dan een Sparta of een
2: Feyenoord vogeltje? Ja, wat denk jij?
1: Ik denk een Feyenoord vogel. Hey, fijne dag, hoi!
2: Oké, hoi.

0: Inspiratie voor Surreal natuurlijk. Suzy Quatro en Chris Norman stammelen in, maar dan het origineel. En dit is het moment van de waarheid voor Marco Borsato. Leven de mensen niet meer voor hem, of wel? Dat is de grote vraag. Marco aan of Marco uit, kon je appen? Vind je dat het de tijd rijp is dat hij weer kan optreden? Nou, Aad die reageerde resoluut, die zei Marco aan. Maar Teddy zei, nee, voor mij is het Marco uit.
1: Ik heb hier ook Ronald, die zegt ook aan met hoofdletters. En Johan die zegt, goedemorgen Marco, absoluut aan. Een mooie dag toegewenst.
0: Marjan die zegt ook Marco aan. En hetzelfde geldt voor Johan, die we net als vroege vogel hadden. Marco, absoluut aan en een mooie dag toegewenst. Ja, en dan via de mail wordt er ook nog gereageerd. John Blom die zegt Marco aan, want mijn karaoke nummer is een wereld zonder jou met Marco en Treintje Oosterhuis.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Voor mij is Marco Borsato echt geweldig. Heel veel mensen reageren ook of refereren aan het concert in de Kuip, waar ze hele goede herinneringen aan hebben. Marco lekker aan, zegt André. Snap het heel goed doordat hij niet gedraaid wordt, maar hij is vrijgesproken. Dus ja, lekker aan.
1: Precies.
0: Ben die zegt Marco uit. Die wilde er niks mee te maken hebben. Maar goed, we gaan een balans opmaken.
1: Nou ja, Fransen die komt nu net binnen en die zegt ook Marco aan met hoofdletters.
0: Het is gewoon, oh, nou, dan is het nu op dit moment 91% Marco aan. Dus hij mag weer optreden. Moeten we eigenlijk Marco Borsato draaien in plaats van Dickhout, hè?
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Haal hem eruit. Ja, stop maar. Stop het nu.
1: Gaan we...
0: Ja, Marco Borsato draaien.
1: Dat nummer wil je horen.
0: Ja, ik leef niet meer voor jou.
1: Oké.
0: Okay. We kunnen toch niet wegkomen nu met... Oké, je gaat nu, ja.
1: En dan?
0: Ik leef... Ja, ik leef niet meer voor jou. Die staat gewoon bij ons in het systeem. Ja, vind ik wel. Vind
1: nou, dat dit okay. Wel.
0: Als er een moment
1: speciaal
0: is...
1: Speciaal voor
0: ja.
1: Marco.
0: Natuurlijk, hij mag wel terugkomen.
1: Ja, moeten we even sorry zeggen tegen raar. Van Dickhout.
0: Marco aan en dan Van Dickhout draaien. Dat is natuurlijk wel heel raar. Dan zeggen we eigenlijk een middelvinger voor Marco Borsato. Nee, dit is het enige juiste antwoord. Marco aan. 91%, dat is toch wel wat. Inderdaad, Frans van der Polder komt er ook bij. Ik leef niet meer voor jou. Marco Borsato, wij leven wel voor jou. En tot in januari in Rotterdam. Ik leef niet meer.

0: Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou op Radio Rijnmond.
1: En praten over hoe het met je gaat als man zijnde, dat moet natuurlijk geen taboe meer zijn. En daarom krijgen Black Men Talk een vaste plek in Rotterdam. En wie ze zijn en wat ze doen, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
3: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
3: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Yes, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij.
1: Het is ook de muziek van Coldplay, Miles Smith en de Pointer Sisters.
0: Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Rotterdam-Karnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkeese straat. Volgens de hulpdiensten was er ruzie tussen twee groepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gekomen. Het park was open, kinderen waren aan het spelen, maar er raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat het niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Hoe de balken naar beneden konden vallen is niet bekend. De brandweer is opnieuw heel de nacht bezig geweest met het blussen van een grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
8: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
7: De brand kon zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. NEC heeft in de voorronde van de Champions League de uitwedstrijd bij Olympiakos uit Griekenland met 0-0 gelijk gespeeld. De Grieken waren op papier favoriet. De 0-0 is dan een knap resultaat. En volgens aanvoerder Sherry van NEC zat er zelfs nog meer in.
9: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en een betere kans hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
7: Ja, want de return is volgende week in Nijmegen. De winnaar gaat naar de play-offs voor een plek in de Champions League. De verliezers gaan naar de Europa League. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, droog. In de loop van de middag meer zon, tot 25 graden. Morgen periode met zon, er zijn stapelwolken, het blijft wel droog. En morgenmiddag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. En we geven jullie op dit moment dus door met de muziek op Radio Rijnmond. Zometeen de Pointer Sisters.
3: Eruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Eruit. Met Peter en Milou.
10: Radio met een grote R.

0: Pointer Sisters, hier zo shy bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: De week is weer door midden. Het is woensdag.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Af en toe zon en droog. In de loop van de middag wat meer zon. Middagtemperatuur 25 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: De FIFA-baas Gianni Infantino heeft volgens de BBC en Sky Sports een overleg gepland voor vandaag. Een crisisoverleg. De top van de Wereldvoetbalbond zou in Marokko samenkomen om te overleggen over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK.
1: En in het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gistermiddag een aantal stalen en houten balken van een paar meter hoog naar beneden gevallen. Toen dat gebeurde waren ouders en kinderen aanwezig, maar er raakte niemand gewond.
0: De veiligheidsregio's zeggen dat de hulpdiensten meer natuurbranden tegelijkertijd niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein in kunnen.
1: Ja, en zometeen bellen we met een brandweerman uit Rokanje, Jaco. En die heeft zo'n speciale opleiding gehad, dus hij kan ons daar alles over vertellen.
0: Maar eerst een goed advies van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe bij Radio Rijnmond.
2: What

0: beste van de jaren 80,
1: 87, 90 en nu.
2: Wordt ze helemaal gek van.
1: Altijd op de hoogte.
3: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
4: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou. Hallo.

0: Chris Martin van Coldplay, die heeft echt een hekel aan dit nummer, aan Speed of Sound. Want het lijkt en te veel op Clocks. Het zou een imitatie van Kate Bush en Running Up That Hill moeten zijn, maar dat is niet gelukt, want ze wilden het eigenlijk als inspiratiebron. En als klap op de vuurpijl werd de single van de eerste plek gehouden door dit nummer. Dus hij vindt het echt een verschrikkelijk nummer. Speed of Sound hoor je op Radio Rijnmond van Coldplay.
1: Ik heb zo'n mooi initiatief ontdekt. Het heet Black Man Talk en is opgericht door de tweelingbroers Denzel en Stevland Rutsch. De naam zegt het eigenlijk al, hè. Het zijn mannen die samen over hun gevoelens praten. En goed nieuws, want na een paar try-outs krijgen ze ook nog eens een vaste plek in Rotterdam. Stevland, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Black Man Talk, hoe is dat ontstaan?
2: Het is ontstaan tijdens coronatijd op de zolderkamer van mijn ouders in Amsterdam-Zuidoost. Het begon eigenlijk bij mijn tweelingbroer. Die ging door een moeilijke tijd. Die zat zichzelf te isoleren. En na een aantal weken dacht ik bij mezelf, ja, nu is het genoeg. Nu gaan we praten. En toen ben ik naar boven gegaan en hebben we gesproken 4 à 5 uurtjes. Zo. Over wat ik voor hem kan doen, wat hij nodig heeft, hoe hij zich voelt.
0: Wat
2: en
0: mooi.
2: De volgende dag is hij naar mij toegekomen en zei hij, Stef, dank je wel voor dit gesprek. En ik denk dat meer mannen dit nodig hebben. En toen zijn we in september begonnen met praatcirkels. En nu zijn we 6 jaar verder.
0: Wat bijzonder zeg. En nu komen jullie dus in Rotterdam. Dat vind ik ook wel heel tof. Hoe slecht was jouw tweelingbroer eraan toe voordat jullie met elkaar in gesprek gingen?
2: Mijn broer is voornamelijk, toen de tijd was hij een binnenvetter. Ja. Dus hij klopte alles op. Dus hij was er wel een beetje slecht aan toe. Nu gaat het veel beter met hem.
0: Wat fijn zeg. Ja, weet je, maar is het nou zo dat, het heet natuurlijk Black Man Talk. Is het nou in bepaalde culturen dat er nog iets meer die macho cultuur is? Dat er minder over gevoelens wordt gesproken?
2: Ik denk dat het sowieso een mannenkwestie is, dat macho gebeuren. Ongeacht je achtergrond. Wij als mannen die vinden het moeilijk om over onze gevoelens te praten. En wat ik merk tijdens de praatcirkels heb je gewoon verschillende mannen van verschillende culturen. Surinaams, uit de Antillen, Afrikaans, Arubaans, noem maar op. Mm-hmm. Dus het is een mannenkwestie. Het is niet zozeer cultuursensitief of zo.
0: In Rotterdam heb je natuurlijk ook heel veel verschillende culturen.
1: Nou,
0: dus wat
1: zeker.
0: Dat betreft kan je lol op.
1: Maar jullie zijn Amsterdammers. Wat moeten jullie in Rotterdam bij ons?
0: Ja, wat komen jullie doen?
1: Nee,
0: hartstikke leuk.
2: Nou, een aantal mannen die naar onze praatsessies kwamen in Amsterdam, die komen voornamelijk uit Rotterdam en omstreken. Dus die zeiden, ja, we komen helemaal uit Rotterdam, u reizen. Het zal echt fijn zijn om ook een praatsessie, een praatcirkel in Rotterdam te hebben. Zodoende hebben we hiernaar gehandeld.
0: Wat leuk, joh. Ja, wij staan in Rotterdam bekend om niet lullen, maar poetsen. Dus de vraag is of die open gesprekken wel een beetje bij de stad passen. Of juist door die mentaliteit dat het heel hard nodig is ook, hè? Dat kan.
2: Ik ben zelf, mijn peetvader komt zelf uit Rotterdam-Zuid. Dus ik ken die hele gezegde ook al. Wat het is, wij doen, we praten, maar we zeggen ook tegen de mannen, nadat jullie terugkomen en naar huis en noem maar op, is het de bedoeling dat jullie ook daden bij deze woorden zetten. Het is niet alleen maar praten, je moet ook daden zetten daartegen.
0: Hey, en waar praten jullie vooral over?
2: Het is echt breed. Vaderschap, maar ook verlatingsangst, bindingsangst. Maar ook heel veel wat we heel veel merken nu onder de mannen, maar ook gewoon onder de jongeren, is het stukje identiteitscrisis. Heel veel mensen weten niet wie ze zijn.
0: Oh, leg dat eens uit, even kort.
2: Heel veel van onze mannen die bij onze sessies komen, die zijn opgegroeid in een alleenstaande oudergezin. Mm-hmm. Dus ze hebben geen mannelijke rol. Meegekregen. Dus uiteindelijk alles wat ze meekrijgen komt vanuit social media.
0: Oh ja, precies. Nou, het is wel belangrijk dat daarover gesproken wordt met elkaar. En dan kun je dat met elkaar vormgeven natuurlijk.
2: Zeker,
0: nou, volgende maand is het zover. Dan komen jullie hier in Rotterdam de boel onveilig maken. Eigenlijk juist heel veilig maken. Want jullie doen een veilige gesprekskring. Blackmantalk.nl. En man is dan natuurlijk met een E. En daar kun je meer informatie vinden. Dankjewel.
2: En bedankt.
1: Herken je jezelf in dit verhaal? Of denk je bijvoorbeeld aan suïcide? Ja, blijf er dan niet mee lopen. Dat is wel heel belangrijk om te zeggen. Want je kunt altijd anoniem bellen of chatten via 113 of naar Black Man Talk gaan.
0: Dit is Scott McKenzie en San Francisco nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Mackenzie, San Francisco bij Radio Rijnmond. En zometeen gaan we weer een noodradio weggeven. Daar heb ik nu al heel veel zin in. Als je het signaal hoort, het noodradio-signaal, dan gaan wij dus een noodradio weggeven. Dan moet je even de frequentie van Radio Rijnmond appen. Dat kan elk moment gebeuren. Tijdens het nieuws, tijdens het verkeer. Het kan zomaar gebeuren dat je dat signaal hoort. En als je het hoort, app dan even de frequentie van Rijnmond. En dan maak je kans op die noodradio.
1: En het is inderdaad bijna tijd voor het nieuws. En de hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, je kan natuurlijk een saai briefje ophangen bij je winkel met gesloten vanwege vakantie. Of je pakt het aan als Ali in Dordrecht. Hoe die het doet, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon.

0: 7 half 8. Een hele goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. En lekker doorrijden, want geen files.
1: En wel weer, want het wordt weer goed weer. Alleen wordt het wel wat minder goed. Ja, nee, ik denk dat het eigenlijk beter... Ed, zeg het zelf maar. Een hele goedemorgen, Ed Aldus.
2: Ja, een hele goedemorgen. Ja, goed weer bestaat niet eigenlijk. Nee. Hè? Wat is de definitie van goed weer? Want het is voor iedereen verschillend.
1: Ja, precies. Ja.
2: En ja, we hebben een hele zachte nacht achter de rug. Hè? Of zeg maar beter gezegd, een warme nacht. Het is nu 21 graden in de regio. Het wordt wel minder warm dan gisteren. Toen nog 33 graden. Vanmiddag een graad of 25. En wat ook opvalt ten opzichte van gisteren. De wind gaat de komende uren toch wel behoorlijk toenemen. Die wordt zuidwestelijk matig, windkracht 4. En aan zee wordt die vrij krachtig in windkracht 5. Nou, verder zien we vandaag een afwisseling, Peter, van zon en bewolking. Blijft het ook de hele dag droog in het Rijnmondgebied. Ja, en morgen overdag dan zien we zonnige periode. Wordt een vriendelijke zomerdag. En temperaturen in de middag

0: op vrijdag alweer dat de temperatuur omhoog gaat. Dan kan het alweer 23, misschien 24 graden worden. Minder wind ook. En in het weekend wordt het warmer. Met temperaturen oplopend naar 27 graden. Zonnige periode. En ja, waarschijnlijk blijft het net aan in het weekend droog. Misschien eind van het weekend een lokale bui. Dus ja, die zomer die dendert voorlopig nog wel door.
1: Ja, misschien dus een buitje tijdens de derby. Nou nee, want dat is zondagmiddag. Dus dat zou pas zondagavond zijn waarschijnlijk, dat buitje. Dus een lekkere droge derby met zonneschijn.
0: Nou ja, ik zeg misschien dus eind van het weekend. Ja, dat zou ook zondagmiddag kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk nog veel te ver weg. Het is pas woensdag natuurlijk.
1: Is ook zo. Dankjewel Ed Alders voor zover. Ja. Het is 1:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. De hoofdpunten die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een zwemmer in de Zevenhuizenplas. Het slachtoffer werd teruggevonden na meer dan een uur. Ja, aan de zoektocht deden meerdere duikteams mee. De zwemmer raakte rond 11 uur in de problemen. Mensen zagen dat hij kopje onder ging. Daarop werden dus de hulpdiensten in actie geroepen. Die stuurden duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de man levend teruggevonden. 1 kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Het slachtoffer is wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dicht. Dus andere sluizen in Rotterdam waren al gesloten. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden. Maar dat heeft wel grote gevolgen voor de scheepvaart. Nou, verslaggever van de NOS, Roel Pauw, zag gisteravond hoe de laatste schepen de sluizen passeerden.
3: Arend, goedemiddag.
4: In de controlekamer melden zich de schippers die door de sluizen willen bij Jacco.
3: Ja, Arend, dat is begrepen. Wij gaan om 12 over beginnen met schutting.
5: Dank je wel. Tot zo.
3: Er liggen er nu op dit moment 6 te wachten om naar buiten toe geschud te worden. Die we nu gaan schutten, dat zijn allemaal beroeps. Dus er zijn zandschepen en dergelijke en een duwbak ligt er buiten.
2: Ja, dus dat was dus gisteravond. Nu zijn die sluizen dus afgesloten. Ja, voor hoe lang, dat is natuurlijk nog de vraag. En vorig jaar zorgde het voor veel leuke reacties en dus dacht de eigenaar van een Dordtse tabakzaak, dat doe ik gewoon nog een keer. Hij had een briefje op zijn winkelruiten geplakt met de tekst: ik ben vrije in Turkije, dat was vorig jaar, als uitleg voordat zijn winkel dicht is. Veel mensen vonden dat grappig. En dit jaar is Ali opnieuw te creatief geweest, maar dit keer met de tekst: ik ga niet vrije in Turkije. Dat gaat namelijk niet, want zijn allerliefste heeft namelijk een ander vakantieland gekozen en dat was Cyprus. Maar zo voegde de winkeleigenaar eraan toe: daar eten ze bijna hetzelfde in Turkije, maar dan met een Griekse draai. Dan wordt het dus maar ouzo in plaats van raki. De briefjes met humor zijn een vaste prik bij de Dordtse tabakzaak aan de Voorstraat, waar veel ondernemers gewoon kiezen voor een simpel briefje van gesloten vanwege de vakantie. Komt Ali met een persoonlijke boodschap met een flinke dosis zelfspot, schrijft RTV Dordrecht.
1: En daar haalt hij dus het nieuws mee.
2: Ja.
1: Met zo'n simpel dichtregel.
2: Het is gewoon een hele makkelijke reclame voor je winkel natuurlijk ook. Ja, maar ja, aan de andere kant, wat merkt hij ervan? Zijn winkel is dicht.
6: Ja. Dat is waar.
7: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Toto, een klassiekertje, maar eerst Paul Simon.

0: 6 over half 8. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Paul Simon en Nicky.
1: Daar is hij weer. Yes. We staken deze week onze tracktocht voor een paar dagen dus. Want de rest van de week mogen we elke dag een noodradio weggeven. En die noodradio is belangrijk om in huis te hebben. Want bij rampen en noodsituaties luister je natuurlijk naar Radio Rijnmond en onze frequentie. Maar wat is die frequentie? Dat is de grote vraag. De meeste mensen luisteren via DAB+, via TV Rijnmond of de livestream. En zijn de frequentie vergeten. Dus app die frequentie naar de Rijnmond app voor een noodradio.

0: Als je in het AD kijkt, of je kijkt in de Telegraaf, zelfs de Volkskrant schrijft erover. B&B vol liefde. Iedereen heeft het erover. Ik kijk het op dit moment niet echt, want ik erger me dood aan een Amsterdammer die erin zat. Maar Milou, wat vind jij ervan?
1: Nou, ik vind het wel weer leuk hoor. Het is genieten. Ik heb echt een inhaalslag gemaakt gistermiddag toen ik thuis zat. En ja, ik vind het heel gezellig, want er zit van alles en nog wat in. We gaan naar Aruba, we gaan naar Bonaire, naar Frankrijk. Maar vooral heel veel naar Spanje dit jaar.
0: Wat vind je er zo leuk aan?
1: Ja, eigenlijk gewoon het ongemakkelijke. Dus dat mensen elkaar leren kennen op camera. En 9 van de 10 keer gaat het natuurlijk helemaal niet goed.
0: En zit er een voorbeeld bij waarvan je zegt, nou, daar heb ik echt om moeten gniffelen, om moeten lachen?
1: Ja, dat is toch wel die Amsterdammer waar jij het over had, hè? Timothy op Ibiza.
0: Oh, dat vind ik zo'n vreselijke gozer. Ja, met alle respect. Maar hij doet me een beetje aan Gordon denken. Het is echt een ras Amsterdammer. En die man, die is aardslui.
2: Maar wat ze vooral moeten doen, is niet zitten zeiken. En onzeker moeten gaan zitten zijn. Want dan, daar ben ik echt allergisch voor.
3: Maar wat doe jij een beetje dan op een dag, als ik vraag mag?
2: Op de bank liggen.
3: Ja?
2: Soms ga ik weer in bed liggen.
3: Echt?
2: Nou, ik hou wel echt van op de bank liggen.
3: Ja?
2: De bank is echt mijn... Oh, dan ben ik zo gelukkig.
0: Nee, oh, dan ben ik zo gelukkig als ik op de bank lig. En ik sponsor de padelbaan. Dus ik ben wel lid van de padel, maar ik ga er nooit naartoe, weet je wel.
1: Maar weet je welke echt mijn favorietje is?
0: Nou.
1: Ja, dat is Caroline. Die woont Rotterdamse, daarom is het ook mijn favorietje. En die woont in de buurt van Estepona in Spanje. En dat is zo heerlijk, want zij houdt dus ook niet van luie mensen. En ze heeft momenteel twee mannen bij haar te gast. Arie in Hagenees en Calori. En die komt van Rotterdam-Zuid. Maar ja. Calori die doet heel graag, heel vaak dutjes.
0: Ja, die Caroli inderdaad. Dan ligt hij weer te snurken in de garage. Dat heb ik dan wel gezien inderdaad. Want Caroline, ik had haar geprobeerd te bellen, omdat ze Rotterdams is. Ik dacht, dat is wel leuk om in de uitzending te hebben. En goed nieuws. Want we kunnen haar morgen bellen. Dat is toch wel grappig.
1: Leuk.
0: Gaan we even bellen met Estepona, met Caroline Kist. Die dus deel uitmaakt van de crew van B&B van Liefde. En die Caroli, ja, die ligt dus maar te snurken. Dat is echt vreselijk. Is inmiddels toch weggestuurd?
1: Ja, zeker.
0: Nou, heel goed.

0: Eagle Eye Cherry komt uit een van de meest muzikale families uit de geschiedenis van de popmuziek. Dit is namelijk zijn vader, Don Cherry. Dat is een bekende trompetist. En dit is zijn zusje, Nene Cherry. En dit is zijn andere zusje, Titio. En dan heeft die Eagle Eye Cherry ook nog een nichtje. En die heet Mabel. Ja, je kan dus zeggen dat de appel valt niet ver van de boom bij de familie Cherry. In dit geval kun je ook zeggen, de kers valt niet ver van de boom natuurlijk.
1: Hallo, de noodradio inderdaad. Want als er iets gebeurt, dan moet je afstemmen op Radio Rijnmond. Maar ja, wat is die frequentie nou? Rob uit Nieuw-Beijerland, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe zit het met je noodpakket? Heb je die al samengesteld?
2: Gedeeltelijk, half.
1: En wat bestaat die dan uit?
2: We hebben in ieder geval water en een goed gevulde voorraadkast.
1: Dat is al het halve werk.
0: Ja. Als de nood uitbreekt, dan moet hij wel heel die kast waarschijnlijk leegtrekken en de kraan openzetten. Maar het komt helemaal goed, denk ik hoor.
2: Ja, inderdaad.
1: Hé, hey, en wat ga je vandaag doen? Wat brengt de dag?
2: Ik ben onderweg naar Antwerpen. Dan moet ik even een paar dingetjes doen voor mijn werk.
0: Nou, dat klinkt een beetje vaag. Toch geen ondeugende dingen. Wat ga je, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Nee, ik moet wat een paar heftrucks controleren.
0: Ah, ben jij dat die dat moet doen? Oké, wat goed zeg.
2: Ja, dat ben ik.
0: Wat een mooie taak heb jij. Ben je een soort van opzichter in de bouw of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, ik ben servicemonteur. Wij bouwen heftrucks om die bij gevaarlijke bedrijven rijden met gevaarlijke gebieden.
0: Oh ja.
2: Dus explosiegevaar.
0: Ja, precies. Oké, nou goed dat je dat doet, man. Mooie functie zo lijkt me. En je komt nog eens ergens.
1: Ja, dat zeker. En onderweg kan je naar Radio Rijnmond luisteren. Maar wat is onze frequentie nou?
2: 93,4 FM.
0: Dat weten we eigenlijk wel, hè. Maar is dat ook zo? Is het 93,4 FM? Is dit het goede antwoord?
3: Ja! Jij
0: gaat er vandoor met die noodradio. Yes! Kijk, super. Jou.
1: Zet hem maar in je gangkast.
2: Dat gaan we zeker doen. Geweldig.
0: Nou, gefeliciteerd. En dan ben je nou net buiten de boot gevallen. Denk je, ik wil ook zo'n noodradio winnen. Geen nood. Geen probleem. Morgen geven we weer een noodradio weg.
1: Zeker.
0: En in de andere programma's van Radio Rijnmond later vandaag ook weer een noodradio. Dus zometeen in de boer op, maar ook in lunchbreak en in afslag Rijnmond.

0: kan me nog een optreden herinneren van Van Dikhout. Tijdens de Wereldhavendagen traden ze op zo'n ponton. Ik was daar met mijn opa en oma, vond ik zo magisch. Stil in mei hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En de natuurbranden zijn geen ver van ons bedshow meer, helaas. En straks hoor je van brandweerman Jaco of wij goed genoeg zijn voorbereid op een natuurbrand bij ons in de regio.
0: Ja, want hij heeft ook een speciale opleiding ervoor gevolgd,
1: in Spanje,
0: toch?
1: Inderdaad.
0: Nou, zometeen meer dus van brandweerman Jaco.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: 8 uur, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Miley Cyrus, Steely Dan en Bill Withers.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Flakkeese straat. Volgens hulpdiensten was er ruzie tussen twee groepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een zwemmer in de Zevenhuizenplas. Het slachtoffer werd teruggevonden na meer dan een uur. Aan de zoektocht deden meerdere duikteams mee. De zwemmer raakte rond 11 uur in de problemen. Mensen hadden gezien dat de man kopje onderging. Daarop werden dus de hulpdiensten in actie geroepen. Die stuurden duikteams uit Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de man levend teruggevonden, een kilometer verderop, bij de ingang van de jachthaven. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Justitie wil dat een Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraakje hadden gemaakt via een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers. Sommige van hen hadden duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraakje hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als de mannen daar aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld overmaken. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd geweest aan lachgas en had het geld nodig om die drugs te kopen. De brandweer heeft opnieuw heel de nacht doorgeblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijnen gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel van kracht. De burgemeester van Venray kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen als ze er niks te zoeken hebben. Het weer. Af en toe zon, droog, in de loop van de middag meer zon en het is 25 graden. Morgen periode met zon, stapelwolken, blijft wel droog en morgenmiddag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. En geen files, wel lekkere muziek. Zometeen onder andere deze van Bill.

0: uit. Met Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
10: Radio met een grote R.

0: En een lovely day. En met 25 graden kun je inderdaad een klein beetje afkoelen ten opzichte van gisteren. Maar niet iedereen is afgekoeld. Ik krijg soms echt warme berichten van mannen die jou wel heet vinden.
1: Warme berichten van mannen?
0: Die jou heet vinden.
1: Is dat Mr. X van de bloemen?
0: Ik krijg nu een berichtje van Mr. X. Van, hey, ik weet niet wie dat is, maar die stuurt een anonieme luisteraar. Die zegt, hey, ik hoorde dat Milou single is. Ze zegt dat ze single is. Weet je hoe oud ze is? Dat is misschien wel leuk.
1: Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 25, bijna 26.
0: Oh, bijna 26. Sommige mensen moeten nog even wachten. Maar als ze 26 is, kun je je slag slaan natuurlijk. Dan gaat ze al langzaam richting de 30.
1: Zo, dan word ik oud.
0: Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: Deze woensdag. Heerlijk. Ik ben helemaal van slag, merk je het?
0: Ja, ik merk het inderdaad. Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Af en toe zon en droog. In de loop van de middag wat meer zon. Middagtemperatuur dus 25 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: En FIFA-baas Gianni Infantino, die krijgt het een beetje benauwd. Die heeft vandaag toch maar even een spoedoverleg ingepland. En dat heeft te maken met de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. En heeft hij gewoon die hele wereldvoetbalbond bij elkaar geroepen in Rabat in Marokko.
1: En in het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn gistermiddag een aantal stalen en houten balken van een paar meter hoog naar beneden gevallen. Ja, toen dat gebeurde waren ouders en kinderen aanwezig, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.
0: Het was wel net buiten het speelgebied, maar het was wel echt een gevaarlijke situatie, zei die vrouw inderdaad. En de veiligheidsregio's zeggen dat de hulpdiensten meer naar natuurbranden tegelijkertijd niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein in kunnen.
1: En binnen nu en 6 minuten bellen we daarom met een brandweerman die opleiding heeft gehad, Jaco uit Rokanje. En hij kan ons alles vertellen of we een beetje zijn voorbereid op van die rampen.
0: Zo meteen Steely Dan, maar eerst Miley Cyrus.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Miley Cyrus hoorde je bij Peter en Milou en The End of the World. Ja, en ieder einde, we kennen ook weer een nieuw begin, want Milou's relatie is voorbij. En ik krijg meteen bericht. Ik krijg berichten in mijn DM. Vroeger kreeg ik nog wel eens een bericht van een vrouw die zegt... Goh, wat ben je een leuke man, ik zou wel eens met je op date willen. Ik krijg niks meer, alles is opgedroogd. Ik krijg nu alleen nog maar berichten voor jou, Milou.
1: Wat erg.
0: Ongelooflijk, net ook weer een bericht van een anonieme luisteraar die zegt... Ik hoorde dat Milou single was. Klopt dat? En hoe oud is ze? En Petey reageert ook meteen via de Rijnmond-app. Klopt, she is hot, met 4 uitroeptekens. Had de ballen niet om het te zeggen, maar als Mr. X het mag, mag ik het ook. Groet Mr. Pete. En meteen zijn adres erbij.
1: Ja, nou dat is wel fijn. Ik weet waar ik moet zijn, maar ik ga toch liever naar Mr. X dan.
0: Nou, dat weet je niet. Een adres in Berkel en Roosreis. Jij bent bijna 26, wat zoek je in een man?
1: Zo, dat vraag je me wat. Wat zoek ik in een man?
0: Wat zoek je in een man?
1: Nou, in ieder geval iemand met passies... wat zoek ik in een man? Creativiteit, gezelligheid, iemand die ook houdt van geschiedenis. Ik hou van geschiedenis. Dat je gewoon door musea kan wandelen en door oude amfibietheaters en zo in Rome. Vind ik leuk.
0: Oh, wat mooi. Oh, wat leuk.
1: Humor, zullen we ook humor erbij doen?
0: Ja, zet humor er ook maar bij.
1: Ja, leeftijd.
0: Oh, ik krijg er warm van. Ik identificeer me een beetje met de persoon die jij omschrijft.
1: Donker haar.
0: Dat heb ik ook. Oh mijn god. En hoe oud moet die zijn?
1: Ja, dat laat ik even in het midden. Misschien is hij wel een hele leuke oudere man. Of een hele leuke jonge jongen.
0: Kan natuurlijk ook, hè? Alles is mogelijk. Geen Jan en Roosje, hè? Dus we moeten wel een bepaalde leeftijd zijn, voor de duidelijkheid. Triggerfinger komt eraan. Jaco de brandweerman staat te trappelen, maar eerst Tilly Dan.

0: Tini Dan op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Ricky, don't lose that number.
1: Het is goordroog en het risico op natuurbranden staat in bijna heel ons land op zeer hoog. Ja, in Zuid-Europa is het momenteel ook echt gekhuis met verwoestende bosbranden. Maar ook dichter bij huis is het raak. Zo waren er grote branden in Noord-Limburg nog steeds. Maar ook op Goeree-Overflakkee waren er meerdere duinbranden. Onder andere in Goederede en in Oudorp. En bij de brandweer staan ze daarom op scherp. Maar hoe gaan we in Nederland eigenlijk ermee om? Zijn we wel goed voorbereid op dit soort extreme natuurbranden?
0: Bevelvoerder Jaco Kluiberg uit Rokanje, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Je bent volgens mij heel druk allerlei dingen klaarzetten en zo. Ga je weer op pad?
2: Dit jaar ga ik niet naar Spanje.
0: Nee?
2: Een collega is dit jaar geweest vanuit onze regio. Maar wie weet wat er hier nog te wachten staat.
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat jullie naar Spanje gaan om die opleiding te volgen?
2: In Spanje zijn ze al veel verder dan in Nederland op het gebied van natuurbranden. En wij bemerken dat dat het hier ook steeds droger en warmer wordt. Wij kunnen heel veel leren van onze Spaanse collega's daar.
0: En wat kunnen we dan precies leren? Is er een andere manier van blussen bijvoorbeeld? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ze gebruiken inderdaad andere tactieken. Ze hebben daar net als ons een groot gebrek aan water. Dus we werken daar heel veel met handgereedschappen. En in onze natuurgebieden is ook een gebrek aan water. Dus we leren heel veel om het gebruik te maken van de handgereedschappen die hun ook gebruiken.
0: Heb je dan een voorbeeld van een handgereedschap?
1: Ja, ik vind dat nogal vaag overkomen als je geen brandweer bent.
0: Ik ben geen brandweer.
2: In Spanje werken ze echt door vegetatie weg te halen. Hier gebruiken we dus echt gewoon brandslangen om de brand te blussen. En daar halen ze echt de vegetatie weg, zodat de brand niet zich verder kan uitbreiden.
0: Precies.
2: Dus de struiken worden weggezaagd. Er worden brandgangen gemaakt met handgereedschap, soms gewoon met hakbijlen en met spades.
0: Wat goed, zeg.
2: Handgereedschap.
0: Ja, en jij bent daar vorig jaar dus in opgeleid. Nu een andere collega. Dus langzaam wordt die kennis mee teruggenomen naar Nederland. Want met die droogte van nu, we zien dus branden in Noord-Limburg. Nu ook bij ons in de duinen. Als je nou kijkt hoe we er nu voor staan. Zijn we in Nederland eigenlijk wel goed voorbereid op deze extreme natuurbranden? Als het erger wordt.
2: Ja, we zijn zeker een grote inhaalslag aan het doen. We hebben nu jaarlijks een bijscholingsprogramma voor alle eenheden die op de Hoek van Holland, op Goeree en voor de Putten worden al brandweereenheden bijgeschoold. We krijgen steeds meer spullen tot onze beschikking. We hebben nieuwe verkenningsvoertuigen, er komen nieuwe waterwagens. Dus we zijn volop in ontwikkeling.
1: Nou, jullie zijn dus heel erg goed bezig als brandweerzijnde om ons land veilig te houden en onze duinen in onze regio veilig te houden. Maar hoe kunnen wij als normale sterveling helpen? Wat kunnen wij doen?
2: Ja, voornamelijk alert zijn. Mocht je iets zien in het duingebied, meld het gewoon. Het hoeft gelijk niet bij 112, maar gewoon bij het reguliere nummer. Mocht je iets verdacht zien of niet vertrouwen, bel gewoon. Ook mocht je rook uit de duinen zien, we gaan liever een keertje voor niks dan voordat het laat is.
0: Zo is het ook. Dankjewel, Jaco. Brandweerman Jaco, heel veel succes. Groetjes aan je collega's. En laten we hopen dat het niet al te zeer uit de hand loopt. Dit is Triggerfinger bij Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Triggerfinger, I Follow Rivers.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: In Italië werd een vuilniswagen compleet ondersteboven gekeerd. Een vies klusje, maar het was het zeker waard. Waarom, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Goedemorgen, 2:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
0: Gaan we meteen naar de weerstudio van Ed Aldus. Goedemorgen Ed. Wordt het weer zo'n extreem warme dag vandaag of valt het mee?
8: Nee, vandaag valt het reuze mee, Peter. Gisteren nog wel 33 graden. Vandaag komen we uit op een graad of 25. Verder zien we ook vandaag meer bewolking terug dan gisteren. We zien een mix van zon en wolkenvelden. In de loop van de middag komt wel iets vaker de zon erbij. Ja, het blijft wel allemaal droog vandaag, of vrijwel droog. En als je kijkt naar de wind, dan gaat die ook toenemen. Want die wordt matig, tot aan zee wel vrij krachtig. Windkracht 5 uit het zuidwesten. Ja, en morgen overdag daar hebben we te maken met vriendelijk weer. Zonnige periode ook. Er gaan stapelwolken ontstaan. Het blijft morgen droog weer. En het wordt nog wat minder warm of koeler. Een graad of 22 ongeveer. Maar vanaf een vrijdag keert de zomer, of beter gezegd,

0: is 8:01, tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Karnissen. Rond 7:00 gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkezenstraat. Er was een ruzie tussen 2 groepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie, dat is niet bekend. Mocht er nou ergens anders in Nederland nog zo'n grote natuurbrand uitbreken, zoals in de omgeving van Venray, dan is dat zeer problematisch voor de brandweer. Ze kunnen dat namelijk dan niet aan, 2 van die branden tegelijkertijd. Er is meer gespecialiseerd personeel nodig en ook blusvoertuigen die mogelijk het toegankelijke terrein in kunnen. En volgens de Veiligheidsraad is in de andere regio's inmiddels de capaciteit bereikt. Van het Rotterdam en omgeving is eigenlijk vrijwel niemand en ook niets gestuurd naar die kant. Want onze regio heeft alleen wat kleinere wagens die prima zijn te gebruiken bij duinbranden, maar niet in bosrijk gebied. Daar heb je echt van die 4x4 4-wiel aangedreven brandweerwagens voor nodig. Ja, en die heeft de brandweer hier niet. Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een winnend lot uit de loterij. Dat was in een vuilcontainer beland. Na een lange zoektocht werd het lot teruggevonden. Ja, wat is het verhaal? De vrouw was naar de lokale winkel gegaan met haar lot met de vraag: is er een prijs opgevallen? Nou, achter de balie zeiden ze: ja, het wordt niks uitbetaald. En dus liet ze het lot daarachter. Nou, wat ze niet wist, en de baliemedewerker waarschijnlijk in eerste instantie ook niet, is dat het uitbetalen niet mogelijk was omdat het geldbedrag domweg te groot was. Er was namelijk 1 miljoen opgevallen. Nou, korte tijd later wees een familielid op de winnende getallen. De vrouw, volledig in paniek, rende terug naar de winkel. Maar ja, daar bleek, het lot was weggegooid en het vuil was net opgehaald. Nou, belletje met de vuilnisdienst. De vuilniswagen werd achterhaald, compleet overhoop gehaald. En daarna kwam het miljoenenlot tevoorschijn. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken.
0: Nou, dat is hartstikke lief. Daar heeft ze ook wel het geld voor inmiddels natuurlijk. Ja, 1 miljoen.
1: Maar extra kosten dekken, maar kan er niet wat extra bij voor die vuilnismannen?
0: Ja, dat is echt, ik zou wel een tip geven inderdaad. Weet ik veel, 20.000 of zo.
1: Ik heb ook nog een tip voor haar. Gooi geen winnende loten weg.
0: Dat is een hele goede tip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Amy McDonald, eerste Aretha Franklin en George Michael.

0: Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting bij Radio Rijnmond. En jullie hebben ook 9 maanden gewacht, hè, lieve mensen aan de andere kant van de telefoon.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, want jij bent een Rotterdammer, Daniel. Jij hebt in Tsjechië de liefde van je leven gevonden dankzij B&B Vol Liefde. En inmiddels zijn Daniel en Danique, want daar heb ik het over, niet meer met z'n tweeën, maar ze zijn met z'n drieën, want hun dochter Novi is namelijk geboren. Hoe zijn de eerste dagen als papa en mama? We zijn een beetje op kraamvisite, zou je kunnen zeggen, bij Daniel en Danique. Ja. Hoe gaat het nu met jullie?
1: Heel erg leuk.
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Ze doet het ook echt heel goed. Ja.
1: Het is een plaatje.
2: Het is een plaatje.
1: Een plaatje om te zien.
2: Ja, dus echt, we zijn helemaal aan het genieten van haar en van elkaar ook natuurlijk.
1: Lekker in de kraamtijd.
2: Ja, kraamwee.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder.
3: Ben je bevallen in Tsjechië, Danique?
2: Nee, in Nederland gewoon.
3: Gelukkig. Ik wou zeggen, dat had wel een taalbarrière opgeleverd.
2: Ja. Nou, daarom ben ik hier bevallen, voornamelijk.
0: En is het allemaal goed gegaan? Jij gezond? Kindje gezond?
2: Zeker, ja.
0: En ik zie Daniel ook echt stralen. Echt heel mooi om te zien. Maar komen de familieleden uit Rotterdam, komen die dan langs in Tsjechië? Of hoe zit dat? Of zijn jullie nog in Nederland?
1: Nee, wij zijn nog in Nederland. En de meesten zijn al langs geweest. Hè, de meelevende.
0: Ja.
1: En
2: we gaan het gewoon een beetje aankijken wanneer we weer terug gaan met haar. In principe zouden we over 2 weken al terug mogen.
1: Omdat het zo goed gaat.
2: We gaan het allemaal zien.
0: Hey, en hoe gaat het nu met jullie qua ritme en zo? Hebben jullie een beetje ritme gevonden of leven jullie nog helemaal op de klok van jullie dochter? Hoe werkt dat? Neem me even mee.
2: Ja, we leven wel een beetje op haar klok. Als zij honger heeft, dan zijn wij natuurlijk wakker. En ritme zit er nog niet echt in. Overdag wel. Want dan ligt ze gewoon in de box en dan slaapt ze lekker. Maar 's avonds begint ze een beetje...
1: Ja, het is een avondkindje.
0: Het is een avondkindje. Oh, wat grappig. Hey, wat heeft je nou het meest verbaasd, Daniel, van het ouderschap? Iets waarvan je dacht, had iemand me dat maar verteld?
1: Ja, niks eigenlijk. Ik heb een prachtig boek gekregen van mijn schoonouders. En die heb ik 3/4 uitgelezen. En dat was denk ik genoeg, want alles gaat vanzelf.
2: Het gaat ook gewoon vanzelf, ja. Ik wou net zeggen, je doet het ook zo natuurlijk. Ja, je voelt ook gewoon bij je eigen kind wat je ook moet doen, hè.
0: Dat gaat echt vanzelf.
1: Dat valt echt mee.
2: Ja, het gaat gewoon vanzelf, ja.
0: Nou, wat goed zeg. En luiders verschonen valt mee. Ja, ik vond zelf die krampjes vond ik altijd een beetje eng in het begin. Ik weet niet of jullie daarmee te maken hebben gehad. Dat je denkt wat is dit?
1: Ja, dat is wel inderdaad...
2: Het is een beetje onmacht ook. Ja. Dat vind ik zo zielig.
0: Ja, terwijl dat heeft dan te maken met nog niet volgroeide darmen of zo. Hè? Die zijn nog in ontwikkeling. Ja. Nou, Daniel, jij bent een Rotterdammer in Tsjechië. Krijgt jullie dochter straks die Rotterdamse nuchterheid? Of meer die Tsjechische rust? Wat denk je?
1: Ik denk die Rotterdamse nuchterheid.
0: Mis je nog iets aan Rotterdam?
1: Mis ik nog iets uit Rotterdam? Ja, ik voer vroeger altijd op schepen, dus het varen, dat mis ik af en toe nog wel eens. En aan Rotterdam, de skyline natuurlijk, die daarbij komt kijken, die is altijd prachtig, hè.
0: Dat voelt als thuiskomen, ja.
1: Ja, dat is niks het mooie.
0: Nou, leuk om even bij te praten met jullie. 2 tortelduiven van B&B Vol Liefde. En nu dus kerstverse ouders vanuit Nederland en binnenkort weer in Tsjechië. Ik wens jullie alle liefde van de wereld met z'n tweeën.
1: Dankjewel, Peter.
2: Doei, doei.

0: Sterre Lefty in Boston voor je op Radio Rijnmond.
1: Dat is de nummer 3 op dit moment in de Billboard Hot 100. Er staan alleen maar country nummers in de top 5 in Amerika op dit moment. Hè? Dat zei Dave Datema gisteren in de hoofdpunten van het nieuws. Hey, de laatste keer dat Feyenoord zo'n succesvolle oefencampagne had in de seizoensvoorbereiding was precies 10 jaar geleden. Ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel enthousiast over Feyenoord. Ja, het gaat gewoon hartstikke goed. We hebben gewonnen van Rayo Vallecano, van Club Brugge en van Atalanta. Nou weet ik, dat zegt nog allemaal niks. Het zijn oefenwedstrijden. En er zijn ook nog niet echt denderend goede spelers gekocht. Al vind ik Nacho Ferri wel echt een aanwinst. En hoe Shaquille van Persie zich ontwikkelt vind ik ook fantastisch. Maar ik ben wel enthousiast nu onder Giovanni van Bronckhorst. En 10 jaar geleden hadden we dus ook zo'n succesvolle oefencampagne. Met alleen maar overwinningen. Toen was Gio ook de trainer. En ook toen werd elke wedstrijd gewonnen. En je weet wat er toen gebeurde. Hè? Toen pakte Feyenoord voor het eerst in 18 jaar winnen ze de landstitel.
0: Ja,
1: ik denk dat we zo meteen even moeten vooruitblikken. Ook al is het de derby en spelen we tegen de vrienden van Sparta natuurlijk. Die wil je niet meteen met al te grote cijfers inmaken. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind het wel een hele leuke wedstrijd. Sparta tegen Feyenoord op het kasteel. Aankomende zondag 12:15 te volgen op Radio Rijnmond. En we blikken vooruit met een echte Feyenoord-fan. Chris Woerts. Ja, Chris Woerts staat er klaar voor hoor. Hij heeft er zin in. Eerst de Red Sand Derby. If you let me stay bij Radio Rijnmond.

0: die ook zingen, hè? Die Terence Trent D'Arby. Zo wil hij trouwens niet meer genoemd worden, maar dit was wel zijn naam in de jaren 80. Hij heet tegenwoordig Sananda Maitrei, woont in Italië, is daar heel gelukkig met zijn vrouw. Die is ook een topmodel. Dus ja, dan zou ik ook gelukkig zijn natuurlijk. Het is 9 moet ik zeggen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En Feyenoord heeft een succesvolle oefencampagne achter de rug. Sterker nog, de laatste keer dat alles werd gewonnen in de voorbereiding was precies 10 jaar geleden. Toen ook onder Giovanni van Bronckhorst. Toen werden we kampioen. Dus ja, het lijkt wel snor te zitten voorafgaand aan de start van de competitie. Maar ook in Amsterdam groeit het zelfvertrouwen. Voormalig marketingdirecteur van Feyenoord, Chris Woerts, uit het prachtige zonovergoten Maassluis, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: We zitten nog midden in die transferperiode. Maar hoe vind je dat Feyenoord er nu voor staat? Met die 2 nieuwe directeuren, met die 2 nieuwe trainers?
1: Nou, er is rust in de club. Er is duidelijkheid in de club. En als Hans Moussa, Riet en Ueda blijven, dan zijn we een titelkandidaat.
0: Ja, dat zijn wel de voorwaarden dus die hij stelt. En dan noem je nogal wat, want AS Roma heeft een bod van misschien wel 28 miljoen euro uitgebracht op Reed. Die is afgewezen door Feyenoord. Ze spelen echt wel hard to get. Een hoop geld natuurlijk voor een 20-jarige back die pas net komt kijken. Zijn ze geniaal aan het onderhandelen, Rigaud en de zijne?
1: Ja, hij is een keiharde onderhandelaar. Dat was hij al bij Club Brugge. Hij is standvastig. Ze hebben het geld. Heeft Feyenoord geen geldzorgen op het moment. Ze hebben een positief eigen vermogen. Er staan miljoenen op de bank. Dus ze zitten ook in de positie om hardbal te spelen. En dat is in het verleden wel eens anders geweest.
0: Nou, inderdaad. Het was een soort van uitverkoop, hè? Soms bij Feyenoord. Feyenoord was een beetje een snoepwinkel waar je onbeperkt kon winkelen.
1: Ja, en nu gaan ze voor heel veel geld weg, hè? Leo Sauer, 15 miljoen.
0: Ja, dat is veel.
1: Echt serieus geld.
0: Ja, absoluut. Voor iemand die zo vaak geblesseerd was, zeker. Selectie telt nu 29 spelers. Rigaud heeft nog 4 weken ook om de bezem door de selectie te halen. Je zei net al wie je moet blijven. Wie moet er nou, wie mag er van jou echt wel vertrekken?
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een aantal spelers die helemaal niet meer spelen. Ivanusek speelt niet, weet je niet. Lotombo is geen topper.
0: Nee.
1: Ze kunnen wel nog wel een tijdje doorgaan, weet je niet. Met spelers die het net niet gehaald hebben. En ja, we hebben er 40 gehad. We zitten nu rond de 30, dus dan moeten we nog een stuk of 5 weg. 4-5 weg. En dan heb je een selectie in balans. Maar alles valt of staat als de sterkhouders blijven. Als de sterkhouders blijven, en daarom zijn ze ook zo hard standvastig, ja, om hele hoge prijzen te vragen. Want ja, ze weten zelf ook, als dat drietal weggaat, dan wordt het heel lastig. En dan speel je Ajax en PSV in de kaart.
2: En hoe staat de concurrentie ervoor? Hoe gaat het bij Ajax en PSV?
1: Nou, bij Ajax is weer die ouderwetse arrogantie weer terug. He, ze hadden van de week de open dag en een half les stadion overigens. Maar met de komst van Julian Brandt, van die Tolu, die boomlange spits die ze gehuurd hebben van Wolves.
0: Ja.
1: Die Braziliaanse spits die ze gehaald hebben. Hebben ze erg veel vertrouwen in Amsterdam.
0: En die keeper, hè?
1: Ja. En die keeper natuurlijk, ja, maar dat is een keeper is natuurlijk maar een klein onderdeel van het geheel. Hè. Je kunt beter een goede spits hebben die scoort dan een keeper.
0: Helemaal met je eens.
1: Maar aan de andere kant, denk je, daar is het zelfvertrouwen heel groot. En bij PSV is het vertrouwen een beetje broos geworden. De oorwasseling tegen AZ met 0-4 is hard aangekomen. Ze hebben ook gelijk een aantal spelers gekocht deze week. Maar ik denk dat daar het boseffect een beetje uitgewerkt is.
0: Ja, je denkt ook dat het rommelt, hè, bij PSV.
1: Ik denk dat het een beetje rommelt, ja. Ik denk dat eigenlijk, maar dat mag ik niet hardop zeggen in Eindhoven, dat Peter Bos een jaartje te lang blijft.
0: Ja, nou, dat zou inderdaad heel goed kunnen, want het effect van een trainer is toch na 3-4 jaar wel een beetje uitgewerkt, hè, Chris?
1: Ja, dan is de kleedkamer wel een beetje klaar met al die moeilijke teksten van die trainers.
0: Al die wijzigingen
1: langs de kant.
0: Zo is het ook inderdaad. We zijn voorlopig nog lang niet klaar met jou. Ook niet bij Radio Rijnmond en bij alle andere programma's waar je aanschuift. Waar ga je die wedstrijd kijken aankomende zondag?
1: Aankomende zondag zit lekker thuis voor de buis.
0: Oh, heerlijk. Lekker genieten. Hey Chris uit Maassluis, fijne dag verder, hè? Hoi, hoi.
1: Jullie ook.
0: Chris Woerts op Radio Rijnmond. En dit is Dance Monkey. Tones and I bij Radio Rijnmond.

0: Terwijl de liefdesverklaringen binnenstromen hier bij Radio Rijnmond voor single lady Milou. Het is ongelooflijk hoeveel mannen toch wel geïnteresseerd zijn. In welke leeftijd jij zoekt.
1: Leeftijd is een getal, maar kan je zeggen, die getallen wil ik niet.
0: Nee, het moeten wel 2 getallen zijn.
1: Ja, dat is
0: geen 3. Want er zijn ook mensen die wat ouder zijn die nu reageren natuurlijk. Ik krijg ook nog een bericht van Jacob Jan, Spartaan in hart en nieren. Die zegt, na zondag staat Feyenoord onder de degradatiestreep.
1: Zo.
0: Met allemaal uitroeptekens. En hij zegt, ik hoop dat Chris Woerts zich achter de buis verslikt in zijn wokkels en zijn glas Punica. Dan kun je 1 ding vertellen, hij drinkt geen Punica, maar Coca-Cola volgens mij.
1: En zo meteen een heerlijke 5-9 bij de boeren met Cheryl Samson. Met onder andere Earth, Wind & Fire, David Bowie en J-Lo, Jenny from the Block, oftewel Jennifer Lopez.
0: En ze gaan natuurlijk ook weer een noodradio weggeven met het spel Koppensnellers. Dat en meer zo meteen hier tussen 9 en 12 op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Het is 9 uur. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Ik gooi zometeen de deuren open voor de koffiecorner. Want daar gaan we beginnen met de 5 na 9. En daarvoor gaan we naar Hellevoetsluis. Meestal is het tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. Justitie wil dat de Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraak hadden gemaakt met een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers. Sommige van hen hebben duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraak hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als ze er aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld betalen. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd aan lachgas en had het geld nodig om drugs te kopen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Kardisse. Rond 7 uur gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie in Kardisse is niet bekend. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die het terrein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn dus niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materiaal beschikbaar gesteld om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens die 4-wielaandrijving hebben die je nodig hebt bij een brand in een bos. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak. En er komt nog steeds rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden, zegt de brandweer.
16: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
15: Hoe de brand kon ontstaan in de kringloopwinkel in Winterswijk is niet bekend. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon. Het is een graad of 25 vanmiddag. Morgen, periode met zon, stapelwolken, het blijft wel droog. Het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Tot morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
19: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
3: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
25: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: kwart na negen. Vijf platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: Och, en die geweldige hoge noot van Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en hun enorme hit Fantasy. Ja, dan denk je dat je mij daarvoor moet bedanken. Nee hoor, dat ben ik niet. Je moet Sabrina Schipper en haar collega's bedanken, want zij zijn van Sociaal Vraagpunt bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden. En wat daar precies allemaal gebeurt, nou, daar kan Sabrina Schipper veel beter zelf over vertellen. Goedemorgen, Sabrina.
2: Ja, goedemorgen. Fijn, ja. Dankjewel dat ik in de uitzending mag zijn.
1: Nou, jij heel en jullie moet ik zeggen heel erg bedankt voor die hele fijne 5 na 9. Ik werd al helemaal gelukkig van Fantasy van Earth, Wind & Fire. Ik doe die hoge noot dan altijd mee. Wel met de microfoon dicht, hè, want anders is Raymond ineens alle luisteraars kwijt. Dat wil ik niet op me geweten hebben. Maar heel erg bedankt daarvoor. Maar ja, laten we eens kijken, wat doen jullie daar bij het Sociaal Vraagpunt in Hellevoetsluis?
2: Ja, het Sociaal Vraagpunt, dat is een plek in de bibliotheek in de Struitse Hoek in Hellevoetsluis. En dat is een samenwerkingsspreekuur eigenlijk met allerlei partners uit de gemeente Voorne aan Zee. Die met elkaar een spreekuur hebben opgezet. En daar kunnen eigenlijk inwoners terecht met allerlei vragen. Denk bijvoorbeeld op sociaal vlak of maatschappelijk. Het gaat over zorg, welzijn, wonen, financiële ondersteuning. Denk ook bijvoorbeeld aan DigiD-vragen of gemeentelijke regelingen. Maar ook energiecoaches maandelijks aanwezig.
1: Oké, want is het dan elke dag een ander specialist, om maar zo te zeggen, waar iemand bij terecht kan? Of is het op welke dagen is het of dag?
2: Ja, het is eigenlijk altijd iedere donderdagochtend van 10:30 tot 12:00. En alle partners zitten dan ook bij elkaar. We willen daarmee ook de drempel verlagen voor de inwoner, dat ze niet zelf hoeven na te denken goh, bij wie moet ik terecht? Iedereen kan eigenlijk op die donderdagochtend binnenlopen met zijn of haar vraag. En wij kijken dan samen welke partner op dat moment het beste kan helpen.
1: Oké, en dat is dus voor de mensen van de omgeving van Hellevoetsluis. Hoe lang zijn jullie al bezig?
2: We zijn nu 2,5 jaar bezig met dit vraagpunt.
1: En hoe gaat het? Want jij hebt al een aantal donderdagen gehad inmiddels, een aantal donderdagochtenden. Hoe zijn de reacties tot nu toe van de bezoekers?
2: Ja, heel positief. Heel positief. Mensen zijn heel erg blij dat er gewoon weer een laagdrempelig punt is waar ze gewoon naar binnen kunnen lopen. Er staat ook een kopje koffie klaar. Ze kunnen ook direct een krantje lezen als ze misschien even moeten wachten. En we merken dat mensen niet alleen daar komen voor hun vragen, maar ook voor een stukje sociale contacten opdoen. Een kletspraatje. En dat is juist wat we eigenlijk nog belangrijker vinden.
1: En merk je ook dat er een aantal mensen, ja, ik zeg maar wat, elke week komt of elke maand komt?
2: Ja, zeker. We zien zeker bezoekers terug. En dat kan dus komen omdat ze verschillende vragen hebben. Maar het kan dus ook komen omdat ze het heel fijn vinden om gewoon even langs te komen en een praatje te maken.
1: Kijk, bibliotheek langs gaan is nooit een straf, vind ik zelf altijd. Al is het maar inderdaad om je krantje te lezen. En dus voor allerlei vragen kun je daar ook terecht. Met hoeveel mensen hebben jullie die 5 na 9 samengesteld waar we van gaan genieten vandaag?
2: Dat is met een team ook van mijn collega's van de afdeling marketing en communicatie. Die weten daar altijd heel goed naar te kijken. Van wat past daar dan heel goed bij?
1: Oh, wauw, zit heel stil, noem je dat, idee achter de plaat. Ja, dat had ik ook al gelezen hoor. Maar...
2: Ja, want wat het ook een beetje is, er zijn zoveel leuke nummers. En ga daar maar eens aanstaan voor je in je eentje om daar iets van te verzinnen. Dus ik denk dat er uiteindelijk een heel mooi lijstje is samengesteld.
1: Zeker. Nou ja, ik hoorde hier op de redactie al mensen die heel erg blij werden van Earth, Wind & Fire en dat Fantasy. Ik behoor daar zeker ook toe. En waarom wilde u dat nummer graag erbij hebben?
2: Nou, wat we heel belangrijk vinden, ook in het Sociaal Vraagpunt, is dat we niet alleen mensen helpen met de problemen van vandaag, maar ook juist een perspectief willen bieden voor morgen. Want ze gaan niet alleen de deur uit van, nou, het is nu opgelost, maar we kijken ook met elkaar verder van, ja, wat kunnen we nog meer voor jou betekenen? Dat kan bijvoorbeeld zijn, of omdat iemand een cursus wil volgen bijvoorbeeld, of andere ondersteuning aan huis nodig heeft. En daar kijken we eigenlijk met elkaar naar.
1: En we gaan ook naar verschillende genres. Daarna krijgen we David Bowie met zijn Heroes.
2: Ja, dat is weer net even anders. Ja, dat is echt een eerbetoon aan alle vrijwilligers die ook echt met ons daar klaarstaan. Want het Sociaal Vraagpunt, dat is niet een initiatief alleen van de bibliotheek, maar dat doen we dus met organisaties, met andere organisaties. En ik vind het wel belangrijk om die wel even te noemen.
1: Ja, heel goed.
2: Want dat doen we samen met Stichting Push, met SBO, met Kwadraat, Catharina Thuis op Voorne en dus de energiecoach vanuit de gemeente. En samen doen we dit. En vanuit hun zijn ook veel vrijwilligers die dus echt iedere dag klaarstaan. Ook bij de bibliotheek hebben we veel vrijwilligers die voor ons klaarstaan. En ja, Heroes is dus daarmee een eerbetoon aan iedereen die iedere dag klaarstaat voor de inwoner. En eigenlijk echte helden zijn.
1: Echte helden, dat zijn de Heroes. En dan gaan we weer naar Miss Jenny from the Block. Jennifer Lopez, yes. Love Doesn't Cost a Thing.
2: Ja, ja, eigenlijk heb ik het wel al een beetje gezegd. Iedereen kan gewoon terecht en gratis. Ja. Kom gewoon langs voor advies, informatie, ondersteuning. En zelfs het kopje koffie krijg je aangeboden van ons.
1: Helemaal goed. En dan gaan we naar Our Family van Sister Sledge. Dat lijkt me ook duidelijk. Allemaal familie van elkaar, verschillende organisaties die samenwerken. En we sluiten af met The Scene. Iedereen is van de wereld. Waarom dat nummer?
2: Ja, iedereen is welkom bij het Sociaal Vraagpunt, ongeacht achtergrond, leeftijd of hulpvraag.
1: Kijk aan. Heel hartelijk bedankt, Sabrina, voor deze ontzettend fijne 5 na 9. Nou, ga jij en je collega's hopelijk heel erg genieten van die fijne nummers die jullie uitgekozen hebben.
2: Zeker, gaan we doen. Hartstikke bedankt nogmaals.
1: Graag gedaan.
2: Fijne uitzending.
1: Dankjewel, Heroes.

0: de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee essen.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.

0: Amsterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
1: Het is 10:01. Goedemorgen, met mij Radio Rijnmond. Waar ik je zo meteen weer de boer opneem. En natuurlijk ook de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Eerst stel ik je nog dat er... de hoofdpunt van het nieuws, toch?
2: Straks. Oh, daarom ben ik hier.
1: Ja, daarom ben jij hier inderdaad. Maar eerst vertel ik de mensen, willen ze namelijk heel graag weten dat er geen files momenteel staan in de regio. Mocht je wel ergens vaststaan, laat het mij dan ook weten. Want dan kijk ik weer met mijn neus. Maar ik ga je ook vertellen dat het heerlijk weer wordt vandaag. Die tropische hitte van de afgelopen dagen, die is uit de lucht. Vandaag wordt het een aangename 25 graden. En ook geen plaknachten meer, want het koelt af naar een graad of 16. En morgen wordt het nog iets koeler. Dan wordt het 's middags rond de 21 graden. En daarna wordt het langzaam maar zeker weer wat warmer. En in het weekend hebben we zelfs kans op temperaturen van zo'n 27 graden. Maar je merkt het al, Dave kan niet wachten om die hoofdpunten te vertellen.
2: Echt wel?
1: Nou, doe dan.
2: Oh, nu? Oké. Twee agenten zijn gisteravond gewond geraakt bij een controle op het Bospolderplein in Rotterdam-West. Iemand werd daar zo boos dat hij gearresteerd werd. Er werd zelfs getaserd, maar bleef zich verzetten. Twee agenten waren er dusdanig aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten. De verdachte, dat is een Rotterdammer van 49. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er op dit moment 19.000 fastfoodzaken in ons land. In 2007 waren dat er nog maar 10.000. Ook het aantal normale restaurants nam toe, maar dat groeide niet zo hard als de fastfoodketens. Meer dan de helft van alle horecazaken is nu gericht op fastfood. Dan moet je dus niet denken aan, dat is alleen maar met van die gele bogen enzovoort enzovoort.
1: Ja, precies.
2: Nee, er zitten ook cafetaria bij, er zitten ijssalons, die zitten daarbij. Die vallen allemaal onder fastfood. Iets waar je niet uitgebreid voor gaat zitten in een restaurant.
1: Laat die oprotstoeltjes noemen ze het altijd, je niet heel erg comfortabel zit.
2: Nou, bijvoorbeeld. Bij ons in de regio staan relatief de meeste fastfoodzaken in Rotterdam. In de Albrandswaard per 1000 inwoners weer het minst. Als je alle fastfoodzaken in Rotterdam en omgeving gaat optellen, kom je uit op 1600. Dat waren 10 jaar geleden nog maar 1100.
1: Zo, doe maar.
2: En de wielrenvakbond CPA, die baalt van alle ophef, die is ontstaan rond de Tour de France voor vrouwen en de kledingcontroles die gisteren in het nieuws waren.
1: Ja, noem het kledingcontroles.
2: Ja, laten we het zo even noemen. Er werd namelijk gekeken of er werd gesjoemeld met de borstomvang. Want, in het kort samengevat, er zijn gevallen bekend van vrouwen die de BH opvulden. Want grotere borsten zorgt bij iets als een tijdrit voor meer aerodynamica en dus minder weerstand. Nou, gisteren vonden er dus controles plaats. Deze NOS-verslaggever stond gisteren bij de start.
3: Deze vrouwelijke commissaris van de UCI, die voert vlak voor de start controles uit bij de renners. En ja, zij kijkt echt wel heel duidelijk naar die borstomvang dus van de renners. Af en toe moet er ook een ritje open om te kijken of er misschien nog wat meer onder zit. Niemand werd meegenomen naar die tent. En dan staat er nog een andere man van de UCI naast, die hier en daar een vinkje zet, zo lijkt het.
2: Ja, er staat een man bij.
1: Ja, dus maar die wil alleen maar vinkjes zetten, hè?
2: Ja, maar ja, die zit wel mee te kijken natuurlijk. Nou ja, er werd sowieso nergens aangezeten, hoor. Er werd alleen maar gekeken, wordt er iets opgevuld. Nou, de wielrennersvakbond zegt dat het eigenlijk gewoon een routinematige inspectie had moeten zijn. Maar inmiddels heeft alles en iedereen erover geschreven en zorgde voor een hoop ophef. Overigens lijkt het erop dat niet eens iedereen is gecontroleerd en dat er sprake was van een steekproef. Er zijn geen klachten binnengekomen van de renners over de controle.
1: Ach, gelukkig.
2: Dus het is eigenlijk meer dat de buitenwereld zich er drukker om maakt dan de renners zelf.
1: Die verwachten het gewoon, die weten het al heel lang en ja, dat hoort een beetje bij. Ja, dat hoort een beetje bij de sport, denken die dames dan. Oké, hartstikke bedankt, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Ja, dat moet altijd even gefloten worden. Ik heb hem geopend hoor. De deuren staan wagenwijd. Kom gezellig langs in die koffiecorner hier bij Rijnmond. Er is plek voor iedereen. Krijg je cappuccino, koffie, thee. Waar jij maar zin in hebt. Entree is heel makkelijk hoor. Kost je niks. Alleen maar jouw mening. Die willen mensen heel vaak geven. Dus doe dat ook vooral. En geïnspireerd door wat Dave net zei. Door die enorme toename van fastfoodplekken in onze regio. En dan vraag ik me af, ja, daar wordt zo gehamerd of we moeten gezonder eten en meer groente en meer dit. Ja, op deze manier wordt het ons niet makkelijk gemaakt, hè, om inderdaad dat gezonde voedingspatroon maar te handhaven. Wat vind jij ervan, van die toename van fastfoodplekken? En het gaat dus niet alleen maar om die grote ketens waar je die menus kan halen. Nee, ook snackbars en ijssalons, die behoren daar ook allemaal toe. Maar wat vind jij? Is dat een goede ontwikkeling of denk je van nee, dat mag wel iets minder hoor. Want dit is niet goed voor de mensheid, al die goedkope eten en al dat goedkope eten en zo. Laat het mij weten door langs te komen in de koffiecorner. En als je nou zegt van joepie, joepie, joepie, voor mij kunnen er niet genoeg zijn, dan ga ik maandag ga ik dan daar eten. En dinsdag ga ik daar eten. En woensdag daar. Dan heb ik lekker veel keus bij mij in de buurt. Dan hoef ik helemaal niet meer te koken. Dat wil ik natuurlijk ook weten. Jouw mening is van harte welkom in die koffiecorner hier bij de Boer op. Kom gezellig langs. Krijg ook wat fijne muziek van mij. Duran Duran hoor je zo nog met Save a Prayer. Oh ja, en hoe kom je langs in die koffiecorner? Misschien ook wel handig om te zeggen. Gebruik dan die Rijnmond-app. Klik op App ons en dan sta je gewoon gezellig hier naast me. Kunnen we praten over ja, waar jij je eten haalt. Of kook je nog steeds heel vaak gewoon voor jezelf thuis. Of ga je toch naar die fastfoodplekken. Oh ja, en muziek, hè, die krijg je natuurlijk ook. Wat ik al zei, What a Way to Die van Nona.

Ik dacht dus echt dat ik het heel goed allemaal mee kon zingen. De nummers van Duran Duran. Onder meer dit 7 Prayer. Maar dat is allemaal fonetisch als een kindje van 7. Zo oud was ik ongeveer toen ik die muziek hoorde. Kom gezellig langs in die koffiecorner. Ik wil het graag met je hebben over... De toename van fastfoodrestaurants, zeker in onze regio, is dat heel erg populair. Nou, niet bij John Noord, want die kwam gezellig langs in de koffiecorner. Hij zegt, nou, wij komen nooit in een fastfoodrestaurant. Te duur, te ongezond, te ongezellig. En we koken altijd zelf veel op de tuin. Gisteren nog verse mosselen op de schotel, dat krijg je niet bij fastfood. Ik ga eventjes een foto laten zien, want het ziet er inderdaad wel heel erg goed uit, hoor. Wat zij maken op hun schoten. We zijn gepensioneerd en ze letten heel goed op hun gezondheid. En sporten ook heel erg veel. Ik heb even een fotootje geplaatst van de mosselen in de tuin van John. Heel erg bedankt voor deze foto en voor die lekkere maaltijd. Heel goed om te zien dat jullie zo goed voor jezelf zorgen. Want ja, dat is een beetje de discussie. Fastfood staat vaak gelijk volgens sommige mensen aan. Ja, ongezond eten. Maar denk jij nou van, nee joh. Dat is helemaal niet waar. Je kunt er ook een salade halen. Maar laten we wel wezen, hoe vaak doe je dat? Jij bent ook van harte welkom in die koffiecorner. Dus ik hoop je zo meteen ook gezellig te spreken. Jouw mening is enige entreebewijs dat je daarvoor nodig hebt. Nu heb ik nog wat muziek. Bakermat met hun vandaag. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day. One day. One day. One day. One day. This nation will rise up. Rise, rise, rise, rise. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.

Beetje vakantiesferen hier bij Rijnmond, Bakermat en hun vandaag. Geert kwam gezellig langs in die koffiecorner, hè, want die is geopend hier bij de Boer op. Ik wil het graag met je hebben over de toename van fastfoodrestaurants. Ben je daar heel erg blij mee? Vind je dat helemaal niks? Want denk je, wat is helemaal niet gezond? Het is duur, mensen moeten veel gezonder eten. Nou, Geert kwam ook dus gezellig langs. Hij zegt, wat een betutteling hier. Waarom mogen mensen niet gewoon ondernemen? Laat ze maar gezellig komen hoor, al die horeca. Maakt de buurt ook vaak gezelliger. Niemand dwingt je toch om daar naartoe te gaan. Wil je thuis koken? Dan doe je dat. Heb je geen tijd? Wil je een keer iets halen? Dan ga je naar zo'n fastfoodplek. Ieder zijn eigen keuze, toch? Ja, dan heb je ook alweer een punt, Geert. Heel erg bedankt voor het langskomen in de koffiecorner. Maar ja, ik ga zo meteen maar eens plaatsmaken hier in de koffiecorner van de Boerop voor Dave Datema. Want hij wil jou natuurlijk heel erg graag vertellen wat er allemaal gebeurt in de regio en daar ver buiten. Daar neem ik je nog een heel uur mee. De Boerop, maar natuurlijk de beste muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. Nou, hou er maar. Dat krijg je allemaal zo meteen te horen na het nieuws. Ik spreek je zo tot aan het nieuws. It Will Come in Time. Ik word heel erg blij van dit nummer. Ik hoop jij ook. Van Billy Preston samen met Sarita.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Het is precies 10:00. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Waar ik je zo meteen weer gezellig mee de boer opneem. Kom langs in die koffiecorner. We hebben het over fastfoodplekken. Steeds meer in onze regio. Vind je dat een goede zaak? Of denk je nou van, nee joh, dat moet veel minder. Mensen moeten zelf gaan koken. Ik ga ook een noodradio weggeven. En natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Zometeen eerst nog Rumor Has It van Adele. Kan je die jazz hands, tenminste dat doe ik altijd, laten wapperen. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
7: Goedemorgen. In Rotterdam-West heeft een agressieve man gisteravond 2 agenten zwaar mishandeld. De slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. De agressieve man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Volgens een woordvoerder heeft de man de 2 agenten behoorlijk toegetakeld. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast op het Bospolderplein en dat liep uit op een confrontatie met de man. Hij verzette zich hevig en zelfs na de inzet van een stroomstootwapen bleef de man zich verzetten. De verdachte is een 49-jarige man uit Rotterdam. Het onderzoek van de politie in deze zaak is nog niet afgerond. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aan kan. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die de trein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materieel beschikbaar om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel wat kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met vierwielaandrijving. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld, dat meldt het CBS. Van alle eetgelegenheden is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals een cafetaria, broodjeszaak, een eetkraam, een ijssalon of een van de bekende ketens. 1 op de 5 fastfoodrestaurants zit in de 4 grote steden. Ook zitten er veel op toeristische plekken. De groei heeft ermee te maken dat mensen meer geld te besteden hebben. Daarvoor gaan ze vaker uit eten of een broodje of ijsje halen, zegt het CBS. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 14 doden gevallen. In de omgeving van de stad werd een aantal magazijnen beschadigd die volgens Rusland worden gebruikt voor militaire doeleinden. Ook zijn 3 vrachtschepen aangevallen op de Zwarte Zee. President Zelensky luidt steeds vaker de noodklok over het tekort aan onderscheppingsraketten. Er worden daardoor steeds minder raketten uit de lucht gehaald. In het westen van Rusland zijn weer militairen uit Noord-Korea ingezet, meldt het persbureau Reuters. Die eenheid kan raketten afschieten op Oekraïne. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is een graad of 25. Morgen periode met zon, stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Heb ik nog een vertraging voor je op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Ketelplein, sta je 5 minuten stil en dat komt door een kapotte auto.
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De boer op.
16: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Jazz Hands. Tenminste, dat doe ik altijd bij The Rumor Has It van Adele. En goedemorgen. Het is 9:09. Je bent in de koffiecorner van de Boer op. Heel gezellig als je eventjes langskomt. Ik heb de beste muziek meegenomen uit de jaren 80, 90. En nu Morgan Wallen hoor je zometeen. En ik heb hem hier en ik wil hem heel graag weggeven. De enige echte noodradio die je kunt winnen hier bij Rijnmond. Zoals gezegd, de koffiecorner is geopend. En wees van harte welkom. Ik wil het met je hebben over fastfoodplekken. En er zijn niet alleen maar die hele bekende ketens. Nee, dat kan ook een cafetaria zijn waar je broodjes gaat halen. Of een ijssalon. Kortom, daar waar je eventjes snel wat gaat eten. Niet met, met een tafelkleed en een restaurant dus. Een goede zaak of denk je van nee, dat is helemaal niet goed. Mensen moeten gewoon gezonder eten. En dit soort plekken zorgen ervoor dat mensen steeds vaker ongezond gaan eten. Nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw mening. En Nel kwam gezellig langs in de koffiecorner. Heel erg welkom Nel. En ze zegt ja, uit eten vinden we te duur geworden. Dat doen we alleen bij speciale gelegenheden. Denk bij een verjaardag. Wat ze dan wel doen is al jaren ontbijten bij IKEA op zondag. En eten ook regelmatig bij de Makro. Kun je lekker eten en bij Verhagen. En daar is het allemaal nog te betalen. En ja, ze heeft ook een pleidooi voor wat. Ja, ik ben uit Rotterdam, dus ik zeg eigenlijk gewoon patat. Maar er is nu zo'n discussie: is het friet, is het patat? Maar volgens mij begint friet steeds populairder te worden. En ze zegt van ja, ik krijg steeds vaker als ik dan friet eet, krijg ik van die partjes met schil. Dat wil ze helemaal niet. Ze wil gewoon echt ouderwetse patat. Daar pleit Nel ook nog eventjes voor. Heel erg bedankt dat je even langskwam in de koffiecorner, Nel. En van jou is er ook een plek, Jor. Laat het me weten hoe je erover denkt. Denk je dat het een goede zaak is? Steeds meer fastfoodplekken. Zeker in onze regio is het steeds populairder aan het worden. Laat het me weten. Of denk je van nee, moeten we niet willen. Het is niet goed als mensen te vaak ongezond eten. Ook voor jouw mening is er een plekje. Ik ben heel erg benieuwd. Kom je gezellig langs? Want wie er ook zijn Derek en de Domino's. En zij zingen over Layla.

0: Love Somebody, Morgan Wallen.
1: Groepensneller.
0: Ik heb hem hier en hij kan naar jou toe komen. De enige echte noodradio van Rijnmond. Wat je daarvoor moet doen? Nou, goed luisteren naar Dave Datema en dan jouw goede antwoord appen via de Rijnmond-app. Er is iets weggevallen in zijn nieuwsbulletin.
2: Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een... Het was in een vuilcontainer beland. Na een lange zoektocht werd het teruggevonden.
0: Ja, maar wat werd er teruggevonden door vuilnislui? Nou, A... Zeg je, als je denkt van de trouwring van een vrouw was verloren... en die vonden ze terug, of je zegt B, nee... het was een winnend lot dat werd teruggevonden in het vuilnis... of je denkt C, haar huissleutel werd teruggevonden. Dus wat verloren vrouw in Italië in de vuilnis... en werd gelukkig teruggevonden? Als je denkt A, dan denk je dat het de trouwring van de vrouw is. Als je denkt B, dan gok je op een winnend lot. Of je denkt C, en dan denk je dat ze haar huissleutel terug hebben gevonden. Ik had het net over Jazz Hands, dat dansje. Maar bij dit nummer van de Bengals, White Walk Like an Egyptian... hoort ook een dansje. Mag je ook gewoon doen. Niemand kijkt. Gewoon lekker dansen.

0: Emma Hees is samen met Rolf Sanchez. Pa olvidarte.
1: Sneller.
0: Ja, die noodradio die gaat eruit. Die gaat naar iemand die meedoet aan het spelletje waar Dave iets weg is gehaald uit zijn nieuwsbulletin. Luister goed.
2: Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een... Het was in een vuilcontainer beland.
0: Ja,
2: maar... Na een lange zoektocht werd het teruggevonden.
0: Wat was in de vuilcontainer beland? A, de trouwring van een vrouw. Of was het B, een winnend lot. Of C, een huissleutel. Dus wat werd er teruggevonden? A, een trouwring van een vrouw. B, een winnend lot. Of C, haar huissleutel. Laat je antwoord hier naartoe komen in de koffiecorner van Rijnmond. En dan kun je het makkelijkst doen door die Rijnmond-app te gebruiken. En als je daar toch bent, dan kun je ook gewoon zelf eventjes meekletsen over... fastfoodplekken. Heb je er steeds meer in jouw buurt ook? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik wel. Ik kan volgens mij elke avond iets anders eten bij mij in de buurt. Ik doe dat niet. Ik ben toch van het zelf koken. Ook al ben ik een alleenstaande vrouw. Ja, als ik het niet voor mezelf doe, wie gaat het dan doen? Af en toe iets eten halen vind ik wel lekker. Maar je hoeft het niet elke dag te doen. Wat vind jij ervan? Daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. En ook dat kun je me laten weten, want die koffiecorner is geopend. En dat is het enige wat ik van je wil om binnen te mogen, is jouw mening hierover. Vind je het een goede zaak? Denk je, nou, het komt ook de buurt ten goede. Wat meer horeca, dat maakt het vaak wel iets gezelliger. Of denk je van, nee, dat betekent dat meer mensen ongezond gaan eten. En dat is nooit een goed idee. Kom zelf langs in die studio hier van de koffiecorner van de Boer op. Dan spreek ik je zo. En je bent niet alleen, want je kunt gewoon gezellig meezingen met Brandy en Monica. The Boy Is Mine. En over meezingen gesproken, zometeen na 10:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema, weet ik zo goed als zeker dat mijn collega Peter van Drunen ook heel erg hard gaat meezingen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan zo weer gezellig de boer op voor. Je krijgt ook nog de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Ik vertel je ook dat er momenteel geen files staan in de regio. Je kunt overal lekker doorrijden. En de tropische hitte van de afgelopen dagen, die is echt uit de lucht. Vandaag wordt het een aangename 25 graden. Ook geen plaknachten meer, want het koelt af naar een graad of 16. En morgen wordt het nog iets koeler dan vandaag. Dan wordt het 's middags rond de 21 graden. En daarna wordt het weer langzaam maar zeker warmer. In het weekend zelfs kans op temperaturen van 27 graden. Dave Datema, wat zijn de hoofdpunten van het nieuws?
1: De politie heeft gisteravond op twee plekken invallen gedaan in de regio in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Denk aan ecstasy, MDMA, speed. Er waren invallen aan

0: mensen het afgelopen jaar meer Heineken gedronken dan het jaar ervoor. Het bedrijf heeft zo'n 1,6% meer bier verkocht, vooral in Azië. Dat is een meevaller voor Heineken, want het bedrijf kampt al langere tijd met dalende omzetcijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer een reorganisatie aan, waarbij 5.000 tot 6.000 mensen wereldwijd hun baan verliezen. En de Albert Heijn gooit vanaf 7 september het koopzegelsysteem op de schop.
1: Ik hoorde het. Het is ook wel behoorlijk ingrijpend voor de mensen die dat wel verzamelen inderdaad.
0: Ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. Het houdt in dat het 2 keer zo lang duurt voordat je een vol spaarboekje hebt. Klanten krijgen voortaan nog maar 1 koopzegel per €2 aan boodschappen. Nu is dat nog per €1. En de bekendmaking van de supermarktketen leidt tot kritiek van de klanten. Het spaarsysteem bestaat al ruim 70 jaar. En klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen, legt deze winkeldeskundige uit.
2: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaart ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
0: Ja, 6 jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met de papieren koopzegels die in een boekje geplakt moesten worden. Dat gaat natuurlijk tegenwoordig ook allemaal digitaal.
1: Ja, die ken ik nog wel. Ik zag gewoon van die mensen, van die verfrommelde, want het is zo nat, dat trekt dan krom dat papier. Dat, die ken ik nog wel. Ik heb het, spaar jij zo'n koopzegels?
0: Ik ben er een tijdje geleden mee begonnen bij een andere supermarktketen. Dat betekent wel dat je, als je daadwerkelijk gaat afrekenen, wat tegenwoordig ook allemaal via dat scannen enzovoort gaat, dat er plots ook komt er nog wel eventjes wat bij. Maar aan de andere kant, op sommige momenten dat het net even handig uitkomt, kan je dan weer heel veel inleveren. En ja, je krijgt er, wat zal het zijn, 3-5% extra erbij. Dus waarom ook niet? Ja, als je steeds naar dezelfde supermarkt gaat, is het eigenlijk bijna stom als je het niet zo doet.
1: Ja, precies. Ik ga te weinig naar die supermarkt. Ik ga toch naar andere supermarkten.
0: Dat. Ja, als jij naar een heleboel verschillende gaat, heeft het geen zin inderdaad.
1: Precies. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

doet me heel erg denken aan Curtis Mayfield. Maar het was wel echt Bruno Mars, On My Soul. En waar ken je nou het beste kletsen? Nou, dat is in de koffiecorner hier bij Rijnmond. We hebben cappuccino, we hebben koffie, we hebben thee in heel veel smaak. Ik stond er net en er werd het een en ander werd erbij gevuld. Dus je hebt keuze genoeg. Waar kunnen we het over hebben? Nou, ik dacht, laten we het eens hebben over die enorme toename van fastfoodplekken in onze regio. En dan moet je niet alleen denken aan die enorme ketens met hamburgers en dergelijke. Nee, het is ook de cafetaria, we zien snackbars en ook bijvoorbeeld een ijssalon. Mensen hebben steeds meer te besteden en zien het natuurlijk als een soort tractatie voor een beetje werken of wat dan ook. Gewoon een leuk moment om er even uit te gaan. Is dat een goede zaak, vind jij? Denk je van ja, dat vind ik ook goed. Mensen mogen zichzelf wat vaker tracteren. Het is ook goed voor de buurt, want horeca zorgt er vaak voor dat een buurt wat gezelliger erop wordt. Dat mensen een beetje blijven hangen daar. Of denk je van nee, hoe meer fastfood, hoe ongezonder mensen gaan leven. En dat is niet goed. We moeten veel gezonder leven en dat fastfoodplekken helpen daar niet bij. Wat jouw mening ook is, je bent van harte welkom om die te komen verkondigen in de koffiecorner hier bij De Boer Op. Kom gezellig langs, gebruik daarvoor die Rijnmond-app. En dan spreek ik jou zo, misschien wel na Save Me van Cloud. Save me.

Het is reuze gezellig hoor, in de koffiecorner hier bij Rijnmond. Want als je mij niet gelooft, vraag maar aan Irma. Die kwam ook gezellig langs en zegt: hoi Cyril, goedemorgen. Over die fastfoodtentjes, dat het er zoveel zijn. Het zijn vaak zaken met hetzelfde fastfoodassortiment. Als ik wat wil gaan eten, is dat vaak dat ik bij mezelf denk: nee, dat niet, dan niet. Nou ja, dan maar thuis wat klaarmaken. En over de gezondheid, nou, dan moeten mensen zelf de keuze maken. Dat betuttelende meedenken en wat voor de een gezond is en niet voor de ander. Zo denkt Irma erover. Hartstikke bedankt voor je komst naar de koffiecorner. Ik hoop dat je hebt genoten van je kopje koffie hier in die gezellige koffiecorner van De Boer op, waar je ook de allerbeste muziek krijgt uit de jaren 80, 90 en nu. Wil je deze zanger kennen dankzij zijn medewerking aan het nummer van Dembski? Ken je dat nog? Killer? En toen kwam die solo met dit. Seal, Crazy.

Pink samen met Lily Rose Cooper en True Love. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Dave Datema zit er alweer klaar voor. En daarna nog een heel uur gezellig de boer op hier bij Rijnmond. Natuurlijk gaat die noodradio eruit. We gaan gluren bij de buren en ik heb een muzikale gast. Maar tot aan het nieuws van 11 uur. De Dolly Dots, hun laatste single, Don't Give Up.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Goedemorgen, we zijn Rijnmond. We gaan zo de boer op. Met natuurlijk de allerbeste muziek van de jaren 80, 90 en nu. Ik heb de Gibson Brothers voor je klaarstaan. Een moppy disco en ook Would I Lie to You van Charles en Eddie. Die noodradio gaat eruit en we gaan gluren bij de buren. Maar eerst tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen Dave.
11: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond op 2 plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs zoals ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen in de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en aan de Einsteinstraat op het bedrijventerrein Dordtse Kil in Dordrecht. Op de plekken waar de invallen zijn geweest staan meerdere zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden nu het onderzoek ter plaatse nog bezig is. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. In Rotterdam-West heeft een agressieve man gisteravond 2 agenten het ziekenhuis ingeslagen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast op het Bospolderplein en dat liep uit tot een confrontatie met de man. Hij verzette zich zo hevig dat hij zelfs na de inzet van een stroomstootwapen zich bleef verzetten. De verdachte is een man van 49 uit Rotterdam. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad, waar de brandweer onder valt, is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad, maar die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materieel beschikbaar om naar Limburg te sturen. Hier heb je kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met vierwielaandrijving die je nodig hebt in een bos. En Marco Borsato zal later dit jaar opnieuw plaatsnemen in de rechtbank. Hij heeft de zaak aangespannen om zijn advocatenkosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen. Het gaat om een bedrag van bijna 4 ton, meldt RTL Nieuws. De zanger werd eerder dit jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. In Nederland kan je dan aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten voor advocaten. Borsato zal zelf bij de zaak aanwezig zijn. Er is wel verzocht of de zaak achter gesloten deuren behandeld kan worden. Of dat ook gaat gebeuren is nog onduidelijk, meldt RTL. Het weer. Af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon en het is een graad of 25. Morgen periode met zon, stapelwolken, het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
12: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
0: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
12: Ja, goede vraag.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we al!
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in... De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op.
21: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

een fijne zomerse plaat op deze fijne zomerse temperaturen. Charles en Eddie en hun hit Would I Lie To You. En ik heb nog veel meer hits heb ik meegenomen hoor. Want je hoort ook zometeen nog Ashanti met Foolish. En ik heb ook Will Downing. Dat is een absolute jazz standard. Maar dan heeft hij er een poppy versie van gemaakt. En ik heb ook hier nog een noodradio. Maar ja, zo inhalig ben ik niet hoor. Ik hoef het allemaal zelf te houden. Die gaat naar iemand toe die heeft meegedaan aan het spelletje Koppensnellers. En wie dat is, ja, dat hoor je zo meteen. Eerst hoor je nog Bente met haar huidige hit 3-2-1. En als je zin hebt in een moppie dansen, dan heb ik echt de ideale plaat voor je meegenomen. Namelijk deze. Que será mi vida van de Gibson Brothers.

0: bent 3-2-1. Koppensneller. Ja, hij is nog eventjes hier, maar het spelletje is gespeeld. En dit was de opgave.
1: Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een... Het was in een vuilcontainer beland. Ja, maar... Na een lange zoektocht werd het teruggevonden.
0: Maar wat werd er teruggevonden? Goedemorgen, Yvonne.
2: Goedemorgen.
0: Wist je het antwoord meteen?
2: Ja, ik wist het gelijk.
0: Nou, wat is het dan, denk jij?
2: Ja. Nou, volgens mij is het winnend slot.
0: Ik ga even luisteren naar Dave.
1: Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een winnend lot uit de loterij. Dat was in een vuilcontainer beland.
0: Ja.
1: Na een lange zoektocht werd het lot teruggevonden.
0: Ja, helemaal goed gedaan, Yvonne.
2: Het
0: is altijd een goed idee om goed naar Dave te luisteren, hoor. Dan kan je zomaar een leuke prijs opleveren, merk je.
2: Zeker.
0: Hé, en waar in de regio ben jij, Yvonne?
2: Ik zit in ik woon in Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Kijk aan, is het daar ook zo lekker weer? Want hier begint de zon een beetje door te komen. Het was net een beetje bewolkt.
2: Nou, het is heerlijk weer, hoor. Dus mogen niet klagen, toch?
0: Nee, dat doen we liever ook niet, natuurlijk. Hè? En ga je nog iets doen om een beetje van het weer te genieten?
2: Nou, ik heb net boodschappen gedaan en zometeen eventjes in de tuin werken. En dan naar mijn kleindochter, die ga ik daar even oppassen. We zijn net 4 maanden oma geworden.
0: Oh, wat?
2: 4 maanden van onze kleindochter. Die is ons 4 maanden geleden, geboren. Dus dan gaan we daar oppassen.
0: Wat gezellig. Doe je dat elke donderdag? Woensdag.
2: Het is, maar daarna niet meer, hoor.
0: Het is elke woensdag. Het is trouwens woensdag vandaag. Ik liep een dagje vooruit.
2: Ja, nee, maar, het is gewoon daarna niet meer. Nee.
0: Oké, maar dit is gewoon nu eventjes om de jonge ouders een beetje te helpen.
2: Precies.
0: En daarna mogen ze het voor zichzelf gaan regelen natuurlijk. Hè? Maar heel lief dat jullie dit doen. Hey, en hou gewoon lekker Rijnmond aan. Dan kan de kleine gelijk goede muzikale opvoeding krijgen en alles weten over de regio.
2: Zeker weten.
0: Oké, heel erg bedankt voor het meedoen, Yvonne.
2: Is goed, en bedankt voor je belletje.
0: Graag gedaan. Hoi, hoi. Ja, bij mij is die weg, die noodradio. Maar er zijn er nog genoeg, hoor. En daarom geeft Olivier er ook eentje weg. En ook Rijntjan en Veza geven er eentje weg. Kortom, genoeg kansen vandaag nog om er eentje te winnen. Ik ga zo gluren bij de buren van Archipel. Eerst krijg je nog Foolish van Ashanti.

0: Een van de hits van Ashanti. Haar voorlist maakt het 11:57. En dat vind ik echt een uitstekend moment om naar Goeree-Overflakkee te gaan, om te gaan gluren bij de buren. Goedemorgen, Arjan.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat zijn jullie verhalen waar jullie druk mee bezig zijn momenteel?
1: Wat denk je van gefrituurde AED's?
0: Gefrituurde AED's. Ja, ik heb het over fastfood gehad vanochtend, maar niet, AED's stonden niet op het menu. Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, AED's, die moet je dus niet in de zon hangen.
0: Nee.
1: Daar gaat het artikel over.
0: Ah.
1: Dus ja, goed, we gaan ze natuurlijk niet frituren. Maar een AED die kan niet zo goed tegen de zon. Dus het gaat vooral om een soort van voorlichting van, joh, als je zo'n mooi apparaat hebt, zorg ervoor dat er een afdakje op zit of iets dergelijks. Maar niet fel in de zon, want met deze temperaturen, dan werkt hij gewoon niet meer.
0: Ik vind het een hele goede waarschuwing. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dus bedankt hiervoor alvast, Arjan.
1: Ja, graag gedaan. Ik wist hem ook niet.
0: Nee.
1: Ja, en gisteren zijn wij wezen filmen in Oudorp. Of nou, maandagavond eigenlijk al. We hebben hem gisteren gepubliceerd. Dat er delen van de Atlantikwal tevoorschijn zijn gekomen.
0: Oh.
1: En inmiddels is het ook bij jullie geplaatst, begreep ik. En ja, dat zijn delen van de Duitse verdedigingslinie die tijdens de bezetting langs de kust op Goeree-Overflakkee werd aangelegd.
0: Oké, dat is een bijzondere ontdekking dus. En heb je nog één verhaaltje voor ons?
1: Jazeker. Het streekmuseum Goeree-Overflakkee die heeft een landelijke subsidie gekregen om een overstap te maken naar digitaal.
0: En wat zou daar het voordeel van zijn?
1: Nou ja, ze hebben zo'n 15.000 objecten. En dan kunnen ze het netwerk digitaal erfgoed verbeteren. En zo de informatie over de collectie beter beschikbaar maken.
0: Kijk aan. En als mensen nou meer informatie willen over alle verhalen van Goeree-Overflakkee, van de verhalen van Archipel, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Op omroeparchipel.nl.
0: Hartstikke bedankt, Arjan Huizer van de streekomroep Archipel. Je luistert naar Rijnmond, je bent gezellig de boer op. Zometeen is alweer tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave is ze nu allemaal aan het verzamelen. Maar nu is het eerst tijd voor een absolute jazz classic. Normaal, dat hele stuk duurt 1:12. Nee, we gaan niet het origineel draaien van John Coltrane. Heb ik het over het nummer A Love Supreme. Het is echt een jazz standard. Maar ja, 12 minuten lang muziek, dat doen we natuurlijk niet hier bij Rijnmond. Gelukkig was er Will Downing. En die maakte er een geheel eigen versie van. Ja, het is minder jazz, meer pop, maar wel heel goed.

0: Het is 11:30, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Je krijgt zo meteen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Op de wegen in de regio is het rustig, dus je kunt overal doorrijden. En de tropische hitte van de afgelopen dagen, nou, die is wel uit de lucht. Vandaag wordt het een aangename 25 graden. En ook geen plaknachten meer. Het koelt af naar een graad of 16 in de nacht. Morgen wordt het nog iets koeler dan vandaag. Dan wordt het 's middags rond de 21 graden. En daarna wordt het weer wat warmer en in het weekend kan zelfs de temperatuur worden bereikt van 27 graden. Zoals gezegd, voor de hoofdpunten is hier Dave Datema. Hoi Dave.
1: Hallo. De politie heeft gisteravond op twee plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Denk aan ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen in Zwijndrecht in de Hoedemakersstraat en op het Dordtse bedrijventerrein Dordtse Kil in de Einsteinstraat. Nou, daar staan nu zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden. Het onderzoek is namelijk nog te plaatsen. Is nog aan de gang. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht. Op het strand van Callantsoog in Noord-Holland zijn twee vrouwen verdronken. Het gaat om een vrouw van 26 uit Gelderland en een vrouw van 39 uit Groot-Brittannië. Wat was er aan de hand? Een minderjarige kwam gisteren aan het einde van de middag bij het zwemmen in de problemen. En meerdere mensen gingen het water in een poging om het kind te redden. Daarbij zijn dus twee vrouwen zelf in de problemen gekomen en verdronken. Een van de twee werd nog vrij snel gevonden, werd gereanimeerd, maar overleefde het niet. De ander werd pas uren later aangetroffen, een paar kilometer verderop. Een derde vrouw die probeerde te helpen en wel in de problemen kwam, die is wel op tijd gered, net als de minderjarige zelf.
0: Ik hoor het echt vaker dat mensen in de problemen komen terwijl ze iemand aan het redden zijn. Ik vind het een doodeng idee, allebei natuurlijk. Ja. In problemen komen, ach. Oef.
1: Aan de andere kant, er zijn meer dan genoeg mensen die niet kunnen stilstaan als zij zien dat iemand in een probleem is.
0: Nee,
1: is.
0: Ik zeg ook niet doen of wel erg doen. Ik ga niks zeggen daarover, maar ik zeg alleen dat ik het vaker hoor.

0: tekort is geworden om flitspalen te slopen. Ja, in 10 jaar tijd zijn er bijna 50.000 camera's langs de weg vernield. Dat komt neer op 13 per dag. Dan worden ze bijvoorbeeld beklad met verf, stuk geslagen, in brand gestoken. Nou, dat loopt behoorlijk in de papieren. Want de kosten per reparatiebeurt kunnen oplopen tot €200.000.
1: Zo.
0: Nou ja, 2 jaar geleden leverden al die palen bij elkaar nog €900 miljoen aan boetes op. Maar dat is bij lange na niet genoeg om alle plannen voor de verkeersveiligheid te financieren. Want daarvoor is zeker 5 miljard nodig, zo schrijft de krant.
1: Wow. Ja, demonstreren of zit in de volksaard van de Fransen natuurlijk.
0: Maar dus ook het slopen van flitspalen.
1: Ik zeggen, dit is hun manier van demonstreren tegen flitspalen, denk ik. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: eigenlijk nooit een plek waar ze zich echt veilig voelde. Niet thuis en al helemaal niet op school. En songwriting was voor Onoah dan ook veel meer dan een hobby. Het was een manier om te overleven. Ze maakte niet zomaar muziek, maar verwerkte hun trauma's tot melodieën en bouwde zo een thuis voor zichzelf toen de wereld dat niet bood. Wow, dat klinkt wel heel erg zwaar, Onoah. Welkom.
1: Ja, welkom. Dankjewel.
0: Maar waar ging je heen met je tas vol demo's?
1: Ja, naar Breda, of all places. Ja, ik studeerde toen en ben toen heel snel weggegaan om daar op kamers te gaan en heel veel geld te lenen, wat ik nou moet terugbetalen. Maar
0: hoe was het dan daar in Breda? Want waar kwam je eerst vandaan en waarom ging je daarheen?
1: Ik kwam uit Den Bosch en studeerde toen 3D Visual Arts, omdat ik iets creatiefs wilde doen. En het was eigenlijk echt de hemel, omdat thuis echt wel heel kut was. Dus ik wilde eigenlijk nooit naar huis. En toen was ik eindelijk vrij. Maar dan ben je ook vrij om met je eigen gedachten daar te zijn. Dus dan,
0: was confronterend?
1: De eerste maanden niet en daarna wel.
0: En wat was mijn volgende vraag. Wat heb je gevonden daar toen je eenmaal die vrijheid had en weet hoe je daarmee moet omgaan?
1: Nou, toen ben ik via een omweg op zangles gegaan. Ik speelde al gitaar en ik wilde ook bij het kampvuur kunnen zingen.
0: Ja.
1: En ik merkte dat ik toen af en toe een paar zinnetjes schreef. En toen zei ik tegen mijn zangdocent, kan je me helpen mijn liedje af te maken? En toen heeft ze dat gedaan en toen brak de dam los. Twee maanden later, ik zat in mijn derde jaar HBO en ik ben gestopt na twee maanden om muziek te doen. En ik heb nooit teruggekeken.
0: En je maakt nu je eigen muziek ook, maar mensen zouden al wat materiaal van je kunnen kennen, want je hebt onder meer meegewerkt met Miss Montreal. En dan zit je vooral een beetje op de achtergrond. En hoe werkt dat dan? Dan geef je een nummer af en dan zeg je veel plezier ermee? Of?
1: Ja, het kan op allemaal manieren. Dat liedje met Miss Montreal, of ik heb twee liedjes met haar, maar meestal schrijf je dat dan samen met zo'n Nederlandse artiest. En dat is wel een grappig verhaal. Zij kwam in de studio en ze zei, nou, ik schrijf al 15 jaar liedjes. Ik weet niet meer zo goed wat ik moet zeggen nu.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en toen zei ik, nou, ik heb wel een verhaal. Want ik was toen 2 dagen single.
0: Oh.
1: Dus wat moet ik dan anders doen? Gaat over mijn ex.
0: Oh, wauw, al 2 hele volle dagen zat je ermee. Wat moet je nou, wat moet je nou? En welk nummer leverde dat op?
1: Wat moet ik dan anders doen?
0: Oh,
1: zo heet het liedje.
0: Dat heet het nummer ook. Ja. Oké, en dan toch die voorgrond zoeken. Want het klinkt alsof je dat ook wel fijn vond. Een beetje zo op de achtergrond en met andere mensen werken. En waarom krijgen we nu wel de persoon achter dit talent te zien?
1: Ja. Nou ja, ik was altijd wel een beetje extra met heel veel kleding. En op mijn 6e weet ik dat ik nog naar de schoolfoto ging in pak en cowboylaarzen. Want dat vond ik dan leuk. En initieel is het ook wel begonnen met mijn eigen muziek en heb ik heel veel opgetreden. En toen ging ik de studio in om het op te nemen. En ik ben eigenlijk onderweg, ook omdat ik de huur moest betalen. En dan is het heel, met liedjes schrijven is dat heel moeilijk. Dus dat was 7 dagen per week werken en dan een extra dag in de week vinden om aan je eigen projecten te spenderen is dan een beetje lastig. Dus ik denk dat het dat vooral was waarom ik niet mijn eigen muziek heb uitgebracht in al die tijd.
0: En nu dus wel gewoon wel die spotlight nemen. En ik las net je eigen biografie voor die je dus ook op de website leest.
1: Mm-hmm.
0: Dat klinkt als dat is geen lichte kost, Onoah. Nee. Maar we hebben natuurlijk een nummer, jouw eigen nummer. Ja. Gaan we zo meteen laten horen. Het nummer Student Loans. Dat vind ik ontzettend blij. Ja. Tenminste in mijn oren. Het onderwerp is wat minder leuk.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk. Maar hoe rijm ik dat? Dus de serieuze achtergrond van Onoah en de hele blije sound die wij zo meteen gaan horen.
1: Ja, ik denk dat daar, voor mij is muziek altijd een soort thuis geweest. Ik heb dat natuurlijk niet zo goed gevoeld. Of niet echt ervaren. Dus dat waren de liedjes voor mij. En dat probeer ik ook aan de luisteraar te geven. En ik denk ook dat je zelf ook niet de hele tijd alleen maar depressieve zooi wil luisteren. Dus dat je het ook fijn vindt om soms een beetje, En het is anders ook maar allemaal verdrietig met wat voor achterstand je begint met zoveel schulden door je aan Ome Duo.
0: Ja, die begon er al mee, hè? Van ik moet mijn schulden terugbetalen.
1: €65.000 is het nu.
0: Dus, ik moet even voor de mensen die niet via Visual Radio meekijken. Hun lachen er wel bij, hoor. Dus dat scheelt dan wel.
1: Ja, je kan ook niet veel anders. Ik denk dat als je er echt over zou inzitten, dat je dan niet gelukkig zou zijn. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar Ja, ik wil daar een variatie in brengen. Sommige blije liedjes, de volgende wordt wat verdrietiger. Die daarna nog veel verdrietiger en dan weer blijer. Dus een beetje
0: afwisseling is natuurlijk heel erg goed. En nou, je hebt met andere artiesten samengewerkt. We leren je nu als solo-artiest kennen. Staat er nog iemand op je lijstje met wie je heel erg graag zou willen samenwerken?
1: Nou, ik heb laatst een nieuwe plaat van Steen en Oscar en de Wolf gehoord. En ik vind die zo ontzettend mooi. Dus toen dacht ik... Ik wil heel graag een plaat met Oscar en de Wolf maken.
0: Oké. Nou,
1: we hebben nog geen contact mee gehad, maar dit is mijn eerlijke antwoord.
0: We gaan manifesteren. We hebben nu de
1: Oscar,
0: eter.
1: Oscar, als je luistert.
0: We hebben het nu de eter in geholpen. Dus wie weet luistert Oscar. Misschien luistert S10 wel.
1: Ja, en dan, nee. S10 lijkt me ook echt mega
0: en dan, vet. En dan heb je al... Je bent 5 handshakes van iedereen op de wereld verwijderd. Hè? Dus wie weet gaat het zo meteen gebeuren. Ben je nou ergens live te bewonderen binnenkort? Of dat nog even niet?
1: Er zijn wat dingen in de ether, maar ik kan nog niks garanderen. Ik ben nou aan het praten om volgend jaar waarschijnlijk ergens begin van het jaar in de Kroephoekfabriek te spelen.
0: Nou, wie weet zien we je daar dan. Maar laten we in ieder geval laten horen wat mensen dan kunnen verwachten. Het is dus een heel blij liedje met een beetje serieuze ondertoon. Want och, wat zal het voor veel mensen herkenbaar zijn. Student Loans van Ono. En bedankt voor je komst aan de studio.
1: Dankjewel.
2: Holy shit.

van Lyme. Ik heb een muzikale gast. Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die op zijn 17e een gewelddadige thuissituatie verliest. Met niets meer dan een rugzak en een harde schijf vol demo's. Als non-binair queer persoon opgegroeid binnen een macho Noord-Afrikaans-Italiaanse cultuur, vonden zij

My Body Isn't Ready van Somber. Wat gaat er zometeen allemaal gebeuren in Lunchbreak? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar gelukkig is er iemand die dat wel weet. Ik haal zo Olivier de Neve er gewoon bij voor al die informatie. Voor het zover is, Stars van Simply Red.

0: Stars van Simply Red en de ster van Rijnmond, die is ook gewoon binnengekomen hoor. Goedemorgen Olivier.
1: Het wordt hier steeds gekker. Ik wil wel eens weten hoe dit vrijdag eindigt dan. Als dit de opgaande lijn is. Ongekend, joh.
0: Nou, dat kom je maar op één manier achter door hier gewoon op vrijdag te zijn, Olivier.
1: Vooruit, dan ben ik er weer.
0: Gelukkig maar. Hey, maar wat ga je doen in de lunchbreak?
1: We gaan het onder andere hebben over vuilnis. En dan vooral over brand in vuilniswagens.
0: Oh, dat komt door die lachgasdingen zeker.
1: Precies, dat komt steeds vaker voor. En ook, nou ja, er zijn allerlei redenen voor. Maar we gaan sowieso even met een vuilnisman bellen over wat er nou aan de hand is en wat er nou aan te doen is. Verder, hoe zag Ridderkerk er vroeger uit?
0: Nou, geen idee.
1: Zou je gewoon in een boek kunnen kijken natuurlijk. Maar je kan het ook met AI tegenwoordig doen.
0: Oh.
1: En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Daar gaan we over bellen. En de lunchplaat natuurlijk.
0: Natuurlijk wil ik die ook graag weten. Ik denk graag met je mee.
1: Ja, het is het traagste concert ooit.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het duurt meer dan 500 jaar.
0: Uh-huh.
1: Het is al begonnen.
0: Oké.
1: Okay. 25 jaar geleden. En het gaat nog even door. Dus in 2640 zou het klaar moeten zijn. Het is een orgel in Duitsland. En nu is er groot nieuws over. Dan denk je, als dat elke dag gaande is, waarom zou je er nu aandacht aan besteden? Het akkoord is veranderd vandaag.
0: Oh, en hoe vaak doen ze dat dan?
1: Eens in de zoveel tijd. Er kan soms een jaar tussen zitten en dan verandert het akkoord weer. En nu, na lange tijd, is het akkoord weer veranderd. Dus de vraag is, welke plaat hoort daarbij? Het traagste orgelconcert aller tijden.
0: Ja, weet je, er is maar één antwoord mogelijk. Okay. Alles van Orgel Joker natuurlijk. Ja, dat lijkt me duidelijk.
1: Wat doe je me aan?
0: Precies. Nou, dat en veel meer zo meteen na het nieuws van 12 uur met Olivier de Neve. Tot het zover is. Wat fijne nederpop. Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Ik spreek je morgen weer. Neem een keer gezellig mee de boer op. Veel plezier nog de hele dag bij Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Radio Rijnmond. Binnen nu een paar minuutjes is het weer officieel lunchtijd met de start van dit radioprogramma Lunchbreak. Mede mogelijk gemaakt door Madness en Tupac. En door jou trouwens, want voor de lunchplaat zoek ik een plaat die bij een opvallend nieuwtje past. Ik vertel je zo welke dat is. Na het Rijnmond nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemorgen Dave, goedemiddag inmiddels.
14: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond op twee plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Dan kan je denken aan ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen aan de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en de Einsteinstraat op het bedrijventerrein Dordsekil in Dordrecht. Op de plekken waar de invallen zijn geweest staan al de hele ochtend zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden, nu het onderzoek ter plaatse nog bezig is. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op het strand van Callantsoog in Noord-Holland zijn twee vrouwen verdronken bij een reddingsactie. Het gaat om een vrouw van 26 uit Gelderland en een Britse vrouw van 39. Een minderjarige was gisteren aan het einde van de middag in de problemen gekomen bij het zwemmen. Bij de reddingspoging zijn twee vrouwen vervolgens in de problemen geraakt. Zij zijn verdronken. Een van de twee werd nog gevonden en gereanimeerd, maar redde het niet. De andere werd uren later pas aangetroffen, een paar kilometer verderop. Een derde vrouw die probeerde te helpen is wel gered, net als de minderjarige. In Rotterdam, het Lage Land, is brand uitgebroken op het dak van een woning. De brand woedt aan de Lievende Keistraat. Op het gebouw waren werkzaamheden aan het dak bezig. Het dak wordt nu opengebroken om te kijken of het vuur in het plafond is overgeslagen naar de buren, meldt een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld, meldt het CBS. Van alle eetgelegenheden is nu meer dan de helft een fastfoodzaak. Dan hoef je niet per se te denken aan de bekende ketens, maar het kunnen ook cafetaria zijn, broodjeszaken of een ijssalon. 1 op de 5 fastfoodrestaurants zit in een van de 4 grote steden. Ook zitten er veel op toeristische plekken. De groei heeft ermee te maken dat mensen meer geld te besteden hebben. Nou, dan gaan ze vaker uit eten of bijvoorbeeld een broodje of een ijsje halen, zegt het CBS. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het wordt 25 graden. Ook morgen periode met zon, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft wel droger. Het wordt morgenmiddag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws over een half uur. Normaal gesproken zeg ik nu ook meer op onze app of op Rijnmond.nl.
13: Ja.
14: Maar nu even niet.
13: Oh.
14: Er is namelijk sprake van een landelijke storing met meerdere regionale omroepen. Daar hebben wij dus ook last van. Rijnmond.nl doet het dus niet. En dat geldt ook voor de app. Maar over een half uur ben ik er weer.
13: Ja, gelukkig Dave. Jij doet het altijd. Hè? Jij hebt nooit een storing. En trouwens op Radio Rijnmond ook
14: kunnen we
13: ook
14: nog
13: niet
14: over discussiëren. Maar...
13: een permanente storing misschien. Maar goed. Dat... Dankjewel Dave. Hoi. Dan.
0: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
13: Ja, want het is weer lunchplaattijd. Daar ook geen storingen hoor op dat vlak, want dat gaat hartstikke goed. Vandaag zoek ik er eentje die past bij het opvallende nieuws over het traagste concert ter wereld. Het gaat om een orgel dat uit zichzelf speelt in Duitsland en dat al sinds 2001 doet. Met een stuk van componist John Cage. Maar nu is er groot nieuws, want vandaag is er voor het eerst in tijden een ander akkoord te horen. Bij dat orgel.
14: Ja,
13: vol op het orgel hoor. Dat is... Maar ja, dat blijft ook wel weer even, want het hele concert duurt nog tot het jaar, hou je vast, 2640.
14: Zo, ja, dat jij kan wel even.
13: Jij gaat het misschien net meemaken.
14: Nou, nou, zo jong ben ik ook weer net niet, denk ik.
13: Nou ja, het is het traagste concert ooit dus. En daar zoek ik een leuke lunchplaat bij. Dus iets wat te maken heeft met orgels. Iets wat te maken heeft met lang.
14: Geduld.
13: Ja, even.
14: Eeuwen, ja.
13: Ja, zoiets. Nou ja, wij komen er met z'n tweeën niet uit, maar ja, als luisteraar gaat ons natuurlijk helpen. Hè. Ja. Stuur het in via...
14: Ja, de Rijnmond app in principe, als die het doet. Dan
13: oh ja, shit.
14: Ja, ik weet niet of dat... Ja,
13: dat werkt natuurlijk ook niet. Stuur het in via WhatsApp.
14: Via WhatsApp.
13: Of stuur een mail.
14: Of stuur een mail naar radio@rijnmond.nl. Dat kan altijd.
13: Altijd goed. Radio@rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.

0: weet wat je moet doen.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Olivier de Neve.
7: Radio met een grote R.

0: Dit nummer, California Love, was eigenlijk helemaal geen Tupac-plaat. Een producer, Dr. Dre, die had de track al klaar liggen. Tupac die hoorde hem in de studio, die dook erop, maakte er vervolgens een grote comeback-plaat van. California Love dus van Tupac en Dr. Dre. Goedemiddag. Ja, welkom bij een gloednieuwe lunchbreak op deze woensdag 5 augustus. Heel fijn dat jij er weer bij bent in de lekkerste lunchtent van onze regio. Ik ben Olivier de Neven en die tent zit weer bomvol vandaag hoor. Onder andere met die fijne Rens Vink, producer van de show. Rens, goedemiddag.
1: Goedemiddag Olivier.
0: Ja, hoe hangt de vlag erbij?
1: Ja, goed. Ja? Stevig. Okay.
0: Stevig hangt die vlag erbij. Oh jeetje, oh, dat is heel stevig.
1: En bij jou?
0: Ja, prima. Ja, ik schrok wel een beetje van het nieuws net over dat er in 20 jaar tijd de fastfoodrestaurants zo enorm zijn toegenomen.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ja dat kwam net voorbij en ik dacht van nou, dat zou ik ook wel een bijdrage aan hebben kunnen leveren.
1: Ja, ik denk de halve redactie. Maar
0: waar ben jij van?
1: Wel makkelijk ook, hè?
0: Ben jij van de vette hap?
1: Ja, ik hou er wel van, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja,
0: en, het is zonder een merknaam te noemen, maar is er een bepaalde soort keten waar jij dan die je het vaakst frequenteert?
1: Ja, daar heb je ook zo'n app van die gouden bogen, weet je.
0: Ah ja.
1: Dan kan je dan langs die raampjes rijden en krijg je het zo in je auto ingegooid.
0: Daar ben jij het meeste fan van?
1: Ja, het is gewoon lekker makkelijk.
0: Ja.
1: Je
0: ja.
1: weet wat je kan verwachten, het is altijd wel oké.
0: Okay. Lekker voorspelbaar.
1: Ja, ja, daar hou ik wel van.
0: Nou, daar hou ik ook wel van, maar in dit programma niet. We gaan lekker onvoorspelbaar deze middag door. Ik kan je wel vast vertellen wat je wel kan verwachten. Namelijk zometeen aandacht voor branden in vuilniswagens. Want die komen steeds vaker voor. Maar waarom eigenlijk?
1: Ja, goeie vraag.
0: Ja, gaan we straks het antwoord op krijgen. En we spreken met iemand uit Ridderkerk die oude tijden kan laten zien. Niet gewoon met tekeningen of foto's, hè, dat snappen we allemaal wel. Maar met bewegend beeld. En dan denk je, ja, maar toen was er toch nog geen beeld?
1: Nee.
0: Dat klopt.
1: Hoe dan?
0: AI.
1: AI, oké. Okay.
0: Ja, het is niet alleen maar ellende. AI komt ons niet allemaal onze baan afpakken, maar je kan er ook nog wat mee.
1: Ook een klein geschiedenislesje.
0: Zoiets, ja. Ja, daar gaan we straks allemaal over praten. En
2: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dat gaat vandaag over het traagste concert ter wereld. Een orgel dat uit zichzelf speelt in Duitsland. En dat is al sinds 2001 gaande. Volgens mij een paar dagen voor... een paar dagen voor 9-11, hè, dus 11 september, is het begonnen.
1: Ja.
0: Toevallig natuurlijk, maar dat viel me wel op.
1: Ja.
0: En het is nog steeds bezig. Dat orgel speelt dus uit zichzelf. En dat gaat het ook nog wel even doen. Want tot 2640 duurt het concert. Het is een stuk van John Cage. Dat is die componist die ook bekend is van 4:33. Dat is een stuk met 4 minuten 33 alleen maar stilte.
1: Is dat zo?
0: Ja. Kijk. Ja, dit is ook weer zoiets. Maar dan dan denk je, waarom praat je dan nu over dat orgel? Want dat is al heel lang bezig. Nou, er is groot nieuws. Vandaag is voor het eerst in tijden een ander akkoord te horen op het orgel.
1: Oké, dan anders moet je wel heel creatief zijn.
0: Ja, als het is niet de hele tijd dus dezelfde noot, maar wel heel vaak. En op een gegeven moment verandert er dan weer wat.
1: Ja, maar dat is dus niet vaak voorgekomen.
0: Nee, dat is heel bijzonder en daarom is het nu nieuws. En willen wij er graag een plaat bij horen. Dus liefst een plaat die wel eens in de zoveel tijd verandert van toon, want anders wordt het wel heel saai.
1: Ja.
0: Zeker op de radio. Maar iets wat te maken heeft met orgels, met iets wat heel erg lang duurt, iets met wat verandert misschien.
1: Ja.
0: Je zou Changes bijvoorbeeld van toepakken. Zou je kunnen
1: bijvoorbeeld,
0: doen. Dat was het leuker geweest. Nou, nu kan het niet meer. Dat soort dingen. Stuur het in. Inmiddels werkt de Rijnmond app weer.
1: Als het goed is wel, ja. De storing is als het goed is verholpen.
0: Nou, dat zou toch hartstikke fijn zijn. Dus over traagheid, over wisselingen, over concerten, over muziek, over orgels. Noem het maar op wat jij denkt dat er goed bij past bij dit nieuws. Laat het weten via die Rijnmond app. Kun je downloaden via de App Store of Google Play. En dan druk je op App ons en dan komt je suggestie direct bij Rens binnen.
1: Zeker.
0: En Rens, jij gaat dat met Arends ogen ga je dat bekijken.
1: Ik hou het in de gaten.
0: Heel goed. Nou, ondertussen hoor je, de boot vertrekt al. We gaan naar Cairo.
1: Oké.
0: Maar dat doen we niet alleen.
1: Nee.
0: Want Madness, die ondersteunen ons daarbij. Dit is Nightboat to Cairo bij Lunchbreak.

0: zal die vast ook wel op een tropisch eiland geschreven zijn, toch? Nou, niks is minder waar. Het werd gemaakt tijdens een Noorse sneeuwstorm eind januari. Twee leden van de groep die gingen naar een blokhutje daar, gingen wat pielen, kwamen hiermee naar buiten. En binnen een dag was het al viral gegaan. En meldde zich volgens de groep maar liefst 45 platenlabels om het uit te brengen. Holy moly, joh. Die plaat had een magnetische aantrekkingskracht, zou je wel kunnen zeggen. En het heet ook nog eens Magnetic van De Bousta. Ja, de laatste tijd horen we steeds vaker over brandjes in vuilniswagens. Zo ook gisteren, toen er brand ontstond in een vuilniswagen op de Aploniastraat in Rotterdam. Tijdens het inzamelen en samenpersen van het afval kunnen bepaalde voorwerpen beschadigd raken en in brand vliegen. Maar wat nou de gevolgen van zo'n brand zijn en hoe dat dan opgelost moet worden, daar denkt lang niet iedereen over na. Nou, Patrick van der Wil, vuilnisman bij de gemeente Rotterdam, denk ik wel. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ja, wat een probleem.
1: Nou, we mogen inderdaad wel zeggen dat het een steeds groter probleem aan het worden is. Ja.
0: Waarom is het een steeds groter probleem? Gooien wij gewoon steeds makkelijker dingen weg? Of hoe werkt dat?
1: Ja, het is met name wat heel erg gevaarlijk is, dat zijn tegenwoordig de lithiumbatterijen. Mm. En die zitten overal in wat oplaadbaar is. En tegenwoordig heeft iedereen wel een elektrische fiets. Of een elektrische boormachine, een elektrische tandenborstel. En de jeugd die loopt tegenwoordig allemaal met vapes. Overal zitten batterijen in.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen dat op het moment dat zo'n batterij samengeperst wordt, of ja, in elkaar gedrukt wordt, dan gaat die spontaan gewoon niet in brand vliegen.
0: Ja, ja. En dan gaat het dus mis.
1: En dat is dus wat steeds vaker gebeurt in de vuilnisauto.
0: Ja, want dan inderdaad, jullie persen natuurlijk dat afval samen, omdat het anders niet allemaal past in één wagentje.
1: Dat wordt gekraakt inderdaad. Ja. En als er dan zo'n batterij tussen zit, dan is de kans heel groot dat de vuilniswagen in de brand gaat.
0: Ja. Is het nou ook zo, want nou, we hoorden het dus over gisteren. Gisteren was het een bloedhete dag. Heeft dan ook de hoge temperatuur nog extra invloed daarop, op die risico's?
1: Ja, het zou kunnen, maar nee. Dit komt zomers, winters voor. En ik denk niet dat het echt dit keer met de hoge temperatuur te maken gehad heeft.
0: Nee, maar er zitten dus steeds meer van die batterijen in het afval. Dan vervolgens ontstaat er een brand in een vuilniswagen. Ik kan me voorstellen dat je dan wel schrikt als je dat een keer overkomt. Is dat jou persoonlijk ook al vaak overkomen?
1: Nou, vaak niet. Het is mij één keer overkomen in de wijk Sjaarloos. In een onderlosser met de ondergrondse containers leegmaken. Ja, dan zie je eerst rookontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: En dan weet je al van shit, is foute boel. Dus dan is het voor ons zaak om zo snel mogelijk naar een open plek te rijden. En dan de wagen leeg te storten, zodat in ieder geval het voertuig niet verloren gaat.
0: Ja, nee, dat is zo. Zijn er wel eens voertuigen verloren gegaan al bij jullie? Omdat het toen niet opgemerkt is?
1: Ja, er zijn auto's die flinke schade opgelopen hebben. Of inderdaad helemaal verloren zijn gegaan door brand in het voertuig.
0: Ja. Ja,
2: hey Patrick, als er nou brand uitbreekt in zo'n vuilniswagen, is dat nou gevaarlijk nog voor jullie die aan de wagen staan of valt dat mee?
1: Ja, dat is zeker voor ons ook gevaarlijk. Het is natuurlijk niet altijd de lithiumbatterij. Kijk, wat vroeger natuurlijk vaak voorkwam en dat het nog steeds voor kan komen, zijn gasflessen die erin zitten.
0: Oh ja.
1: Dat kan natuurlijk ook. Als die uit elkaar knallen, je moet je voorstellen als wij achter die wagen lopen en zo'n gasfles knalt uit elkaar. Ja, dat kan dan wel zeker gevaar zijn voor degene die erachter loopt ook.
0: Ja, en ook lachgas en zo, hè, die lachgascontainers.
1: Die komen ook steeds vaker voor erin, ja. Maar die gaan niet zo snel dat die kunnen ontploffen, volgens mij. Dat is meer in de vuilverbranding dat die ontploffen.
0: Ja, precies. Nou, het probleem is helder. Nu de oplossing dan. Wat moeten we doen met z'n allen?
1: Nou, in ieder geval geen elektrische apparaten bij het vuil gooien en batterijen. Die kunnen ingeleverd worden altijd bij het milieupark. Kleine elektrische apparaten zoals vapes, kleine elektrische oplaadbare gereedschappen, die kunnen ook ingeleverd worden bij de supermarkt of de bouwmarkt. We hebben speciale inzamelcontainers ervoor staan. Dus ja, gooi dat in ieder geval alsjeblieft niet tussen het huisvuil of tussen het grofvuil.
0: Nee, misschien nog inderdaad fijn als er nog meer van die plekken zouden komen, hè, waar je het kan inleveren. Want ik denk dat toch veel mensen lui zijn en denken, joh, ik flik het lekker in de vuilnisbak, kan mij het schelen. En dan krijg je dus dit soort problemen.
1: Dan krijg je dit soort problemen, ja. En uiteindelijk is het natuurlijk de belastingbetaler die het betaalt.
0: Ja. Ja, inderdaad, ja. Kan je nog meer afvalstoffenheffing gaan betalen?
1: Ja, daar wordt dat wel weer in doorberekend natuurlijk, als het vaak voorkomt met de nodige schades.
0: Ja, dus wees slim, ook voor je portemonnee, en lever het gewoon in.
1: Ja, wees slim, lever het in, inderdaad. Dat is een mooi slogan.
0: Een soort van rijm. Hè? Yes, daar zou er trots op zijn. Goed.
1: Inderdaad.
0: Dankjewel voor je toelichting, Patrick. En we gaan allemaal netjes inleveren.
1: Heel fijn, bedankt.
0: Fijne dag, hè. Dat was Patrick van der Wil, vuilnisman bij de gemeente Rotterdam. Dus netjes je lithiumbatterijen en dingen waar dat in zit inleveren. Dan komt het allemaal goed, Rens.
2: Staat genoteerd.
0: Juist. Dit is Rihanna trouwens, die staat ook genoteerd. Dit is Unfaithful bij Radio Rijnmond.

0: Rihanna en Unfaithful hier bij Radio Rijnmond. En goedemorgen, het is... Goedemiddag, het is 00:30. Ik blijf maar in dat morgen hangen. Wat is dat?
1: Ja,
0: dat
1: komt... Voor mij wil je gewoon heel graag de ochtenddienst doen.
0: Ja, dat wil ik zo graag dat ik dat over 2 weken ook ga doen.
1: Ja, daarom.
0: Dan is Peter op vakantie, dan mag ik een weekje er lekker vroeg op staan. Dan zal ik wel goedemiddag gaan zeggen, denk ik. Goedemiddag dus. Het is 00:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dan is de administratie maar meer op orde. Nou, zometeen de hoofdpunten van de man die je net al even hoorde praten. Namelijk Dave Datema. We hebben ook het weer met Ed Aldus. Maar is er nog verkeersinformatie, Rens? Dat is een grote vraag.
2: Nou, informatie is er altijd, maar het is wel heel weinig. Er staan geen files, eigenlijk alleen de bekende werkzaamheden op de A20, A27 en de N3.
0: Juist. Nou, dan kunnen we zonder enige vertraging kunnen we naar Ed Aldus, want die heeft altijd het weerbericht. Ed, goedemiddag.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik wist dat je dat ging doen.
3: Ja, je kent erop wachten.
0: Ja, ik ben nog niet helemaal uitgeslapen, jongens. Dan kan ik er ook niks aan doen. Ed, wat fijn dat je er weer bent. En zo lekker uitgeslapen ook weer. Hè? Hoe is het bij jou qua weer?
3: Nou ja, het is hier een afwisseling van zon en bewolking. En het is toch al zomers warm hier in Barendrecht. 25 graden. Ook Rotterdam Airport is het 25 graden. Op het strand een graad of 23. Dus zeker minder heet dan gisteren. Toen werd het zelfs nog 33 graden, Olivier. En wat ook opvalt, er staat duidelijk meer wind momenteel. De wind waait matig, windkracht 4. Aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Uit west tot zuidwest. Dus ja, heb je nog plan om naar het strand toe te gaan? Dat kan natuurlijk gewoon met dit weer. Maar ik zou zeker een windscherm meenemen. Hmm. Als je zulke dingen zelf niet meer kan onthouden. Dan, ja, tegenwoordig zijn we natuurlijk gek in open doelen. Dus ik trap er ook maar even
0: in. Dat is heel belangrijk. Even een windscherm meenemen. Ja, goeie tip.
3: Ja, dat. Hey, en kijk je naar vanavond.
0: Ja.

0: temperatuur, maar wel iets onder de maat voor de tijd van het jaar. En dan na morgen, dan zie je vrijdag en in het weekend periode met zon. Misschien eind van het weekend een bui, maar dat zien we tegen die tijd dan wel weer. En wat opvallend is, is de temperatuur, die gaat weer flink oplopen. Vrijdag, dan valt het mee, 23 graden. Maar op zondag kan het zomaar weer 28 graden
1: worden. Zo. Ja, dat gaat wel flink weer omhoog. Ja. En nog steeds droogte alom, hè?
0: Ja, zeker nog tot helft van de maand. Dus dat duurt allemaal nog wel even. Er kan soms ook wel een bui vallen. Misschien wel op maandag, weet je wel. Mm-hmm. En dan zie je aan het eind van die welbekende pluimen. Dat zijn al die lijntjes dat je dat zo kan zien. Net een kindertekening is dat.
2: Ja.
0: Hoe groot de kans is, zeg maar, op neerslag. Nou zie je aan het eind van die pluim ook wel een toenemende kans op wat neerslag. Maar omdat die termijn zo erg ver weg is, is dat nog mega onzeker. En kan dat nog tig keer veranderen de komende tijd. Maar, en dan heb je het al over een week of twee vooruit, zeg maar.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Nee, nou, wat dat betreft slecht nieuws voor de tuinders en dergelijke in onze regio. Dank je.
0: Nou ja, ik zag een jachthaven, die lag ook helemaal...
1: Ja, die ligt droog.
0: Droog, hè?
1: Ja, het is weer net als de jaren 30...
0: Je bootje weg te kennen.
1: Het zijn de jaren 30 in Amerika, het is de grote drooglegging, jongens. Het is ongelooflijk.
0: Het is wat,
1: goed,
0: ja.
1: Dankjewel, Ed, en tot de volgende keer weer, hè.
0: En dan, op maandag.
1: Hoi, hoi. En dan hebben we hier Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een gasexplosie heeft een brand veroorzaakt in de Van Spijkstraat in het centrum van Rotterdam. Rond 12 uur was er een klap te horen. Ook sprongen er meerdere ruiten en brak er brand uit op de vierde verdieping in de woning. Ook raakte uiteindelijk niemand gewond. Er woont op dit moment ook brand in de Lieve de Keistraat, dat is in het Lage Land in Rotterdam. Die brand was veroorzaakt bij werkzaamheden aan het dak. Twee dakdekken zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Die hadden te veel rook binnengekregen. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar daarvoor. Het bedrijf verkocht zo'n 1,5% meer bier, blijkt het cijfer van de Nederlandse brouwer. Vooral in Azië werd meer Heineken gedronken. Maar in Noord- en Zuid-Amerika werd ondanks het WK het afgelopen half jaar veel minder bier verkocht, zegt deze verslaggever.
4: Ze zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
3: Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd gaan verdwijnen. En komt er nou een concert van Marco Borsato in Ahoy of niet? Dat is een beetje wat het nieuws deze ochtend bezighoudt. Sommige media waren vanochtend heel stellig. Borsato gaat weer optreden en vooral Ahoy werd daarbij genoemd. Mm-hmm. Met de vrienden van Amstel Live en mogelijk ook soloconcerten. Maar er klopt helemaal niks van, zegt het management van Borsato en Borsato zelf.
1: Oh.
3: Er is op dit moment helemaal niets bekend over optredens. Laat het management weten aan het ANP. Borsato werd eind vorig jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige, omdat er niet genoeg bewijs was. Nou, in een interview had de zanger een paar maanden later gezegd dat hij van plan was volgend jaar, dus 2027, weer op te gaan treden. Maar waar en wanneer, dat blijft dus een groot vraagteken.
1: Ja, ik las dat verhaal in de Telegraaf gisteren inderdaad. Die hadden dat onthuld. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel zo dat ze het nu ontkennen. Omdat ze denken, ja, we hebben een hele strategie bedacht, hè, om dit naar buiten te brengen. En dan gaat die vervelende Telegraaf er een beetje doorheen walsen.
3: Ja.
1: Maar ja, dan aan de andere kant, ja, ga je het dan zo hard ontkennen. Dat is ook weer gek.
3: Ja, nou ja, goed. Één van de twee klopt niet in ieder geval.
1: Nee, dat is een zeer waar punt, Dave. Zou jij het leuk vinden, of ga jij naar een Borsato-concert als die in Ahoy zou spelen?
3: Ik ga sowieso niet naar een concert in Ahoy.
1: Überhaupt
3: en ik ga het niet voor Marco Borsato een uitzondering maken.
1: Precies, dat is duidelijk. Rens, jij Borsato-fan?
5: Nou, fan zou ik niet willen zeggen. Maar ik kan best genieten van een aantal nummers, hoor.
1: Ja, het schijnt volgens diezelfde gerucht dat hij ook aan het trainen is en zo in de sportschool, om weer helemaal in shape te komen ervoor. Ja. Nou ja, het zou toch wat zijn, hè, als hij weer gaat spelen. We gaan het zien. Jullie gaan niet. Ik trouwens misschien ook niet. Maar goed.
3: Ik zal het hem doorgeven.
1: Van ons moet hij het niet hebben, hè. Dankjewel in ieder geval, Dave. Zometeen de lunchplaats.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Maar eerst nog Will Smith en Wild Wild West.
6: Radio met een grote R.

0: Wild West.
1: The Wild Wild West. De soundtrack van de gelijknamige film Wild Wild West. Niet bepaald een hoogvlieger, die film trouwens. En nog pijnlijker als je bedenkt dat de hoofdrolspeler en rapper Will Smith, die je net hoorde, voor die film een hoofdrol in The Matrix heeft afgeslagen.
2: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, hij had Neo kunnen spelen.
2: Oké. Okay.
1: Maar ja, slechte keuze voor zijn filmcarrière. Maar ik weet zeker dat hij in The Matrix niet met zo'n rapnummer aan had kunnen komen.
2: Nee, dat is waar.
1: Had er niet zo goed bij gepast. Dus dat is dan toch weer een lichtpuntje dat we dit nummer eraan over hebben gehouden. Wild Wild West op Radio Rijnmond.
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ja, ik vroeg je eerder al om suggesties voor de lunchplaat. En vandaag zoeken Rens en ik er eentje die mooi aansluit bij dat bizarre nieuws over het traagste concert ter wereld. Het gaat om een orgel dat uit zichzelf speelt. Staat in Duitsland in een oude kerk. En dat doet het al sinds 2001 met een stuk van componist John Cage. Maar nu is er grote ontwikkeling, namelijk dat er voor het eerst in tijden een ander akkoord te horen is. Ja, en dat blijft ook wel weer even, want het duurt allemaal heel lang.
2: Ja, hij duurt 600 jaar of zo alles bij elkaar, toch?
1: Ja, tot 2640 om precies te zijn.
2: Man.
1: Ja, tenminste als alles goed gaat natuurlijk, hè.
2: Ja.
1: Het zou best kunnen dat het orgel een keer kapot is of zo. Dan, ja,
2: ja.
1: Dan heb je
2: dan
1: een probleem.
2: Dan moet je opnieuw.
1: Ja, kan ook net als de Rijnmond-app af en toe even eruit liggen.
2: Even storing hebben.
1: Ja, je weet het niet, maar nou ja, hopelijk blijft het dus doen. En ja, het is toch wel een bijzonder kunstproject.
2: Ja.
1: Maar ja, de vraag is dus, welke lunchplaat past bij dat nieuws over dat orgel dat heel lang speelt en wat dus nu een nieuw akkoord heeft aangeslagen? Nou, als jij nog iets weet, je kan nog even insturen. Rens, wat is er al allemaal binnengekomen?
2: Ja, we hebben al een aantal leuke weer binnengekregen. We hebben bijvoorbeeld Karin Zonneveld, Monique van Eijk, Anja van den Engel en Diana Benz die zeggen Douwe Bob met Slowdown.
1: Oh ja.
2: Ja, dat
1: leuk.
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, Pechtel die zegt Busy en Kraantje Papi met Traag. Hans Vastenhout zegt Fall Out Boy in Centuries. Olaf Petersen en Mario Binnendijk zeggen David Bowie met Changing. Marcel Peterbroer zegt Pink Floyd en One of These Days. Want één deze dagen komt er een nieuw akkoord voorbij. Phil Kort zegt Pointer Sisters en Slow Hand. En Brenda van Duren zegt John Miles en Music Was My First Love.
1: Oké, nou dat zijn er al een paar. En er kan dus nog wat bij.
2: Zeker.
1: Iets over orgels, iets over dat het lang duurt. Iets over traagheid, iets over de toekomst.
2: Zat te verzinnen.
1: Inderdaad, ja. Nou, dus stuur het in via die gratis Rijnmond app. En daar hadden we het over de toekomst. Zometeen gaan we het juist hebben over het verleden. Want hoe zag Ridderkerk er eigenlijk uit voordat er auto's in de file stonden en nieuwbouwwijken daar verrezen. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, want dankzij nieuwe technieken kunnen we daar daadwerkelijk iets van zien, in beweging ook zelfs. Maar eerst nog Harry Styles hier op Radio Rijnmond. Dit is zijn American Girls.

0: Harry Styles op Radio Rijnmond hier bij Lunchbreak met American Girls. Ja, hoe zag Ridderkerk er eigenlijk uit voordat er auto's daar in de file stonden en er nieuwbouwwijken uit de grond gestampt werden? Nou, toen we nog met paard en wagen reisden en mannen met hoge hoeden over de kerksingel liepen. Nou, dat is een mooi beeld natuurlijk. Klinkt ook als iets uit het verre verleden. Dat is het ook, maar dankzij AI, kunstmatige intelligentie, en dankzij het vernuft van Bert Mellaert komt die wereld ineens verrassend dichtbij. Bert die maakt een bijzondere film waarin historische foto's tot leven komen. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hoi.
0: Ja, normaal ben jij bezig als fotograaf met het schieten van dronebeelden. Mogen we je nu dan filmmaker noemen?
1: Dat doe ik ook al heel lang hoor, filmmaker via de filmclub en andere dingen. Dus dat is ook allemaal niet nieuw. En ook het laten animeren van beelden, dat doe ik ook al heel erg lang. Ja. Dat deed zelfs Christian Huygen al met zijn toverlantaarn. Dus nieuw is dat zeer zeker niet, alleen het gaat een heel stuk gemakkelijker tegenwoordig.
0: Nou zegt dat wel, ja. We zijn ook op dit moment, als je meekijkt via TV Rijnmond of via de stream op Rijnmond.nl, dan kan je ook de beelden al zien die jij hebt gemaakt. Hoe kwam je er op het idee voor om dat te gaan doen?
1: Nou, het idee kwam eigenlijk van de filmclub. Daar hadden we van de AI-avonden allerlei mogelijkheden die daar besproken worden en gedemonstreerd en geprobeerd werden. Hm. En het meeste vond ik eigenlijk helemaal niks, moet ik zeggen, omdat het te ver afstond van de werkelijkheid. Maar op een gegeven moment heb ik een heleboel oude negatieve van de Museum Ridderkerk gekregen, om te gebruiken in ieder geval beelden. En die heb ik dan zonder daar wezenlijk aan inhoud te veranderen, ingekleurd, opgeknapt en die heb ik laten animeren. Ja. Hè? Dus in principe zijn er geen dingen toegevoegd, maar het is gewoon geanimeerd. Hè? Dus het beweegt.
0: Ja, het beweegt inderdaad. Dus eigenlijk over de negatieve was je positief, zo zou je het kunnen zeggen. En daar word je dus wel heel blij van. Dat zien we nu het resultaat van. Hè? Het zijn dus eigenlijk foto's die tot leven zijn gekomen. En een beeld geven van hoe het dus vroeger in Ridderkerk was, de geschiedenis van Ridderkerk. Wat kan je daar vooral uit afleiden, wat jou betreft? Wat zie je vooral?
1: Dat het in eerste instantie een standverschil. De werkende mens en degene uit meer wat hogere klasse, met hoge hoeden dingen. Dat de mensen heel graag op de foto gingen. Trokken gauw een nieuwe klomp aan als er een fotograaf stond. Als je nou op heden ten dagen wil passen, daar geen klomp naar je hoofd krijgt. Maar toen vonden ze dat geweldig om op de foto te gaan met z'n allen. En dan stormde iedereen de dijk op en ging daar staan.
0: Ja, omdat, precies.
1: Dat verschil heb je, dat zie je dus. En het verkeer natuurlijk.
0: Ja, en fabrieken en zo, hè? Bijvoorbeeld een bandenfabriek.
1: Ja, handwerk, hè, natuurlijk heel veel handwerk.
0: Ja.
1: En verder toch wel orde en netheid ook wel.
0: Ja.
1: Toch wel dat mensen met toch wel vooruitstrevend waren in de dingen.
0: Ja, voor hun tijd.
1: Zoals bijvoorbeeld de tram. De tram en zo. Nou, als je nou het woord tram noemt, dan moet je ook al bukken. Maar toen was het dat was iets heel normaals dat je met de tram mee kon in de Rijnsoort. Dan ging je gewoon lekker naar de Rotterdam met de stoomtram en ook weer terug natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die dingen, die dat zie je allemaal. De werkende mensen, het straatleven.
0: Ja, ik zie het ook allemaal. Bert, we kunnen er nog heel lang over praten, maar ik wil hem gewoon graag gaan zien. Hoe kunnen we hem zien?
1: Ten eerste gewoon op het internet museumridderkerk.nl.
0: Ja.
1: En die hebben ook een web. En op YouTube staat er Stichting Museum Ridderkerk, staat er het filmpje. Daar kun je kijken. Maar als je het nou echt beleven, hè, van woensdag tot zaterdag, van 1:30 tot 4:30, kun je in het museum zelf, dat een heel groot scherm. En dan zie je gelijk de andere dingen van oud Ridderkerk. En dat is natuurlijk het leukste, om daar even te gaan kijken. Dan proef je echt de sfeer zoals die 100 jaar geleden was.
0: Nou, superleuk. Dankjewel voor je toelichting en we gaan allemaal kijken. Fijne dag. Dat was fotograaf en nu dus ook filmmaker eigenlijk Bert Mellaert met zijn werk over Ridderkerk. En ondertussen, Rens, hebben wij nog wat te melden over de lunchplaat.
2: Ja, zeker. Want we kregen nog nieuwe suggesties erbij voor dat verhaal over dat orgel.
0: Ja.
2: Dat 639 jaar lang hetzelfde muziekstuk speelt.
0: Precies.
2: We kregen nog Els Hogendam, die zegt Took a Long Time van Magna Carta. En Ruud Vonk kwam met degene die toch eigenlijk wel het leukst is, hè? Vind je niet?
0: Vind ik wel.
2: Ja, vind ik ook. Zeker in Evans in the year 2525.
0: Ja, nou, het gaat zelfs nog langer duren dan 2525, maar ja, wel een hele leuke. Dankjewel, Ruud.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kist?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Goedemiddag, 1 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Over een paar minuutjes zou het misschien wel weer kunnen gebeuren. Het hangt in de lucht. Het Rijnmond noodsignaal. En je weet het, hè, als die te klinken is, als die te horen is, als die schalt, als die klinkt, dan moet je als een gek 93.4 FM appen via die Rijnmond-app. Dat is de frequentie van Radio Rijnmond. Goed om te weten in het geval van nood. En dan maak je kans op een spiksplinternieuwe noodradio. Nou, zometeen meer, schat ik zo in. Na het nieuws van 1 uur met Dave Datema. Dave, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In het centrum van Rotterdam is brand uitgebroken in een woning aan de Van Spijkstraat. Dat is een zijstraat van de Westkruiskade. Bij de brand heeft zich ook een explosie voorgedaan. Het gaat om een zogeheten rookgasexplosie. In rook zitten vaak stoffen die kunnen exploderen en dat is nu gebeurd, zegt de woordvoerder. Het vuur woedt op de 4e verdieping. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op het strand van Callantsoog in Noord-Holland zijn twee vrouwen verdronken bij een reddingsactie. Het gaat om een vrouw van 26 uit Gelderland en een vrouw van 39 uit Groot-Brittannië. Een minderjarige was bij het zwemmen in de problemen gekomen gistermiddag. Bij de reddingspoging zijn de twee vrouwen zelf ook in de problemen gekomen. Zij zijn uiteindelijk verdronken. Een van de twee werd nog gevonden en gereanimeerd. Zij redden het uiteindelijk niet. De ander werd uren later aangetroffen, een paar kilometer verderop. Een derde vrouw die probeerde te helpen is wel gered, net als de minderjarige. In Rotterdam het Lage Land is brand uitgebroken vanmorgen op het dak van een woning. De brand woedde aan de Lieve de Keistraat. Op het gebouw waren werkzaamheden bezig. Het dak is opengebroken om te kijken of het vuur in het plafond is overgeslagen naar de buren, meldt de woordvoerder van de brandweer. Twee dakdekkers zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze te veel rook hadden binnengekregen. En de vereniging Eigen Huis heeft een meldpunt geopend voor huiseigenaren die te maken hebben gehad met agressieve of misleidende verkooppraktijken bij de aanschaf van verduurzamingsproducten. De organisatie krijgt steeds meer klachten en wil de omvang van het probleem onderzoeken. Nu het einde van het jaar de salderingsregeling stopt, is er meer belangstelling voor warmtepompen en thuisbatterijen. Maar verkopers doen vaak alsof ze namens de gemeente of netbeheerder komen. Ook worden producten verkocht die niet aansluiten bij de situatie in huis, zoals te grote batterijen. En ook wordt er aangedrongen op een snelle beslissing. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is 25 graden. Morgenperiode met zon, stapelwolken, het blijft wel droog. En morgenmiddag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dave, dankjewel. En even checken hoor. Was dit hem nou?
7: Ja, dit was hem.
6: Dit is hem echt, hè?
7: Dus bedankt dat je er 2 minuten overheen ging om 1 uur. Gaat allemaal van vakantie af.
6: Ja, want het is nu officieel, hè? We kunnen dit moment wel even markeren. Dit is het moment dat de vakantie van Dave Datema begint.
7: Ja.
6: Heel veel plezier, Dave.
7: Dank.
6: En tot snel weer.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Olivier de Neve.
15: Radio met een grote R.

0: De Miami Sound Machine en Bad Boy hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En goedemiddag op je woensdagmiddag. 5 augustus om precies te zijn. Het is hartje zomervakantie. Maar Rens en ik die zijn er om je ook vandaag weer als vanouds door die lunch te slepen. Want Erik die is nog even vakantie aan het vieren. Rens, halverwege.
1: Ja.
0: Ja, je bent nog niet ingezakt.
1: Nou, goed. Nee hoor, het gaat hartstikke goed. Ik vind het echt heel gezellig.
0: Ja, het is ook heel gezellig. En we hebben ook hele leuke dingen natuurlijk om te brengen.
1: Zeker.
0: Want zometeen, ik kijk hier al helemaal naar uit. Zometeen hebben we een mega fan in de uitzending.
1: Ja, een soort hooligan, maar dan anders.
0: Ja, zoiets ja. Ja, volgens mij, ik denk dat hij wel veilig is. Hè? Als in, hij doet geen gekke dingen.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Althans, misschien wel een beetje gek, maar op een goede manier.
1: Ja.
0: Hij is namelijk fan van een brug.
1: Ja, ja. Nou, ja, sommige mensen die zijn fan van andere dingen.
0: Ja.
1: De meeste mensen eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, van een brug kan dus blijkbaar ook.
0: Ja, nou, we gaan deze man zo meteen bellen om te vragen waarom je fan kan zijn van een brug. En wat er dan zo mooi is aan die specifieke brug. En ja, welke brug het is natuurlijk, dat komt allemaal strakjes. En muziek hebben we ook, hè, vast onderdeel van dit programma. Miles Smith en Marvin Gaye, die tekenen er onder andere voor vanmiddag. En, ja, dit is toch ook wel weer mooi hoor. De hele week geven we noodradio's weg. Onder andere in dit programma. En
1: zeker,
0: het is ongekend. Hè? Op het moment dat we dan dat noodsignaal te horen is, dan worden mensen helemaal gek. Gaan ze meteen appen. 93.4 FM.
1: Ja, die hele app schiet vol.
0: Ja, dat is ook de afspraak. Hè? Je moet 93.4 FM appen.
1: Ja.
0: En misschien even twee dingen. Dat is goed om dat nu even uit de wereld te helpen. Twee misverstanden. Eén is, als je digitaal luistert, hè, dan heb je kleine vertraging op de radioluisteraars. Dan ben je dus later met appen, want je hoort het later. Ja. Is niet erg.
1: Nee.
0: Want iedereen, het is niet zo dat de eerste die appt degene is die wint.
1: Nee, zeker niet.
0: Er wordt random iemand gekozen. En het tweede wat belangrijk is, is je moet dus 93.4 FM appen. Het heeft geen zin om te zeggen ik hoor het noodsignaal of ja, daar is die.
1: Ja.
0: Of Olivier is de beste radio DJ die ik ooit heb gehoord. Het is allemaal heel leuk. Maar
1: die heb ik nog nooit binnengekregen.
0: Nee, dat is gek. Ja, die verzon ik misschien.
1: Ja, okay. Maar,
0: dat heeft allemaal geen zin. Kan je wel appen, maar dan doe je dus niet mee.
1: Nee, precies. Je moet echt de frequentie van Radio Rijnmond door appen.
0: Ja. En waarom is dat nou? Hè? Rijnmond is rampenzender in dit gebied. En wij praten hier meteen bij als er een calamiteit zou zijn. En dan is het handig dat je weet op welke frequentie je moet afstemmen. Namelijk dus die 93.4 FM. Nou, zometeen zou het zomaar kunnen dat er een noodsignaal te horen is in de uitzending. En als je dat hoort, dan moet je dus als de wiede weer gaan naar mij en Rens appen. En wie weet win je dan die Rijnmond Noodradio. En dan kan je ook nog eens kans maken op een gratis lunch aan het einde van deze week. En de Rijnmond Maandprijs die gaat eind deze maand weer uit. Nou, wie weet, ga jij in de prijzen vallen. Maar eerst nog muziek. Dit is Soul Inspiration.

0: Ja, deze klinkt misschien heel persoonlijk, maar het gaat niet rechtstreeks over de zanger Miles Smith zelf. Hij baseerde het op verhalen van vrienden bij wie één onverwachte ontmoeting alles in hun leven veranderde. Nou, nice to meet you, zegt hij dan ook. Bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En ja, hij was er net weer, hè?
1: Een noodsignaal, ik heb hem gehoord.
0: Jij hebt hem gehoord?
1: Ik heb hem gehoord.
0: Oké, met jouw oren is niks mis in ieder geval.
1: Nee.
0: En met die van Mieke van der Stelt uit Zuidland volgens mij ook niet. Mieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het zou toch wat zijn als je nu zegt wat? Wat zeg je?
2: Nee.
0: Nee, dat gaat goed.
2: Nee, ik kan je goed verstaan.
0: Ja, heel goed. Nou, die noodsignalen die zitten er ook goed in.
2: Ja?
0: Jij hoorde hem volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: En wat appte je toen naar ons?
2: 93.4 FM.
0: Nou, eens even kijken. Ja!
1: Goed hoor.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: En dat betekent, betekent dat jij een fantastische noodradio wint van Rijnmond. Ik heb hem hier in mijn handen.
1: Laat hem even zien, Olivier.
0: Ja. Dus als je nu kijkt via de stream of via Rijnmond Televisie, TV Rijnmond, dan kun je hem zien. Hij is klein van stuk, maar groot van daden. Je kan er namelijk batterijen in stoppen. Je kan hem met een, wat is het? Hier, kijk, zo.
1: Zit dat er ook nog in?
0: Zit een lampje in. Ik ben helemaal verblind erdoor. En het is een soort van, een zonneaccu zit er ook op. Dus je kan ook via de zon, een zonnepaneel, kan je opladen.
2: Okay.
0: Dus eigenlijk op alle manieren kun je radio luisteren. Je hebt geen enkel excuus meer om niet meer naar Radio Rijnmond te luisteren vanaf nu.
2: Nee.
0: En die komt jouw kant op.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, toch? En,
2: zeker.
0: Beste Mieke, je maakt ook nog eens kans op de weekprijs. Dat is eind deze week, dat is dus over 2 dagjes, gaan we weer een lunch weggeven.
2: Ja.
0: Bij alle mensen die deze week bij ons een noodradio hebben gewonnen in Lunchbreak.
2: Dan
0: gaat je naam ook nog eens in de hoge hoed voor de maandprijs. En dat is een privévoorstelling in een bioscoop in Rotterdam. Voor tientallen vrienden en familieleden die je wil uitnodigen.
2: Nou, het kan niet op.
0: Ja, nou, die moet je allemaal nog even winnen. Maar die noodradio, die heb je in ieder geval in de pocket.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, ga je vandaag nog wat leuks doen?
2: Nou, ik stond op punt om weg te gaan. Dus dat ik alsnog heb mee kunnen doen, zeg maar. Want mijn man heeft Alzheimer en die verblijft in een verpleeghuis. En daar was ik op weg naartoe.
0: Ach, wat lief. Dat jij, je bezoekt hem regelmatig, begrijp ik.
2: Oh, heel vaak, ja.
0: Oh, dat is wel heel fijn. En dat, dat is toch mooi dat je dat in ieder geval kan doen voor iemand op zo'n moment.
2: Zeker, hè? Ja. Je houdt van iemand of niet, zeg ik dan altijd.
0: Zo is het, in goede en in mindere tijden.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik wens je daar in ieder geval veel succes, maar ook hopelijk een beetje plezier mee. Om elkaar weer te zien. En een hele fijne dag.
2: Van hetzelfde. En hartelijk dank verder.
0: Tot de volgende keer. Mieke van der Stelt was dat uit Zuidland, die dus in de prijs is gevallen. En morgen, dan gaat er gewoon weer bij ons een nieuwe uit. En vanmiddag al bij...
1: Bij Afslag Rijnmond.
0: Zeker. Rijn-Jan en Feza, die hebben er ook eentje liggen, hoor. Dus dat gaat helemaal goed komen met die noodradio's. Dus lekker blijven luisteren. En op het goede moment 93.4 FM appen. Niet opeens te vroeg of te laat. Hè?
1: Nee.
0: Dit is Marvin Gaye en What's Going On op Radio Rijnmond.

Radio Rijnmond.

0: Ava Max en Sweet But Psycho en daarvoor Marvin Gaye en What's Going On. Je hoort het allemaal bij Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak met zo de hoofdpunten van het nieuws. Met inmiddels Aries van Meteren. Verkeersinformatie is er volgens mij niet, hè?
1: Nee, hetzelfde als de afgelopen 2 uur. Helemaal niks.
0: Het is helemaal niks. Het is echt enorm zomervakantie op de weg.
1: Ja, dat heerlijk. Ook wel lekker doorrijden.
0: Ja, de enige die daar terug over zijn de mensen bij de ANWB. En jij, denk ik.
1: Ik?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Nou, dan heb je tenminste... dat is toch leuk om files te melden?
1: Ja, nee, dat is wel waar.
2: Ja, maar, het is je vakantie.
1: Het is wel een van de weinige keer dat ik blij ben met files, moet ik heel eerlijk
0: zeggen. Ja, precies, dat bedoel ik. Daarom.
1: Wel vervelend om erin te staan.
0: Maar ik ben blij dat er weer is, want dan heb ik wat te vertellen.
1: Zeker.
0: Want vandaag een afwisseling van zon en bewolking. Blijft ook droog. Zo'n 25 graden. Vanavond dan blijft de zon nog best lang schijnen. Brede opklaringen, droog weer ook. En het koelt dan af naar zo'n 16 graden. Dus een stukje koeler dan de afgelopen nachten. Dan morgen, periode met zon, stapelwolken, blijft droog, 22 graden. De dagen daarna zon, droog. Misschien aan het einde van het weekend een lokale bui. En in het weekend zelf is het zomers warm. In de middag wordt het op zondag zelfs 28 graden. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries van Meteren. Aries, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het was niet te missen toen ik hierheen reed vanmiddag. Ik kon lekker doorrijden bij de parksluizen. En eigenlijk staat op dit tijdstip, als ik aankom tenminste, altijd wel een van de twee bruggen open. En om een schip binnen te laten. Maar sinds middernacht zijn en blijven de parksluizen dicht. Net als de andere sluizen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap doet dat om te voorkomen dat er zoutwater het gebied binnenstroomt. Nu er zo weinig zoetwater in de sloten staat. Hoort ook bij dat mensen in het gebied geen slootwater mogen gebruiken voor het beregenen van sportvelden of het putten van water voor tuin en kassen. Tal van ondernemers hadden gepleit voor een uitzondering op het verbod, maar daar kan Delfland niet aan beginnen. Een bijzondere rechtszaak vanmiddag aangespannen door de uitbater van de gemeentelijke fietsstalling bij metrostation Maassluis Centrum. Maassluis wil de huurovereenkomst niet verlengen omdat de exploitant onbetrouwbaar zou zijn. Te vaak staan klanten ervoor een gesloten deur, vindt de gemeente. De rechter was het in juni nog eens met de gemeente, maar de exploitant is op zijn beurt naar de rechter gestapt in een poging om de boel open te houden. De gemeente laat weten de uitspraak van de rechter vanmiddag af te wachten.
0: En een stukje cross-programma-promotie

0: eens van Hollywood kwaliteit. Maar op de ranglijst van een Frans nieuwsmedium scoren alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beter. En waarom doet de AIVD het nou zo goed? De AIVD is er bijvoorbeeld ingeslaagd samen met de MIVD om in Rusland en China computers binnen te dringen. Dat moet je toch wel goede mensen meebrengen. En ook met andere diensten werkt de AIVD goed samen. En dat levert dus een derde plek op van 60 inlichtingendiensten. Die zijn gewogen door het Franse nieuwsmedium.
1: Nou, is toch iets om trots op te zijn, hè? In ons kleine kikkerlandje.
0: Zo is dat.
1: Moet ik wel zeggen, inderdaad, hoe meet je dat dan? Nou, je vertelt het al een beetje waar ze dan hebben gekeken. Maar ja, als je een inlichtingendienst belt en zegt, we komen even checken hoe het met dit en dit zit, zeggen ze, ja, zeggen we niet.
0: Nee.
1: Dat is geheim.
0: Dat is geheim. Dus hoe ze het nou precies hebben gewogen, L'Express. Dus kijk op L'Express.fr, stel ik me zo voor, voor alle details.
2: Precies.
0: Maar het is natuurlijk ook gewoon, ze halen regelmatig het nieuws, want dan zijn ze trots op iets wat ze bereikt hebben. En dat kun je natuurlijk ook meten.
1: Nou,
0: hoe ze naar buiten komen.
1: Ik heb wel eens overwogen om me bij de AIVD aan te sluiten. Want er is een kerstpuzzel. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? De AIVD kerstpuzzel?
3: Nee.
1: Dat is echt iets fantastisch. Ja, dat is echt heel vet. Dat is super moeilijk.
3: Wat moet je doen dan?
1: Nou, het zijn allemaal raadsels, cijferreeks, logische combinaties van dingen.
0: En dat is een assessment. Soort test.
1: Een soort assessment. Super moeilijk. Ik dacht, nou, super moeilijk, hè? Dat moet wel lukken.
3: Ja.
1: Het is echt heel erg moeilijk.
3: Ja?
1: Ja,
0: maar als het lukt, dan ben je topspion of zo.
1: Dan ben je topspion. Dan moet je het ook, je mag het ook insturen. Je kan ook een prijs winnen. Maar uiteindelijk, de mensen die echt heel erg goed zijn, die kunnen dus opgaan voor een baan. Uiteindelijk bij de AIVD.
3: Kijk.
1: Dus niet dat je een baangarantie krijgt, maar ze houden ze wel in de gaten. Dan doen ze dat sowieso wel. Ja. Maar,
0: moet je dan na één slok champagne ook kunnen zeggen uit welk jaar die komt?
1: Misschien wel, ja. Ik weet het niet.
0: Zoals James Bond.
1: Ik vraag me wel af hoe de kerstpuzzel nu nog gaat met AI, zeg maar. Dat iedereen misschien door AI kan laten oplossen.
3: Maar zullen ze wel iets op vinden, toch?
1: Ik denk het ook wel. Anders wordt het AI-VD. Dus dat is echt
3: goed. Leuk.
0: Hij snel.
1: Dankjewel, Aris.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Robbie Williams en de Pet Shop Boys.
4: Radio met een grote R.

0: een beetje een diepe gedachte achter deze plaat. Hij liet zich namelijk inspireren door de ideeën van een socioloog.
1: Okay.
0: Dat ga ik niet helemaal uitleggen, want dan wordt dit een soort college in plaats van een radioshow. Maar ja. Nou, soms zit er dus achter popmuziek meer dan een slikke titel.
1: Okay.
0: Mr. Know-it-all, zo heet hij, van de man met de baard. Teddy Swims. Ja, je luistert naar Radio Rijnmond en iedereen is wel eens ergens fan van geweest. Sommige mensen die zijn fan van een artiest of van een bepaald merk of van een sporter. Maar Tony Smits die is heel ergens anders fan van. Hij spaart namelijk alles van, hou je vast, de Merwedebrug. Met die huidige verboden voor vrachtwagens is het spitsuur voor de hobby van Tony. Tony, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, nou, jij bent vrolijk.
2: Ja, ik ben op vakantie, dus ja, we hebben... We zijn er wel druk bezig, want alle dingen doen we zo, maar goed. Ja.
0: Toch wel even lekker op vakantie. En ben je dan toevallig op vakantie in de buurt van de Merwedebrug?
2: Nee, totaal niet. Ik ben aan de kant van het land.
0: Oké, maar
2: achter Almelo.
0: En mis je hem al een beetje, de brug?
2: Nou ja, ik volg het nog steeds een beetje op de voet. Wel op een minder mat op dit moment. En daar komt toch weer een tijd voor mijn gezin eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel belangrijk natuurlijk.
0: Natuurlijk, dat is heel belangrijk. Maar vertel eens even, waarom ben jij zo fan van een brug?
2: Ja, ik heb een gemak van een ongemak. Dat is gewoon zo ontstaan in 2016 toen met die haarschutjes.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en nou is je weer zo sprak. Dus ja, het blijft een fascinerend iets.
0: Ja, dus continu wat te doen met die brug. Jij bent ook vrachtwagenchauffeur, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus jij rijdt er ook overheen? Normaal
2: gesproken? Normaal gesproken wel, ja. En dan meerdere keren op een dag. Dus ik heb er best wel wat ongemak van.
0: Ja, want nu moet je omrijden, hè? Want als je dat niet doet, dan krijg je een flinke boete. Wat, dus jij rijdt ook netjes om,
2: ja.
0: Als je niet op vakantie bent.
2: Nou ja, ik heb er nu geraast van dan eigenlijk. Maar het is voor mijn werkgever op dit moment gewoon een grote kostenpost.
0: Ja, dat is wel ellendig natuurlijk inderdaad. Want omrijden betekent flink extra kosten.
2: Zeker, ja.
0: En die gaan we allemaal een soort mee voelen, denk ik. In al die
2: sporten. Ja, en dat voelen we allemaal uiteindelijk. Hè? Want ja, uiteindelijk wordt het toch doorberekend.
0: Ja. Hey, en jij zegt dus, nou ja, ik heb veel met die brug, want ik rijd er veel overheen en zo. Maar is het dan, je rijdt wel over meer brug gaan, neem ik aan. Waarom dan?
2: Ja, maar ja, goed. Ja, omdat ik daar toch de meeste hinder van heb eigenlijk misschien wel.
0: Ja, daarom ben je er eigenlijk nog het best door gefascineerd.
2: Ja, en ik ben het ook allemaal gaan delen op social media en zo. Dus ja, wat dat betreft, mijn hobby is ook heel zeer gedeeld.
0: Nou zeker, want ik zat daar net te kijken. Leg eens even uit wat je allemaal hebt, want je spaart ook van alles, hè? Rondom
2: ik spaar van alles. Ik heb bouwtekeningen, stukjes van de Merwedebrug. Van alles eigenlijk, ja. Noem het maar op. Ik heb er heel veel assortimenten van eigenlijk.
0: Komt er een soort Merwedebrug museum binnenkort, wat jou betreft?
2: Nee, dat niet.
0: Nee?
2: Nee. Er is wel een keer een expositie gevraagd.
0: Ja.
2: Maar dat moet nog... Dit zal nog op de lange baan, laat ik het zo maar zeggen. Vanuit de gemeente van Amsterdam. Die hebben interesse.
0: Ja.
2: En die even wachten, maar zoiets. Wat
0: ja,
2: is
0: ik
2: er?
0: Hoor het.
2: Ja, die wil van alles hebben, maar die mag het niet.
0: Nee. Precies. Die wil ook een brug.
2: Die wil ook een brug, ja. Die wil ook een brug hebben, ja.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, maar oké, dus nog geen expositie wat dat betreft.
2: Nee.
0: Maar heb je nog een bepaald spaardoel dat je denkt, nou, dat zou ik nog wel heel graag willen hebben van die Merwedebrug?
2: Nou ja, nog een stukje mag ik wel graag van hebben, hoor. Dat
0: nog
2: vind ik wel
0: stukje.
2: Leuk. Ja, hoor.
0: Ja,
2: die
0: weg
2: al
0: genoeg af, dus een nieuw stukje wil hebben, denk ik.
2: Ja, we zijn al een stukje aan het verzamelen. Dus vandaar dat je wankel is geworden nu.
0: Ja, hey, en die, ik neem aan, omdat jij er veel van weet, krijg jij dan ook dingen toegespeeld, geheime informatie van Rijkswaterstaat?
2: Ja, soms krijg ik al dingen toegespeeld inderdaad. Ja, maar goed, dan moet ik dat voor mezelf houden.
0: Ja, maar wat voor soort dingen dan? Want,
2: net als dat die afsluiting eraan kwam, wist ik eigenlijk al een paar minuten eerder dan de rest als het ware.
0: Okay.
2: Dus ja, op zich was het super netjes van hun dat om al te melden. Anders valt het bij mij ook ineens van op een bordje.
0: Ja, en weet je nu ook nog geheimen waarvan je zegt...
2: Nee, op dit moment niet. Nee, want ik ben nu op vakantie aan het houden. Dus ik hou me er eigenlijk op het moment even een beetje van terug. Laat ik het er zo maar zeggen.
0: Ja, precies. Nou, als mensen nou nog iets van de Merwedebrug hebben... en die denken, nou, dat wil ik wel met Tony delen... kunnen ze zich dan bij jou melden?
2: Ja, gewoon via de Facebookpagina. Kan je gewoon berichtjes sturen naar mij. En dan kunnen we contact zoeken, hoor.
0: En hoe heet je Facebookpagina, zodat we kunnen...
2: Merwedebrug A27.
0: Merwedebrug A27. Nou, zo simpel is het.
2: Absoluut. Ja, zo simpel. Meer is het niet.
0: Ik denk dat Rens zo meteen eens even gaat kijken op jouw Facebookpagina.
2: Doe dat maar eens op verschillende pagina's. Facebook, Instagram en Twitter.
0: Hartstikke leuk. Nou, hartstikke bedankt voor je toelichting, Tony.
2: Ja,
0: en
2: een
0: fijne vakantie nog.
2: Ja, dankjewel. Dan ga ik die kleine Merwedebrugje maar weer een beetje onder controle brengen. Want oh.
0: Ja, die moet zijn klep ook houden af en toe, hè? Dus
2: dat... Ja, inderdaad.
0: Dankjewel, Tony.
2: Doei.
0: Dat was fan van de Merwedebrug, Tony Smits. Ja, goed. Genoeg bruggrappen wel gemaakt, denk ik.
1: Ja, zeker. Het is wel goed. Ik zat nog even na te denken, maar ik denk, laat maar zitten.
0: Ja, nee, ik denk dat het ook beter is. En ja. Als je nou toch gaat proberen over die Merwedebrug te rijden met je vrachtwagen, dan kom je stil te staan. Hè? En dan is het Stuck With You. Huey Lewis en de News nu bij Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: het einde van dit duo, Mac en Katie Kassoon, werd die Katie een echte geheime superstem. Ze zong als achtergrondzangeres bij onder andere Van Morrison, Eric Clapton, George Harrison, Roger Waters en Elton John. Ja, poeh. En dan ook nog deze gemaakt hebben. Freedom hoorde je dus van Mac en Katie. En zometeen tussen 2 en 4. De middag door op Radio Rijnmond met die geweldenaar Ronald van Oudheusden. Met nog heel veel muziek om je vingers bij af te likken. Zoals van Outkast, Alex Warren en Gino Vanelli. Kortom, dat wordt weer genieten met een hoofdletter G. Blijf er dus bij en dan kom je zo meteen in de vertrouwde handen van Ronald van Oudheusden terecht. Na het nieuws van 2 uur. Rens, ik vond het weer gezellig.
1: Ik ook.
0: Nou, morgen niet samen, maar dan ben ik hier in mijn eentje.
1: Ja, dan mag je het alleen uitzoeken.
0: Mag ik dan een foto van jou hier ophangen in de studio?
1: Ja, tuurlijk.
0: Met een kaarsje erbij.
1: Op die stoel waar ik zit, doe je een foto van mijn hoofd.
0: Ja, kaarsje erbij.
1: Ja.
0: Dat ik aan je denk.
1: Ja, zeker.
0: En dan vrijdag, dan ben je er weer, hè?
1: Dan ben ik er
0: gewoon. IJs en wederdienende. Ja. Hartstikke leuk. Nou, wat tot vrijdag dan wat mij betreft.
1: Tot vrijdag, Olivier.
0: En als je luistert, wat mij betreft. Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Het is 1:01. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. We gaan zo dadelijk de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Bij een controle zijn in Sliedrecht 5 illegale prostituees gevonden. Ze waren aan het werk op 2 verschillende adressen. De gemeente Sliedrecht heeft niet laten weten waar de sekswerkers zijn ontdekt. De controle was eind vorige maand na klachten van onder andere omwonenden. Burgemeester De Vries van Sliedrecht spreekt van ondermijning. Dat is de vermenging van de onder- en de bovenwereld. In het centrum van Rotterdam heeft brand gewoed in een woning in de Van Spijkstraat. Dat is een zijstraat van de Westkruiskade. Maar de brand heeft ook een explosie voorgedaan. Het gaat om een zogeheten rookgasexplosie. In de rook zitten vaak stoffen die kunnen exploderen. Dat is nu gebeurd, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het vuur woedde op de 4e verdieping van het gebouw. Het vuur was om 00:30 onder controle en inmiddels is de brand uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De uitbater van de fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum heeft de gemeente voor de rechter gesleept. Maassluis wil de huurovereenkomst niet verlengen omdat de exploitant onbetrouwbaar zou zijn. Te vaak staan klanten er voor een gesloten deur, vindt Maassluis. De rechter was het in juni nog eens met de gemeente. Omwonenden begonnen daarna een petitie om de gemeente te wijzen op het belang van de stalling voor de buurt. De exploitant stapte op zijn beurt naar de rechter in een poging om de zaak open te houden. De gemeente laat weten de uitspraak van de rechter af te wachten. En de vereniging Eigen Huis heeft een meldpunt geopend voor huiseigenaren die te maken hebben gehad met agressieve of misleidende verkooppraktijken. Met name bij de aanschaf van verduurzamingsproducten. De organisatie krijgt steeds meer klachten en wil de omvang van het probleem in kaart brengen. Nu aan het eind van het jaar de salderingsregeling stopt, is er meer belangstelling voor warmtepompen en thuisbatterijen. Soms doen verkopers alsof ze namens de gemeente of de netbeheerder komen. Er worden ook producten verkocht die niet aansluiten bij de situatie in het huis, zoals te grote batterijen. Er wordt ook aangedrongen op een snelle beslissing, zegt de vereniging Eigen Huis. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, een graad of 25 vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen hebben we een vriendelijke dag met zon, stapelwolken en dan wordt het niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.

0: De stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.

uit het Amerikaanse Atlanta. 25 jaar geleden maakten ze Miss Jackson. En als je goed luistert naar de teksten, bieden ze hun excuus aan. Of in ieder geval één van de Outkast-lezers biedt zijn excuus aan aan Mrs. Jackson. En dat is de moeder van Erykah Badu. Waar hij een korte relatie en een kind mee had. Maar daarna ontstond er hommeles in de familie. En heeft hij echt dit plaatje gemaakt om een soort ruzie te beslechten. Zijn excuses aan te bieden. Ja, en die moeder vond het geweldig. Erykah Badu die was er aanvankelijk niet zo blij mee. Het raakte namelijk een gevoelige snaar. Maar ja, ze vond wel dat het plaatje oprecht was. En die moeder was zo blij dat Outkast een hit over haar maakte. Dat ze zelfs op haar nummerplaat op de auto, kentekenplaat, de titel van het nummer Miss Jackson liet drukken. Ja, mooi verhaal toch? Ik begon dit uur, goedemiddag trouwens, dan heb ik het ook met Rockwell uit 1984. Met natuurlijk de zang van Michael Jackson die daar ook in te horen is. Die stond trouwens niet op het hoesje van de plaat. En ook Rockwell is niet de echte naam van de artiest. Want het was namelijk Kennedy Gordy. Want het was de zoon van Barry Gordy, de oprichter van Motown Records. En dat Kennedy zijn vader niet als kruiwagen wilde gebruiken. En dat was natuurlijk toch een hele bekende naam in de muziekscene. Koos hij ervoor om een artiestennaam te nemen. Dat was Rockwell. Nou, zo zie je maar met Michael Jackson. Daarna een excuus aan Mrs. Jackson. Nou, daarmee is de toon gezet voor een heerlijk uurtje muziek. 2 uur zelfs voor de boeg. Met in dit uur Gino Vannelli straks. The Corrs. Ik heb de Isley Brothers meegenomen. Carly Rae Jepsen. En ook Kim Wilde krijgt nog wat minuutjes zendtijd hier met Check It Love straks. Nu tijd voor nieuwe muziek. Dit is Alex Warren op deze woensdag. Heerlijk. Fever Dream.

kon ik dit maar om een piano, zou ik nog gelukkiger zijn. Ja, ik kan geen piano spelen helaas. Maar dit was wel een heel muzikaal pareltje, zeg. Pink met Nate Roos. Just Give Me a Reason. Ook alweer 13 jaar oud. Daarvoor hoorde je The Course met So Young. Dit is Radio Rijnmond. Dit is De Middag Door. Ja, en ik kies zelf

boer op. Kun jij zelf bepalen welke platen er gedraaid worden. De 5 na 9, die kun jij samenstellen. Als je dat wilt doen en je denkt, nou, ik heb best een paar leuke plaatjes die echt een beetje op Radio Rijnmond gedraaid kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat je keiharde death metal of punk of weet ik, een hele verstilde klassieke muziek gaat insturen. Het moet wel een beetje populaire muziek zijn. En ook geen tracks van 12 minuten van een maxi-single of zoiets. Nee, gewoon een beetje meedenken met ons. Dan kun je een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl. En dan krijg je een mailtje terug met hoe dat allemaal werkt. Ik geloof dat je dan 10 platen moet opgeven. Enfin, dat wordt helemaal uitgelegd. Dus even als jij 's morgens in de cockpit wil zitten met lekkere muziek. Met ja, vaak nog een mooi thema erin of een mooi verhaal erachter. Want we gaan je ook even bellen natuurlijk naar de eerste plaat. Maar de 5 na 9, we zoeken vrijwilligers die dat willen gaan doen. Lekker toch? 'S morgens tussen 9 en 5. radio@rijnmond.nl. Deze plaat hoef je morgen niet aan te vragen, want die draai ik nu al. Dit is Gino Vannelli, 1974. Een topjaar. Ja, de WK-finale. Dat staat me nog wel heel vers in het geheugen bij. People gotta move.

Brothers heb je voorbij horen komen in 1976 met Harvest for the World. En zojuist Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Zijn er nog felicitaties te doen vandaag? Nou, in ieder geval aan muzikanten die niet meer leven, kan ik de felicitaties uitbrengen aan Adam George van The Beastie Boys. Die zou vandaag 62 zijn geworden. En Pete Burns, oftewel Dead or Alive met You Spin Me Around. Je kent die hitsingle nog wel. Die zou vandaag 67 zijn geworden, maar die leven niet meer. Pat Smear nog wel, de extra gitarist die ooit in Nirvana al op het podium stond in Paradiso. Ik was daar getuige van in de kokende en kolkende zaal. Pat Smear die stond een beetje aan de zijkant, maar was wel een vaste gitarist van het trio, met name met live optredens. En zit natuurlijk nu in de Foo Fighters. Hij is een hele gewaardeerde vaste kracht van de Amerikaanse rockband, die razend populair is en echt nog steeds bezig is met stadions vol aan het spelen. Ik vind het laatste album een beetje tegenvallen, maar ja, goed, kan gebeuren. Pat Smear, vandaag 67 jaar. Even kijken, wat heb ik nu klaarstaan voor je? Nou, lekkere muziek. We gaan in ieder geval naar de klok van 3 uur toewerken. Ik heb nu UB40 klaarstaan en straks gaan we in ieder geval in het volgende uur de zaagplaat laten horen van Van Halen. De week door middenzagen straks. Oh, heb ik nou al zin aan?

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
6: Download.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk het tweede uur van de middag door. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een huisarts in Rome moet op last van de inspectie onmiddellijk haar werk neerleggen. De vrouw biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. En naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. De tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar intussen tijd mag de huisarts in Rome dus geen patiënten meer behandelen. Bij de inval in een bedrijfspand in Zwijndrecht gisteravond is een drugslab gevonden. In het pand aan de Hoedemakerstraat lag een nog onbekende hoeveelheid MDMA-pillen. De politie deed gisteren niet alleen een inval in Zwijndrecht, maar ook bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. En ook die inval zou te maken hebben met een lopend drugsonderzoek. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, maar hoeveel kan de politie nog niet zeggen. Bij een controle zijn in Sliedrecht 5 illegale prostituees gevonden. Ze waren aan het werk op 2 verschillende adressen. De gemeente Sliedrecht heeft niet laten weten waar de sekswerkers zijn ontdekt en ook niet of ze zijn aangehouden. De controle was eind vorige maand na klachten van onder andere omwonenden. Burgemeester De Vries spreekt van ondermijning. Dat is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Alblasserdam heeft ingrijpen door de provincie afgewend. De gemeente voldoet weer aan de wettelijke huisvestingstaak voor statushouders. De afgelopen maanden had Alblasserdam een achterstand opgelopen bij het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen. Daardoor dreigde de provincie die taak over te nemen en de rekening te presenteren aan de gemeente. Maar dat is niet meer nodig, onder meer door de inzet van flexwoningen. Alblasserdam wil voorkomen dat in de toekomst weer problemen ontstaan, schrijft Alblasserdams Nieuws. En de gemeente onderzoekt nu of er 2 alleenstaande statushouders in 1 woning kunnen worden geplaatst. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, dan koelt het af naar 15 graden. En morgen hebben we een zonnige dag met stapelbewolking, droog. En het wordt morgen niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
10: En dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
9: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Een ramp of mogelijke ramp
11: Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De middag door. Ronald van Oudheusden.
17: Radio met een grote R.

Het was in de tijd dat het uitkwam een opvallende single en een opvallende band, Fine Young Cannibals. Omdat die zanger zo'n typisch uniek geluid had. Een beetje alsof hij tijdens het zingen in de studio werd gewurgd. Ja, zo'n geluid kwam eruit de keel. Fine Young Cannibals, 85. En ik begon dit tweede uurtje Rijnmond de middag door met een gouden ouwe. Lekker hoor. De Spice Girls in 1996 braken ze echt door met Wannabe. Heerlijke feel-good klanken voor met name de luisteraars en met name de meiden die nu zo rond de 30 zijn. En dat waren toen de grote fans van de Spice Girls, kan ik me zo een beetje voorstellen. Dit uur, in ieder geval straks de zaagplaat. Ik heb in ieder geval Van Halen meegenomen. Ik heb Douwe Bob in de tas zitten. Ik heb een man meegenomen die ik 3 weken geleden live zag en me helemaal opwerp speelde op een zondagavond ergens in Weert op een bloedheet weiland in het donker met een geweldige lichtshow en een geweldige band. Ik ga straks Lenny Kravitz laten horen met Always on the Run. Speelde die toen ook weergaloos. En Fischer Z voor de Amerikanen, Fischer Z voor de Europeanen met The Worker. Maar nu eerst...

had het eerder al over de bijzondere stem van de zanger van Fine Young Cannibals. Nou, dit was er ook een hoor, van de Britse band Fisher Z uit 79 met The Worker. Was ook meteen hun doorbraakhit hier in Nederland. En Fisher Z werd aangevoerd door John Watts, de zanger, die eigenlijk iets heel anders van plan was in zijn studietijd. Want hij heeft klinische psychologie gestudeerd. En uiteindelijk is hij toch gewoon door gaan breken met een band. En de naam Fisher Z, in Engeland spreken ze de Z als Z uit. In Amerika zeggen ze de Z. ZZ Top. Maar het is Fisher Z. Want het is een Engelse band. Ja, dat komt, heb ik opgezocht. Dat wist ik niet uit mijn hoofd. Maar het is een statistische term. Fisher's Z. En dat wordt gebruikt bij correlatieberekeningen in de statistiek. Nou, gooi dat maar in mijn pet. Maar dan heb je in ieder geval een beetje duiding. En ik zag dat John Watts trouwens, die ook met Marlies nog een hele grote hit had trouwens. Is wat ruiger. Maar John Watts die treedt nog steeds op. Volgens mij met andere muzikanten. Maar is ook een stuk ouder geworden, zag ik op de social media. Maar dat is het leuke aan social media. Dat je soms van die artiesten ziet die je eigenlijk een beetje bent vergeten. En dan zie je eigenlijk dat ze weer terug zijn naar de basis. Gewoon op een kroegpodium met een persisch tapijtje staan te spelen. Met een beetje een gescheurde PA-box. Ja, dat vind ik toch altijd wel leuk om te zien. Tijd voor de muzika. Nu gaan we naar Gavin DeGraw. En daarna, oh heerlijk, Lenny Kravitz.

alweer woensdag. De week doormidden. Zaag jouw week doormidden. Op naar het weekend. Dit is de zaag van vandaag.

Je kunt straks weer een noodradio winnen bij Afslag Rijnmond. En ik hoop dat als er ellende losbarst in de wereld en je hebt een noodradio nodig, dat we dit soort muziek gewoon gaan draaien. Nee, ja, daar word je een stuk gelukkiger van. Ja, maar het is natuurlijk ook voor informatieoverdracht. Ja, deze week geven we weer noodradio's weg. Dus blijf luisteren zo meteen naar Rijntjan en Feza. Doe een poging, want dan ding je ook nog mee naar de maandprijs. Dat is weer een privé bioscoopvoorstelling op het Schouwburgplein natuurlijk. Dan kun je dan met je hele voetbalclub of je hele voetbalteam, nou, voetbalclub is wat veel, maar je hele voetbalteam een voorstelling gaan bijwonen. En de zaal is dan helemaal voor jou alleen. Dat toch lachen. Ja, kun je lekker keten. Nee, ik denk niet dat dat de bedoeling is trouwens. Wat hoorde je nog meer voor The Doors met Love Her Medley uit 1971? Douwe Bob met zijn nieuwe single All For One. Natuurlijk geschreven voor zijn Alpe d'Huez missie. Geld inzamelen voor kankerpatiënten. Kylie Minogue kwam voorbij met In Your Eyes. Lekker. En ja, wat een fantastische zaagplaat natuurlijk uit 1980 van de half Nederlandse boys die naar Amerika emigreerden met hun ouders. De gebroeders Van Halen met Running With The Devil. Een doorbraakhit met

beetje zielig. Kan iemand die man in een busje ergens op gaan halen? Volgens mij zijn ook zijn laatste optredens gecanceld. Omdat ja, het publiek... Ja, het was een beetje een komische voorstelling. Het is een beetje triest eigenlijk als je zo aan je einde komt. Ik wens jullie een fijne woensdagavond en middag. En hoppakee, tot morgen. Een nieuwe Rijnmond de Middag door. Bye bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
11: Een huisarts in Roon moet op last van de inspectie onmiddellijk het werk neerleggen. De arts biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. En de aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. De tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar intussen tijd mag de huisarts in Roon dus geen patiënten meer behandelen. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum blijft de komende 2 weken zeker nog open. De rechter vindt dat de uitbater aan het werk kan blijven in afwachting van de uitspraak in zijn proces. De exploitant had de gemeente voor de rechter gesleept nadat Maassluis had besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Volgens de gemeente gaat de exploitant 's ochtends te laat open. Omwonenden begonnen een petitie, want de fietsenstalling is ook een mini-winkeltje waar ze graag gebruik van maken. En dat zou allemaal verdwijnen als de exploitant zou moeten vertrekken. De rechter doet op 19 augustus uitspraak. In de duinen van Wassenaar is brand uitgebroken. Tientallen brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te slaan. De brand brak rond 2:15 uit in het duingebied van Wassenaar. Het is nog niet bekend hoe de brand is uitgebroken. En sportwinkel Decathlon waarschuwt voor bergbeklimmersgereedschap van Simond. Er zit een fabrikagefout in de carabiners van het merk Alpinism en Vertica. Die kunnen daardoor breken, zo is ontdekt, met fatale gevolgen voor bergbeklimmers die erop vertrouwen. Zogeheten karabijnhaken zijn metalen lussen die worden gebruikt voor het snel vastmaken van verbindingen. Decathlon raadt aan om de Simond carabiners van 11 en 17 centimeter niet langer te gebruiken. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, dan koelt het af tot een graad of 15. Morgen hebben we zon en stapelwolken, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Aris. Er zijn geen files te melden, dus we kunnen meteen beginnen aan afslag Rijnmond. We beginnen zo meteen met deze.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Millennium van Robbie Williams, een plaat die uitkwam vlak voor de wisseling van het millennium. Ja, ja, mooie tijden waren dat. Aan het begin van Afslag Rijnmond om 9 minuten over 4. Het is woensdagmiddag, goedemiddag. Wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur op deze woensdag die toch wat draaglijker is dan de voorgaande dagen. Vind je niet?
1: Zeker, maar ik moet zeggen, ik wil niet klagen over het warme weer. Want het is al heel snel weer koud.
0: Ja, het is
1: dus ik klaag niet over het warme
0: koud
1: weer.
0: Het is nog lang geen winter, hè?
1: Dat gaat altijd wel heel snel. Dus ik klaag niet.
0: Afslag Rijnmond met geen stripjockey, maar wel noodradio. Daar gaan we het zo nog over hebben. We hebben wel een lekker lange laatste als slot van de show. We hebben afslagen, we hebben heel veel goede muziek. En natuurlijk het nieuws van deze dag. Feest, waar moet het over hebben?
1: Ja, we geven deze hele week noodradio's weg. Dus daar moeten we het wel over blijven hebben.
0: Ja.
1: Of in ieder geval, we blijven ons spelletje, moet ik het dan maar even noemen, spelen. Dus zodra je een signaal hoort, moet je ons meteen onze frequentie appen. En dan halen we je er misschien uit als winnaar.
0: Wat is de frequentie ook alweer?
1: Maar dat moeten we niet verklappen.
0: Oh, nee.
1: Toch?
0: Moet iedereen zelf maar uitzoeken.
1: Ja, en degene die het juist hebben, die komen er doorheen.
0: Zo is het.
1: Zo. En jij?
0: Ik wil wel even aan jou vragen, als er bij jou thuis iets kapot is, hè? Bijvoorbeeld, heb je een elektrische tandenborstel of een föhn?
1: Ik heb geen elektrische tandenborstel, maar een föhn heb ik...
0: Als die kapot is, wat doe jij dan?
1: Nou, die gaat niet kapot allereerst, want ik heb er best wel veel geld aan uitgegeven. Dus het is een hele goeie. Dus die gaat niet zomaar kapot.
0: In het theoretische
1: maar
0: geval?
1: Als die kapot gaat, dan gooi ik hem weg.
0: En dan koop je weer een nieuwe?
1: Ja. Jij niet dan?
0: Ik heb dan weer geen föhn, maar ik herken het wel. Hè, als je koffiezetapparaat kapot is of mijn scheerapparaat.
1: Ja.
0: Als die kapot is, dan denk ik van ik heb hem ook al zo lang, laat ik maar eens een nieuwe kopen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed, want we gooien zoveel in principe nog goede apparaten weg met z'n allen. Met allemaal accu's erin en goede dingen erin, of goede onderdelen.
1: Ja, maar wat moet je dan? Moet je onderdelen eruit laten halen?
0: We moeten veel meer gaan repareren. En dat is het verhaal ook dat in Europa breed is besproken en aangenomen. Er is zelfs nu een regel dat alle apparaten voortaan repareerbaar moeten zijn. Dat is nu lang niet altijd het geval. Maar dat moet wel. In Nederland schijnt dat nog niet zo ver te zijn. Ik dacht, daar moeten we het zo meteen over hebben. En daar horen we meer over in Afslag Rijnmond van een oude bekende.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: rechtstreeks uit Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met Rijntjan Potsen.
1: Afslag Rijnmond.

0: Fargo was dat, een Nederlandse band met in de jaren 80 echt de ene hit na de andere. En dit was een van die grote hits van Fargo, Just For You, op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. En daarvoor natuurlijk Harry Styles, American Girls. Bijna 4:50, is het al zover?
1: Ja, zeker. Tijd voor nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En er komt niet zo heel veel nieuws uit als het gaat om de grote namen. Maar dat geeft ons ook weer de kans om de blik te richten op de nieuwe talenten. En ik heb hier een nieuw Nederlands talent hoor. Lenny Monsou, ooit van gehoord?
1: Nee.
0: 22 jaar, heeft een prima nieuwe single uit. Die ga ik je zo laten horen. Hij komt uit Utrecht. Groeide op in een uitgesproken muzikaal gezin. Want zijn vader, Jean, die was drummer bij de Time Bandits. Zijn moeder zong in de band Moonflower. En ook zijn broer, Daniel, is muzikant. Lenny die schreef op zijn 10e al zijn eerste liedjes en werd op zijn 15e als jongste student ooit toegelaten tot de Herman Brood Academie. En daar studeerde hij af met een 10 voor artistieke vaardigheden.
1: Wauw.
0: Dat zegt niet alles, maar het zijn toch wel aanwijzingen dat we hier met een goede muzikant te maken hebben. Nou, 2 jaar terug verscheen zijn eerste single. Hij speelde daarna op festivals als Noorderslag. Concert at Sea is hij ook geweest. En hij stond in het voorprogramma van onder andere Kevin James en S-Team. Nou, de nieuwe single heet Wrecking Ball. Een nummer dat is ontstaan na een nogal onrustige periode. Zijn relatie liep stuk en enkele leden van zijn band gingen weg. En vervolgens vertrok hij naar Zweden om daar nieuwe nummers te schrijven. Je zou zeggen genoeg materiaal voor een treurlied. Maar in plaats daarvan kwam er juist een uitbundige zomerse pop-rockplaat uit. Lenny noemt het zelf een Wrecking Ball Boogie. Geïnspireerd op gebeurtenissen uit het echte leven. En begin mei trad Lenny Monsou nog op in Rotterdam, in Roadtown. En daar heeft hij dit nummer ook al live gespeeld. Maar nu is het tijd voor de studioversie van Wrecking Ball. Relatie voorbij, band uit elkaar en toch niet bij de pakken neerzitten. Dit is de nieuwe van Lenny Monsou.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Danny Mansoe heet hij. Er zit wel een vleugje David Bowie in en een vleugje Harry Styles. En nog veel meer. Het is een bijzondere mix, maar dit is wel een hele goede nieuwe single van Lenny Mansoe. Onthoud die naam, want die ga je echt nog wel tegenkomen, denk ik, de komende jaren. Wellicht ook op Radio Rijnmond. Wrecking Ball was de titel van zijn nieuwe single. En morgen rond deze tijd hebben we weer een andere splinternieuwe plaat in Afslag Rijnmond.

0: Daryl Hall en John Oates op Radio Rijnmond. Dit komt uit 1981. Kiss on my list. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
2: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Vanavond is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Het is 16:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond hebben we een file gevonden.
9: Jazeker, op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Ridderkerk en Hendrik Judo Ambacht. 3 kilometer, ongeveer 10 minuten vertraging door een toogvoertuig. Voor de Noordtunnel.
0: Ja, voor de Noordtunnel waarschijnlijk. Ja. Ja, dat zal hem zijn. Het weer. Het zonnetje schijnt ook vanavond nog een paar uur. Vannacht brede opklaringen. Droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen periode met zon. Ook stapelwolken. Droog. En het wordt morgenmiddag 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
10: De inspectie heeft de afgelopen 8 jaar niet vaker dan 6 keer in heel Nederland een huisarts opgedragen om onmiddellijk te stoppen. Vandaag werd bekend dat een arts in Roon het werk moet neerleggen omdat ze geen veilige zorg zou bieden, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. En naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. Een filmpje met allerlei beschuldigingen over politieke partijen met in de bovenhoek het logo van de publieke omroep. Dat lijkt betrouwbaar, maar niet dus. In Duitsland staan deelstaatverkiezingen voor de deur en daar duiken op social media honderden filmpjes op die het logo van de ARD of de BBC in de bovenhoek hebben. De beelden tonen minutenlang nepnieuws over de partijen CDU, CSU en SPD. De Duitse Veiligheidsdienst zegt dat Rusland erachter zit. En het regent klachten over het besluit van supermarkt Albert Heijn om koopzegels de helft in waarde te laten zakken. Mensen moeten daardoor vanaf volgende maand 2 keer zo lang sparen voor een vol koopzegelboekje. Ja. Koopzegels waren altijd een soort alternatief spaarbankboekje, althans voor veel mensen. Maar er zit maar een heel bescheiden rentepercentage op bij Albert Heijn, 0,6%. Bij andere supermarkten was dat vaak al iets meer. En nu bungelt de supermarkt dus helemaal onderaan qua rendement. Ja. Albert Heijn zegt dat ze de koopzegels aanpassen om ruimte te creëren voor andere spaarprogramma's. Maar dat valt bij veel consumenten verkeerd.
0: Ja, ik geloof dat.
10: Ik ga wel naar Jumbo, zegt een boze klant tegen RTL.
0: Ja, ik vond nog het leukste de eerste zin van dit bericht. Arise, mag één keer lezen?
10: Het regent klachten
0: ja,
10: over...
0: Ja, het regent. Ik hoorde jou zeggen het regent. Ik denk, meteen waren morgen gespit, maar het regent klachten.
9: Nee, het is helaas nog niet.
10: Nee, het regent niet. Nee.
0: Het regent. Alleen klachten.
10: Het is gordroog.
9: Afslag.
11: Hartslag Rijnmond.
0: Behalve op de website van Albert Heijn.
12: Radio met een grote R.

0: Adios, libido.
1: Adios, libido. Weet je wat dat betekent?
2: Nee.
1: Ik bid tot God.
2: Oh.
1: Juanes uit Colombia was het. Oh, oh, wat is dit voor geluid? Wat is het ook alweer? Oh. Wij zeggen niks.
2: Nee, helemaal niks.
1: Sam Fender.

0: Olivia Dean natuurlijk. Rain me in. Het is 5:10. Ja, we hoorden net het alarmsignaal. En dat betekent meteen even appen naar Rijnmond met de goede frequentie. Om een kans te maken op een noodradio. Loran Koppenaal hebben we aan de telefoon.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Waar bel je vandaan?
1: Hi. Ik zit nu ter hoogte van 11 het sluis.
0: Ja, en dus, we gaan
1: in de auto onderweg naar huis.
0: Ja, waar is huis?
1: Kampeland.
0: Kampeland, dat is Zeeland.
1: Dat was al in Zeeland, ja.
0: Ja, ja, ja. En waar heb je gewerkt?
1: Europoort.
0: Europoort, oh ja.
1: En in de haven.
0: Oh, je werkt altijd in de haven. Ja, en dus druk op de N57, of niet?
1: Nou, het valt nou nog wel mee.
0: Oh, valt wel mee, gelukkig.
1: Het is te doen.
0: Ja, ja. Heb je lekker gewerkt vandaag?
1: Ik heb wel een lekkere dag erop zitten, ja. Dus
0: wat doe
1: dat
0: je,
1: is wel fijn.
0: Wat doe je in de haven?
1: Ik zit bij een raffinaderij. Daar test ik gasdetectoren op het moment.
0: Oké.
1: Okay. Dus daar heb ik natuurlijk allemaal van die gevaarlijke gassen zitten.
0: Ja.
1: En eigen lekkages wil je niet hebben, maar dan wil je wel meten of er lekkages zijn. Maar die meetpunten moeten wel gecontroleerd worden en dat doe ik.
0: Ja, ja, ja. En als je dan moet testen, laat je dan ook een beetje gas expres los om even te testen?
1: Ja, er moet gewoon gas op die detectoren gezet worden.
0: Ja.
1: Om te kijken of ze werken en af en toe ook eens kijken of de alarmen nog werken. Dus soms laat ik wel eens de alarm afgaan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat een leuk werk heb jij.
2: Dan weten ze dat jij aan het werk bent.
0: Ja, precies. Oh, Loran is weer bezig, denk iedereen
2: ja,
0: dan.
2: Precies.
1: Ja, precies.
0: Ja, super. Nou goed, onderweg naar Kampeland en nog even meedoen met het spelletje. Ben jij nou ook zo iemand die al van tevoren het antwoord had ingetoetst?
1: Nee, dat niet.
0: Nee.
1: Ik ben speciaal even aan de kant van de weg gestopt.
0: Oh, wat goed, wat goed. Want wat heb je ingetoetst?
1: 93.4 FM.
0: Ja, dat wilden we horen, Loran. Ja, dat is de frequentie die je nodig hebt als de nood echt aan de man is, hè?
2: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker in jouw werk weet je hoe belangrijk het is dat er gewoon informatie achter de hand is. En als er echt wat aan de hand is in onze regio, dan moet je gewoon Radio Rijnmond aanzetten. Dan weet je zeker dat je betrouwbare informatie krijgt. Goed zo. Dus,
1: je weet nooit wat er iets kan gebeuren.
0: Had je al een noodradio?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, nou, dan komt het helemaal goed uit. En
2: heb je al een noodpakket?
1: Ik ben langzamerhand op bij elkaar aan het sprokkelen.
2: Ja, wat heb je dan?
1: Sowieso wat flessen water gewoon op de voorraad.
2: Ja.
0: Goed begin.
1: En wat is het? Gewoon een tas met een paar stukken kleding en
2: Ja,
1: van die warmtedekens ook.
0: Oh, kijk nou, dus, daar ben je aardig eind op weg.
2: Kleding is ook wel een goeie.
0: Ja. Nou ja, hartstikke goed.
2: Ja.
0: En die noodradio, die heb je nu ook. En die stel je natuurlijk meteen af op 93.4 FM. En veel plezier ermee. Dus en bel thuis.
1: Hey, hartelijk bedankt. Fijne uitzending. Doei.

0: Brannigan was dat. Een hit uit 1984. Self Control. Het is 13 minuten voor 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. We hadden het net al even. Wat doe je nou als bijvoorbeeld je phone kapot is? Of je wekkerradio? Of wat heb je nog meer? Je stijltang? Wat doe je nou als die kapot is?
1: Ja, precies. Ik gooi hem weg.
0: Jij gooit hem weg. En dan koop je weer een nieuwe.
1: Ja.
0: Ja, en dat doen heel veel mensen. En ik heb er zelf ook last van als er weer zo'n elektrisch apparaat kapot is. Ja, dan koop je meteen een nieuwe. Maar in Europa zeggen ze nu, dat levert veel te veel elektronisch afval op. Daar moeten we vanaf. We moeten zorgen dat al die apparaten gewoon tamelijk eenvoudig gerepareerd kunnen worden. In Nederland is dat nog niet zo ver. Maar dat moet voor het eind van het jaar wel gaan beginnen. En iemand die zich daar ook erg druk over maakt is Mark Harbers. Hij is voorzitter van Techniek Nederland. De ondernemersvereniging van technische bedrijven. We kennen hem als oud-minister en hier in Rotterdam. Zeker ook als oud-havenwethouder. Mark Harbers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een belangrijke rol denk ik voor Techniek Nederland is weggelegd in deze kwestie. Want eigenlijk is het wel heel raar, hè, dat zoveel apparaten helemaal niet te repareren zijn.
2: Ja, het is raar. En soms sta je ook tandenknarsen te kijken als een huishoudelijk apparaat waarvan je denkt, hé, dat had nog jaren meegekund als die het begeest. En helemaal als dan blijkt dat die eigenlijk heel moeilijk te repareren is. Bijvoorbeeld heel moeilijk uit elkaar te halen is of dat soort dingen. En dat kan zoveel beter, want we zullen toch ook moeten leren in de toekomst zuinig met onze grondstoffen om te gaan.
0: Ja, en hoe komt dat nou dat zoveel apparaten niet te repareren zijn? Doen die fabrikanten dat expres?
2: Het is lange tijd natuurlijk ook wel gewoon onze maatschappij geweest. En sommige producten zijn ook best goedkoop. Dus ja, dan is de gang naar een winkel voor een nieuw product. Die maak je dan sneller. Maar het is ook zo dat fabrikanten hun product natuurlijk wel beschermen. Dat ze bijvoorbeeld niet automatisch reserveonderdelen ter beschikking stellen. Of dat de handleidingen voor reparateurs moeilijk vindbaar of niet toegankelijk zijn. En dat gaat allemaal veranderen nu met die nieuwe Europese regelgeving.
0: Ja, en als die Europese regelgeving dan ook in Nederland wordt ingevoerd, dan heb je natuurlijk nog niet meteen allemaal apparaten die repareerbaar zijn. Want het duurt natuurlijk een aantal jaren voordat dat overal is ingevoerd.
2: Dat duurt een aantal jaren. Kijk, fabrikanten moeten dan vanaf dat moment rekening houden bij het ontwerp van hun producten. Dat die ook makkelijker repareerbaar moeten zijn. Dus bijvoorbeeld niet moeilijk met lijm in elkaar zitten, maar soms ook met schroefjes, zodat ze nog uit elkaar gehaald kunnen worden. Maar wat we al wel eerder zien, is dat de fabrikanten vanaf dat moment wel verplicht zijn om reserveonderdelen beschikbaar te stellen aan reparateurs, handleidingen beschikbaar te stellen. Oh ja. En in het geval van producten met software, bijvoorbeeld telefoons of computers of heel veel andere producten, dat dan updates ook nog tot een jaar of 5 en soms al 10 jaar nadat het product uit de handel is, die updates nog verkrijgbaar zijn. Want ja, anders dan kun je nog niks met het gerepareerde product.
0: Ja, en vervolgens moet het dan ook nog in het hoofd van de consument gaan zitten, hè, dat een apparaat ook echt te repareren is.
2: Klopt. Gelukkig zie je steeds meer reparateurs in Nederland. Zowel de detailhandel die wij vertegenwoordigen, komen meer reparateurs. Maar ook voor kleine, eenvoudige reparaties aan een lamp of een snoer of wat dan ook, heb je vaak ook reparatiecafés. Maar we pleiten er wel voor dat er eigenlijk nog een extra incentive komt. Want ja, heel vaak is een nieuw product niet heel veel duurder dan een oud product laten repareren.
0: Ja.
2: En vandaar dat wij zeggen, in navolging van bijvoorbeeld Oostenrijk, maar ook sommige gemeenten in Nederland doen dat, stel nou reparatievouchers ter beschikbaar, zodat je korting krijgt op je reparatie. Want dan stimuleer je de consument pas echt.
1: Ja, want wat heeft de consument hier inderdaad aan? Ik denk dat heel veel apparaten die langer meegaan, die zijn ook heel vaak duurder.
2: Tenzij het echt gewoon de norm wordt, hè, dat fabrikanten in Europa straks gewoon standaard een product moeten leveren wat te repareren is en wat langer meegaat. En uiteindelijk komt ook zo'n product natuurlijk wel een keer aan zijn eind. Maar ik heb zelf ook wel best vaak meegemaakt dat ik dacht, hé, er was een strijkbout kapot na 2 jaar. Dat je denkt, dat had toch niet mogen gebeuren. Maar ja, dan koop je maar weer een nieuwe. Terwijl je eigenlijk denkt, van ja, dit is eigenlijk ook wel zonde. Dus ik denk dat besef bij consumenten best veel aanwezig is. En zeker als je voor een goedkoper bedrag dan nieuw kunt laten repareren, dan heb je er als consument natuurlijk ook wel wat aan.
0: Ja, ja, ja. En moet die reparatie dan ook niet gewoon een stuk goedkoper worden dan het nu is?
2: Nou ja, dat is het punt. Hè. Zeker bij eenvoudige apparaten, maar soms ook wel bij grotere apparaten als een wasmachine of een tv, is reparatie vaak niet eens zoveel goedkoper dan een nieuw product kopen. En daarom zien we gelukkig ook voorbeelden in Oostenrijk bijvoorbeeld, waar reparatievouchers ter beschikking worden gesteld. De overheid investeert erin, zodat consumenten korting krijgen op het repareren van een product. In Nederland doen ook sommige gemeenten dat. En zeker om die mentaliteitsomslag te maken, pleiten wij ervoor dat ook in Nederland dat soort initiatieven komen. En sterker, die Europese regelgeving die verplicht iedere lidstaat van de Europese Unie om tenminste één zo'n soort maatregel te nemen om ook daadwerkelijk reparatie te bevorderen.
0: Ja, ja. Dus de overheid gaat dan linksom of rechtsom er ook aan meebetalen?
2: Ja, omdat Europa ook zegt, ja, als we zo doorgaan, komen we in de toekomst grondstoffen tekort. Dus het is ook echt wel van belang voor Europa dat we leren om zuiniger met grondstoffen voor al dit soort elektronische producten om te gaan.
0: Ja, nou ja, dat zijn lijkt mij goede ontwikkelingen. In Huize Harbers, hoe zit het daarmee? Zijn daar ook al apparaten aan reparatie toe?
2: Op dit moment niet, maar ik heb in het verleden wel eens dingen laten repareren. Maar ja, dan loop ik ook tegen de dingen aan dat je denkt, ja, nou ja, je hebt een paar tientjes bespaard, maar het nieuw product was eigenlijk niet heel veel duurder geweest. Dus ik hoop wat dat betreft echt dat we die omslag kunnen gaan maken in Nederland.
0: Die omslag die zouden we met z'n allen moeten gaan maken in Nederland en in heel Europa. We blijven dat volgen de komende tijd. Dank voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
0: Mark Harpers was dat, voorzitter tegenwoordig van Techniek Nederland. Elektronische apparaten die repareerbaar moeten zijn. Vanaf nu.

0: Ik hou van liedjes die eindigen op la la la la la. En dit was echt een hele goede la la la van Michael Bublé en Everything op Radio Rijnmond. En als je houdt van dit soort muziek van Michael Bublé, dan heb ik nog een tip voor je. Want in het weekend op Radio Rijnmond is er zaterdagochtend en zondagochtend de jukebox van collega Dennis Kranenburg. En die draait dan van alles. Van soul tot rock'n'roll tot songs uit het Great American Songbook, zoals dat wordt genoemd. Dat hoor je allemaal in de jukebox van Dennis Kranenburg iedere zaterdagochtend en zondagochtend op Radio Rijnmond. En als we het dan toch hebben over Dennis Kranenburg, komend weekend, dan begint de voetbalcompetitie weer. En dat betekent ook het live verslag van de eerste competitiewedstrijd Sparta tegen Feyenoord. Staat komend weekend op het programma en die wedstrijd begint al om 12:15. Dan is dat iets om in je agenda te zetten, want die wedstrijd is natuurlijk live te volgen hier bij Radio Rijnmond. Sparta tegen Feyenoord komende zondag. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond, met zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
7: Een 41-jarige vrouw uit Hoogvliet is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het bestelen van cliënten in een zorginstelling. Ook heeft ze een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden gekregen. De vrouw was woonbegeleidster in de instelling. In 1,5 jaar tijd wist ze ruim 37.000 euro te stelen van 2 kwetsbare personen voor wie ze de financiën regelde. Het geld gaf ze uit aan luxe goederen of uitjes. De vrouw is door de zorginstelling ontslagen. In de duinen van Wassenaar woedt een grote brand. Tientallen brandweerlieden zijn bezig om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te slaan. Mensen zijn opgeroepen om het gebied te verlaten en Hotel Duinoord is uit voorzorg ontruimd. De brand brak uit rond 14:15 in het tuingebied van Wassenaar. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de natuurbrand in de duinen van Wassenaar. De rookwolken zijn tot in Zoetermeer te zien. Er is een NL-alert verstuurd voor de brand. De natuurbrand bij Venray in Limburg is onder controle. Het vuur is nog niet uit en kan blijven oplaaien, waarschuwt de brandweer. De brandweer denkt de komende tijd nog bezig te zijn met blussen op de Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum. De brand brak maandag uit. De afgelopen dagen zijn zeker 100 hectares afgebrand. En meer dan 350 brandweerlieden zijn bezig geweest met het blussen van de natuurbrand in de buurt van Venray. Chauffeurs van destructiebedrijf Rendak hebben vorig jaar tussen kadavers die ze kwamen ophalen 19 keer dieren ontdekt die nog bleken te leven. Dat brengt dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten na het zien van documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om kippen, varkens, kalfjes, koeien, geiten en een schaap. Animal Rights is boos. Het aantal meldingen van levende dieren tussen de kadavers neemt maar niet af. Boeren die herhaaldelijk niet goed opletten en nog levende dieren aanbieden, kunnen een boete krijgen. Maar volgens Animal Rights is die boete niet hoog genoeg. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen zien we zon, er is stapelbewolking en dan komt de temperatuur niet hoger uit dan 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: En dan heb ik maar 1 file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Hoogvliet. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De linker rijstrook is daar dicht.
6: Dan is het alweer bijna tijd voor muziek in Afslag Rijnmond. Zometeen met de volgende.
9: Uw auto
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
15: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: shiny, happy people.
1: Klinkt wel als ons.
0: Ja, dat klinkt als ons, ja, precies. Ja. Ik keek jou ook wel een beetje aan.
1: Ja, dat
0: dacht
1: ik al.
0: R.E.M. was dat.
1: Maar.
0: Goedemiddag, 8:05. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En we hebben nog zoveel fijne muziek klaarstaan. Die nieuwe van Keith Urban zometeen. Maar ook Ed Sheeran en Justin Bieber komen zometeen voorbij. En ook de hits van toen. Denk aan Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Of The Police. Noem maar op. We hebben het allemaal weer voor je meegenomen. En de komende uren zijn we bij je tot 7:00 om precies te zijn. Met als sluitstuk de lekker lange laatste. Maar we hebben natuurlijk ook wat dingetjes nog te bespreken met z'n twee, Veza.
1: Ja, en dan vooral misschien, vooral vandaag, Wednesday Night Skate. Want het is dus woensdag. En in de zomer hebben we op de woensdagen de Wednesday Night Skate.
0: Ja.
1: En wat ik wel grappig vind is, ik ben deze zomer voor het eerst denk ik echt mensen tegengekomen die ik door de voetgangerstunnel dan zie. Mm-hmm. Met rolschaatsen.
0: Ja.
1: En dat ik dan even denk van, wie nou weer? En dat ik dan denk, oh ja.
0: Het is weer zover.
1: Het is weer
0: woensdag.
1: En een extra bijzonder leuk weetje voor vandaag is dat ze vandaag voor het eerst op Zuid rijden.
0: Dat moet jou toch goed doen als Zuiderling.
1: Precies. Ja, dus ik dacht, hier moeten we het gewoon over hebben vandaag.
0: Dus als jij zo meteen door de Maastunnel loopt, dan zie je de mensen de andere kant op gaan dan je gewend bent.
1: Superleuk.
0: Ja, superleuk. De start in de Piekstraat, waar ze ook eindigen trouwens. En mooi is ook oma Annie, die doet ook mee, hè? Van 95.
1: Ja, morgen praat Lunchbreak er mee. Ook morgen, Pierre en Rens, die gaan er mee aan de slag.
0: Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over spelen bij Beelen. Die was gisteren toch een beetje negatief in het nieuws.
1: Ja.
0: Want er vielen wat dingen naar beneden. Philip van Es, onze verslaggever, is vandaag langs geweest om te horen hoe het zit. En of de veiligheid inmiddels helemaal in orde is.
1: Ik ben benieuwd.
0: En we gaan het ook nog hebben over die fietsenstalling bij station Maassluis, waar zoveel over te doen is. Hoi allemaal in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit.

0: We Go Back heet het liedje van Keith Urban, uit Nieuw-Zeeland afkomstige singer-songwriter. Met hulp deze keer van Michael McDonald. We Go Back dus. En daarvoor hoorde je Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care. 6:12. De gemeente Maassluis en de exploitant van een fietsenstalling hebben al jarenlang een conflict met elkaar. De gemeente wil die fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum sluiten. Maar de uitbater verzet zich. En vandaag stonden ze tegenover elkaar in de rechtszaal. Misschien weet je nog wel, Veza. Maar niet zo heel erg lang geleden hebben we die man uitbater van de fietsen. Ja, die hebben gesproken. En die was heel erg ongelukkig. En er was zelfs een petitie begonnen, kan ik me herinneren. Nou goed, vandaag dus die rechtszaak. En dus een zaak voor Paul Verspeek om naartoe te gaan. Net trouwens als enkele inwoners uit Maassluis. Die waren meegekomen om Ahmed El Bastouti te steunen. Want zo heet de exploitant van de fietsenstalling. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, steun van buitenaf, want dit is echt wel een populaire fietsenstallingseigenaar, hè?
1: Ja, het heeft ermee te maken dat het meer is dan een fietsenstalling, hè. Het is niet alleen wat ijzeren rekken met rijwielen erin, maar het is echt uitgegroeid in de loop van de jaren. Hij is in 2011 begonnen tot een soort buurthuis. En dus je kunt er niet alleen je fiets brengen en eventueel ook voor reparaties, maar ook allerlei dingen kopen. Voedsel en sigaretten. En 's avonds is hij dan ook nog vaak open. Dus een soort avondwinkel. Dat valt in smaak bij omwonenden. En die hebben handtekeningen ingezameld. Meer dan 1000 inmiddels. Om erop te wijzen van ja, hij moet blijven. Die fietsenstalling moet blijven. Het heeft een sociale functie. Hij heeft ook een soort ogen en oren in de buurt. Dat is ook altijd wel handig in de buurt van zo'n metrostation. Ja, en zelf was hij er vandaag ook. En wel emotioneel hoor. Hij heeft echt het idee dat de gemeente hem dwars wil zitten. En hij deed een beroep op ze. Van ja, ik zit 3 jaar voor mijn pensioen. Ik ben nu 65. Gun me nog die paar jaren. Want ja, dit is voor mij van belang. Maar ook voor mijn klanten. Ik zit hier al zo lang, zoals gezegd, in 2011. Dus laat me de rit volmaken met dit belangrijke buurthuis-annex fietsenstalling.
0: Ja, belangrijk werk en kennelijk geliefd. Meer dan 1000 handtekeningen. Waarom wil de gemeente dan toch zo graag van hem af?
1: Kijk, die zeggen winkeltje oké. Dus dat je daar naartoe gaat om een reepje te kopen en een blikje fris, bij wijze van spreken. Dat kan, maar veel meer dan dat moet het niet worden. Het is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Een avondwinkel, dat is niet de bedoeling van een fietsenzaak of fietsenstalling. Dat je dan tabak ook 's avonds kan kopen, mag ook helemaal niet. Ze hebben ook wel eens controles gedaan en gezien, ja, gebruikt de fietsenstalling ook als een soort opslagruimte. Er staan allerlei scooters die niet horen. Dozen met vuurwerk, wat niet de bedoeling is. En ja, het belangrijkste eigenlijk wat ze ter tafel leggen, de gemeente Maassluis, is dat ze zeggen, ja, het is zo verworden tot een winkel dat die functie van fietsenstalling ondergesneeld is geraakt. Mm. Wat wil je met een fietsenstalling bij een metrostation? Dat mensen naar hun werk gaan en dan vroeg aankomen fietsen, fietsje daar kwijt kunnen en dan op de metro stappen. Ja, dat kan vaak niet, want om 8 uur is meneer El Bastouti er nog niet, zegt de gemeente. Ze hebben dat gepeld, ze hebben tientallen keren in een paar maanden gezien. Ja, hij is er nog niet om 8 uur. En dan heeft het ook geen nut. Dan kunnen die mensen, die komen dan met hun fiets en kunnen dus dat rijwiel niet kwijt. Ja, kunnen ze misschien zelfs niet eens met de metro dan meer verder. Ze zeggen, dat vinden wij zo belangrijk. Ja. Dat moet hersteld worden. We hebben het er heel vaak al op gewezen. Hè, dat hij er wel op tijd moet zijn, dat hij zijn raam moet houden. En desondanks, hè, ook al hebben we al vorig jaar gezegd van, we willen eigenlijk dat huurcontract beëindigen. Blijft het fout gaan. We zijn een beetje klaar met hem. We zien hem als een onbetrouwbare partij. En we stoppen hier nu mee. En we gaan gewoon op zoek naar een professionele partner die ervoor kan zorgen dat er wel een goed professioneel lopende fietsenstalling is. Mm. Waar mensen altijd terecht kunnen.
0: Ja, en ondertussen is hij nog wel open.
1: Ja, nog wel. Kijk, er is al een eerdere rechtszaak geweest. Dat ging dus over dat ontbinden van dat huurcontract. Waarbij toen de rechter in Rotterdam heeft gezegd, ja, wat mij betreft heeft de gemeente een punt. Hij is niet altijd op tijd open. En die winkel, die verricht activiteiten die niet allemaal horen op die plek. Dus de gemeente is in het gelijk gesteld. Per 1 augustus 2026, hè, dus dat is een paar dagen geleden, mogen jullie de zaak sluiten? Nou, dat heeft de gemeente nog niet gedaan. Die hebben gezegd, nou, we wachten even dit kort geding af. De beslissing daarvan, die valt op 19 augustus. Zo lang blijft die open. Maar ja, als de rechter dan zegt, in navolging zou je kunnen zeggen van zijn collega die dat eerder heeft gezegd, van ja, de gemeente heeft echt wel goede gronden om het contract met u te verscheuren en naar een andere partner uit te zoeken. Mm. Ja, dan zal niet lang daarna de zaak inderdaad gesloten worden. Met dan de aankondiging. Dan gaan we zijn hard op zoek naar een ander. We willen daar gewoon weer een fietsenwinkel. En er mag best nog een mini-winkeltje bij. Maar niet veel meer dan dat. En belangrijk dat die gewoon vroeg al open is. Dat mensen die met het OV reizen daar terecht kunnen. Maar goed, dat is nu in de handen van de rechter. Als je het een beetje van afstand bekijkt, dat doe ik natuurlijk. Ik vond het wel een mooie clash, als ik dat zo mag zeggen. Het is een beetje tussen gevoel en formele regeltjes. Hè? Je kan je voorstellen, de gemeente heeft op formele gronden gewoon gelijk. Tijden kloppen niet, de activiteiten ze gaan te ver. Aan de andere kant, zo'n man die er al zo heel lang zit. En zijn ziel en zaligheid, zo de levenswerk. De buurt is er blij mee. Een sociale functie, wat er ook belangrijk is bij zo'n station. Dat er een beetje toezicht is en meer dan een paar camera's. Daar valt heel veel voor te zeggen. Gevoelsmatig zeggen, gun die man dat. Dat botst met elkaar. Dus dat is dan weer een rechter die daar een knoop in moet maken.
0: Ja, want vaak wint in de rechtbank toch uiteindelijk degene die de regeltjes strak volgt. Hè?
1: Kijk, dat wil niet zeggen dat rechters geen gevoel hebben. Dat bleek uit de zitting ook vandaag. Hij kreeg alle gelegenheid, Elbers doet hij, om zijn verhaal te doen. En, dus er was zeker wel heel veel empathie naar hem. Maar uiteindelijk, als je inderdaad met elkaar afspreekt, zo moet het gebeuren en iemand houdt zich er niet aan, dan is een rechter wel heel snel geneigd om naar concrete zwart op wit afspraken te kijken. En dat wint dan, Maar we zullen het zien over 2 weken.
0: Over 2 weken weten we meer. Dankjewel, Paul Verspeek.

0: Fleetwood Mac op Radio Rijnmond en Don't Stop. Straks na 17:30 in afslag Rijnmond, dan hebben we het vooral over Rotterdam-Zuid. Dat moet je toch goed doen. Want er wordt geskate vanavond voor het eerst de Wednesday Night Skate. Officieel heet het anders, maar wij zeggen gewoon Wednesday Night Skate. Vanuit Zuid, hè? Alles, de hele route zit op Zuid.
1: Ja.
0: Dus ga je meeskaten of ga je langs de kant iedereen aanmoedigen?
1: Ik ga niet meeskaten. Maar ik vind het heel leuk dat ze er op Zuid zijn.
0: En we gaan het ook hebben over Spelen bij Belen. Dat pretpark dat ook op Zuid is en dat sinds kort ook echt draait. Tot genoegen van veel mensen. Maar er gebeurde gisteravond wel een merkwaardig ongelukje. En ons verslaggever Philip van Es is vandaag even wezen kijken en wezen horen hoe dat nou precies zit. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Het is bijna 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, geen files te melden in de regio. Betekent dat we meteen door kunnen gaan naar onze weerman. En zijn naam is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
5: Ja, Rijntjan en Veza, hele goedemiddag.
4: Ja, vandaag nog een wat aangenamer zomerdagje dan de afgelopen dagen.
5: Ja, zeker, maar toch nog altijd 26 graden.
6: Ja, het was heerlijk.
5: In de regio. Dus, maar die wind maakt het dan ook best wel lekker. Hè? Ja. Soms veel meer wind, windkracht 4, aan zee windkracht 5. Wordt ook wel een vrij krachtige wind genoemd. Ja, kijk je nou naar vanavond, dan verandert er weinig in het weerbeeld. Het is mooi weer met veel zonneschijn vanavond. Overal droog ook. En vannacht dan brede opklaringen. Nou, de temperatuur die zakt dan naar een graad of 16 ongeveer. Ja, en dan morgen overdag ziet er ook goed uit. Een vriendelijke dag wordt dat. Met zonnige periodes, wat stapelbewolking. Het blijft in de hele regio droog morgen. En de temperatuur die gaat nog een stapje verder omlaag. Het wordt niet warmer dan een graad of 22 ongeveer. Ook dan waait de wind matig tot aan zee vrij krachtig. De wind komt uit het westen, maar morgenavond uit het noordwesten. Hm. En dan neemt hij ook in kracht af.
4: Ja, en de dagen daarna blijft dat vriendelijke dagen?
5: Ja, er verandert eigenlijk helemaal niks. Alleen die temperatuur gaat weer omhoog. Op vrijdag, zaterdag en zondag hebben we te maken met flink wat zon. Soms gaat er wel eens wat bewolking voorbij. Het blijft droog, misschien zondagavond een bui. En de temperatuur die gaat weer flink oplopen. Vrijdag is het een graad of 23, maar zondag kan het alweer 28 graden worden. Kijk je nou nog net even wat verder dan mijn neus lang is.
4: Ja.
5: Dan op maandag een bui, wordt het even minder warm.
4: Oh.
5: Daarna zou het wel eens flink warmer kunnen worden.
4: Oh, toch weer. Gaan we weer.
6: Heerlijk.
5: Ja, dan gaan we waarschijnlijk wel weer richting de 30 graden.
4: Wel ja. Nou, we doen het er maar mee. Hè. We zijn er inmiddels.
5: Ja,
4: je raakt er ook aan gewend, hè? Je raakt er echt aan.
5: Ja.
4: Ja. Niet zo lang geleden vond je het echt bijzonder, 30 graden. Maar tegenwoordig alweer 30 graden. Ja. Goed, dankjewel Ed. Okay. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
7: Een hotel in de duinen bij Wassenaar is ontruimd vanwege de natuurbrand die daar is uitgebroken. De evacuatie van Hotel Duinoord gebeurt uit voorzorg, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. De hotelgasten worden opgevangen bij een voetbalvereniging in de buurt. Het is nog niet bekend wanneer ze terug kunnen. Tientallen brandweermensen zijn ingezet om het vuur te blussen. De vlammen zijn inmiddels niet meer goed zichtbaar, wat er misschien op wijst dat langzaam maar zeker die brand onder controle komt. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. De Nederlandse verfproducent heeft groen licht gekregen van de aandeelhouders om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Exalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Er is namelijk nog één hobbel te nemen. De kartelwaakhond moet nog toestemming geven. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Akzo Nobel is te maken van verfmerken als Flexa, Alabastine, Ceta Bever, Hemerite en Sikkens. De Italiaanse gemeente Acqui Terme in de regio Piemont heeft een nieuwe wethouder, Eva Staciella. Ze gaat zich bezighouden met digitalisering en AI. Niks bijzonders zou je zeggen, maar Eva Staciella bestaat niet. Ze is geen mens van vlees en bloed, maar AI. Ze woont als tablet gemeenteraadsvergaderingen bij. Schrijft rapporten, adviseert de gemeente over de digitale transformatie en AI-beleid. Zo is het plan. En ze is 24/7 beschikbaar en ze klinkt zo.
8: Bene, completiamo questa analisi. Ora passiamo al software. Come vedi, l'intelligenza artificiale potenzia le capacità umane. È il futuro dell'innovazione.
7: En ze zegt zoiets als: oké, laten we deze analyse afronden. Laten we nu eens kijken naar de software. En zoals je ziet, versterkt kunstmatige intelligentie de menselijke capaciteiten. Dat zegt ze dan.
4: Ja.
7: Ja, tikje niks zeggen dus.
4: Nou ja, we hebben een paar dagen geleden hebben we de virtuele tandartsassistent.
7: Ja, dat klopt.
4: Geïnterviewd.
7: En nu hebben we de wethouder. Ja, en ze zijn zelfs plannen voor een avatar-burgemeester.
4: Ja, precies.
7: Maar beslissingen nemen blijft wel mensenwerk. Ook in acquis-termen. Dus heeft geen stemrecht in het college daar.
4: Geen stemrecht. Oh, maar goed. Als ze de werk goed doen, iedereen tevreden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
4: Nu met Nick Lowe, Havenboy en Havenman.
1: Radio met een grote R.

0: twijfel nog een beetje. Half a boy en half a man, wat is het nou? Ja, wanneer ben je een jongetje, wanneer ben je een echte man? Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Ik kijk nu Philip Les even aan.
1: Ik die is ook niet die, aan het begin als kind.
2: Die voelt zich nog steeds af en toe een jongetje. Ja. Dus dat,
1: Philip.
0: Houd dat vast.
2: Wil je praten? Nee, ik wil helemaal niet. Hoezo, wat is daar nou mis mee? Ik vind het soms heerlijk om een beetje te ravotten. Nou, en,
0: ja. Weet je wat het leuk is?
1: Vindt je vrouw dat ook leuk?
2: Die kan er soms smakelijk om lachen.
0: Oh. Weet je wat het leuk is? Philip is vandaag gewoon naar de speeltuin geweest.
2: Ja, goed hè?
1: Oh, vandaar. Ja. Oh ja, dat is waar. Ja, dan kun je kind zijn.
0: Ja, want we gaan het even hebben over... Over Spelen bij Belen, dat is dat nieuwe attractiepark. Ja, dat eerst Rivoli heet en allerlei andere namen had van Henny van der Mos. Maar sinds 2 weken dus echt geopend is door de nieuwe eigenaar Wim Belen. Maar er was gisteravond was toch even slecht nieuws over Spelen bij Belen. Want was het bericht dat er houten en ook stalen buizen naar beneden zijn gevallen. Houten balken en stalen buizen. Daarom toch maar even informeren hoe het nou precies zit daar met de veiligheid. Philip van Is is daarom vandaag naar Spelen bij Belen gegaan.
2: Ja.
0: Wat jij natuurlijk een leuke klus vond om even te
2: geweldig. Ja, ik vond het hartstikke leuk, want ik ben daar nog nooit geweest. De laatste keer dat ik het zag, was het nog onder Henny van der Most.
1: Ja.
2: En toen was het een beetje een rommeltje. Maar nu, het is best wel mooi geworden.
1: Ja.
2: En het is helemaal strak en helemaal soort rustgevend of zo. Dat ik dacht bij zo'n kinderpark, ik kom helemaal met zuizende oren, helemaal tetterend die tent uit. Maar. Ja.
0: Nee, dat is ook echt een idee, hè? Om kinderen gewoon een rustige speelplek te bieden.
2: Ja, nou ja, dat is aardig gelukt.
1: Was het druk?
2: Ja, het was best druk. Hij liet ook zien, wat ik zeg, hoe gaat dat nou op een gegeven moment, als er zoiets gebeurt, kun je dan zien of er veel mensen naar huis gaan? Of zeg, ja, dat kan hij zien, dat liet hij zien. En toen was op dat moment waren er 500 mensen in het park aan het rondlopen. Dus dat is relatief druk. En dan is nog niet eens alles open, zei hij dus.
0: Nee. Ja, want dat de buizen naar beneden vielen, buizen en balken, wat is er nou precies gebeurd?
2: Ja, het is een soort bouwhek. Mensen kunnen het kennen van, je hebt het wel eens op de bouw zie je dat. Het zijn van die stalen balken en daar zit dan een dwarsligger van hout.
0: Mm-hmm.
2: Zit daarop. Dat was ook daarboven. Dat gebeurde bij een van de 2 schoorstenen. Dat was het leuk. We mochten in het reuzenrad, want dan kon je dit namelijk zien. Op een van die schoorstenen zat die constructie nog.
0: Ja.
2: En op die ander niet meer, want daar was het dus afgevallen. En wat er nog stond, hebben ze er heel snel afgehaald. Die is op een of andere manier is dat naar beneden gekomen. Dat was daar ooit om tijdens de bouw. Dat je dus niet van het platform af zou vallen.
0: Juist voor de veiligheid.
2: Juist voor de veiligheid. Daarom was het daar.
1: Nee.
2: Aan die ene kant staat het nog, omdat dat stuk is nog niet open. Daar wordt nog gebouwd en daarom staat het daar nog. Ja. Aan de andere kant hadden ze het niet weggehaald. Ze hebben bijna alles weggehaald. Alles is opnieuw gedaan. Alle hekken, dat soort dingen. Alleen dat was een van de weinige dingen die er dus nog stond. En die is dus naar beneden gekomen. Ze weten niet precies hoe en waarom. Maar ze hebben wel gelijk alles daar gelijk weggehaald.
0: Ja.
2: En dubbel gecheckt. Want het is ook niet een plek waar je bij kunt komen. Dus het kan ook niet zijn dat een kindje eraf heeft geduwd of zo. Want die kunnen daar helemaal niet bij komen. Dit is heel opmerkelijk. Een soort freak incident.
0: Ja, want het viel wel op een plek neer waar ook kinderen hadden kunnen lopen. Maar dat is niet gebeurd. Wat zegt Wim Belen erover?
2: Nou, Wim Belen was vooral heel erg geschrokken. Die baalt van zijn stekker. Want hij zegt, ja, dit mag ons niet gebeuren. We zijn zo bezig iedere dag met dat de veiligheid voorop staat. Dus bij alles wat we bedenken gaan we eerst kijken naar wat zegt de wet en hoe kunnen wij het nog beter doen. Dus bijvoorbeeld de hekken die er staan, die zij hebben geplaatst, die zijn allemaal net even een stukje hoger. En de spijlen zijn net wat breder, zodat er niet een armpje tussen kan. Allemaal dat soort zaken zijn zij heel erg mee bezig. Hij zegt, ja, ik baal er gewoon van, want dit was zo voorkombaar.

0: Maar we hadden dit gewoon weg kunnen halen en er was niks aan de hand geweest. Het gebeurt wel en ze zijn vooral heel blij dat er niks gebeurd is.
1: En ja, dat is om een of andere onverklaarbare reden. Wij hadden het natuurlijk gewoon weg moeten halen. Alleen dat is gewoon een afzetting die overal toegepast wordt. Ja, die vast stond en die dus losgekomen is. Maar toch had ik nog steeds liever dat dit niet was gebeurd. En ik sla alleen maar mezelf omhoog dat ik dat eigenlijk ook dus weg had moeten halen. Dus wij hebben heel erg gedacht, alles waar mensen bij komen moet allemaal nieuw en veilig. Maar we hadden ook nog waar mensen niet bij kunnen komen, dat stukje hek weg moeten halen.
2: Ja, nou, hand in eigen boezem, als ik dat zo hoor, dus ja. Dat is goed. Ja, vandaag was de tent gewoon weer open. Heb je er enig nadeel van gehad of was het gewoon weer druk?
0: Nee, het was gewoon dus weer druk zoals normaal eigenlijk. Het valt wel mee hoeveel nadeel ze ervan gehad hebben. Ja, nog steeds, dat zei Wim Beel ook, ja, hij schaamt zich een heel klein beetje ervoor van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Is vooral geschrokken en vooral heeft hij meermaals gezegd, ik dank God op de blote knieën dat het goed afgelopen is. Ja. Dat er niemand gewond is geraakt. Dat er geen kinderen liepen. En dat het op die manier goed is gegaan.
2: Heb je nog ouders gesproken vandaag? Die even na.
0: Ja, een enkeling moest wel opletten. Want er waren ook wat ouders. En dat waren weer kinderen, aannemers. Die hadden geholpen bij de bouw en zo. Oh, dus ja. Die zijn dan een beetje gekleurd. Oh, maar ik heb wel wat andere ouders toch even snel gesproken. Die maakten zich in principe geen zorgen. Die zeiden, ja, nou ja, zoiets. Het gebeurt. En het is heel vervelend. Maar je let als ouder wel even een beetje extra op zo'n dag. Maar je hebt toch het idee, het meeste wat hier staat, het zal toch gewoon veilig zijn.
2: Ja.
0: En dan gaan ze ook vanuit. Ik hoorde van Wim Beelen dat de gemeente 's ochtends ook langs was geweest. Die hebben niet ingegrepen. Die hebben niet gezegd, het park moet direct dicht. Dus dan ga ik er wel vanuit dat dan klopt.
3: Want zijn ze nog aan het bouwen?
0: Ja, er wordt nog van alles en nog wat gebouwd. Binnen komt nog een heel speelpark, werd me verteld. Buiten zijn ze ook nog niet klaar. Er komt nog een hele horecaplint aan de voorkant. De hele voorkant van het gebouw wordt aangepast. Dus er is ook constant zijn er werklui bezig, zagen we vandaag.
3: Ja.
0: Dus we zijn er nog lang niet met spelen bij Beelen. Dat komt nog veel. Binnenkort opent een klimmuur of zo. Daar heeft hij ook een stuk van laten zien.
2: Ja.
0: Dat is ook weer. Ik zal niet al te veel reclame ervoor willen maken. Maar dit is allemaal wat er gaande is daar.
3: Ja, maar
0: zeg maar.
3: Ik zie er wel altijd hele groepen gezinnen.
2: Ja, jij woont er vlakbij.
3: Ik zie er altijd druk. Mensen naartoe lopen. Dus ik vind het wel hartstikke leuk.
2: Ik zie dat Reuzen dat ook draaien tegenwoordig. Dat is ook
0: die draaien. Ik ben er dus in geweest. Het is echt leuk. Een prachtig uitzicht over de haven ook.
2: Ja, ja. Genoeg reclame nou weer.
0: Sorry.

0: 10 minuten voor 6. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En we gaan het hebben over het evenement dat vanavond plaatsvindt in Rotterdam-Zuid. De Wednesday Night Skate zeggen wij altijd. Officieel heet het tegenwoordig Rollerdam. Maar wij zeggen gewoon Wednesday Night Skate, want dat zegt iedereen. Je weet hoe het werkt. In de zomer worden elke woensdag de rolschaatsen tevoorschijn gehaald. En vandaag is dat toch wel extra bijzonder. Want voor het eerst, en Feza staat hier te glunderen.
1: Ja, heerlijk.
0: Voor het eerst op Zuid. Dat is een droom die uitkomt voor Feza, maar wellicht ook voor de initiatiefnemer. Die hebben we nu aan de lijn, Danny Das Santos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jij bent behalve van Rollerdam, van de Wednesday Night Skate, ook van Skateland. En dat zit natuurlijk op Zuid, hè?
2: Ja, zeker. Dat zit op de Piekstraat in Feyenoord. Ik ben zelf niet van Skateland, maar ik maak deel uit van de organisatie en ik werk samen met Skateland. Maar dat is een klein detail.
0: Ja, ja, ja. Want hoe blij zijn jullie dat dit nu eindelijk een keertje op Zuid is?
2: Ja, best blij. We wilden dit al een aantal jaren. En kijk, toen wij in 2022 met Rollerdam weer van start zijn gegaan. Toen hadden we wel de wens om echt de wijken in te gaan. Want oudsher is natuurlijk Wednesday Night Skate altijd binnen Rotten en dan de Kralingse Plas, je kent het wel. Mm-hmm. En wij hadden zoiets van, dit is een evenement dat voor alle Rotterdammers is. Jong, oud, dun, dik, maakt niet uit waar je vandaan komt. En dus we wilden heel graag de wijken in. Dus we kwamen al heel gauw met het plan om door West te gaan, door Zuid te gaan. En toen wij nog onder de radar zonder vergunning aan het skaten waren, toen deden wij dat ook al, want dan gingen we ook overal toe op skates.
0: Ja.
2: En officieel moet je natuurlijk wel iets anders aanpakken met routes en overleg met de gemeente en dergelijke. Dus we hadden het al eerder voorgesteld, dat kon niet. We hebben een paar jaar werkzaamheden gehad aan de Rozenknoop.
0: Oh, vandaar. Ja, ja. Ik denk al, wat maakt zij het dan zo moeilijk? Maar zijn er gewoon werkzaamheden?
2: Ja, dat was en dat is een van de belangrijkste skeersaders op Zuid. En die lag eruit. Dus als je dan ook nog eens daarbij de boel gaat blokkeren, al is het maar voor maximaal 10 minuten, dan geeft dat heel veel problemen. Dus dat ging niet. En dit jaar hebben we juist problemen in Rotterdam-Oost met het verkeer. Dus hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt en een mooie route bedacht voor Rotterdam-Zuid. En zo gezegd, zo gedaan.
0: Een mooie route over de Rozenknoop, neem ik aan.
2: Ja, exact. Ja. Nou, niet over de Rozenknoop. Ja, volgens mij is de Rozenknoop het kruispunt. Ja. Dat voor de Rozenbrug bij de Rozenstraat. Daar komen we inderdaad langs. En dan gaan we richting Maashaven, rechtsaf, langs de Afrikaanse wijk, langs het water. We gaan de Katendrecht op, pauzeren op het Deliplein. Daarna gaan we verder, Rijnhaven, Wilhelmina Pier doen we aan. Dan weer terug over de Wilhelmina Plein. We doen een rondje Noordereiland. Dus eigenlijk langs allemaal iconische gebouwen en uitzichten om van te genieten. Zeg maar.
0: Superleuk, superleuke route lijkt mij. Denk je dat het ook net zo druk wordt als de voorgaande edities? Of is het voor sommige mensen toch ook een drempel, denk jij, om naar Zuid te gaan?
2: Ja, dat is. Ik weet het niet. Het is heel moeilijk te zeggen. Er is wel een dingetje met bereikbaarheid. Ondanks dat we dat goed communiceren. Voor vele Rotterdammers is het net één brug te ver. Maar ik merk wel dat het heel erg leeft onder de mensen dat het evenement is. En ook, we hebben gewoon zo'n toffe route. Ik denk dat mensen er heel enthousiast van worden. En het gaat altijd als een lopend vuurtje, de Wednesday Night Skate. Dat is altijd, mensen worden pas wakker als ze ons voorbij zien rollen. Of als het op de Instagram of andere socials voorbij zien komen. Denk ze, het is er weer. En ik denk wel dat men enthousiast wordt en als Hanna Zuid toe gaat komen. Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon heel veel deelnemers die ook al van Zuid afkomen. Dus ik weet het niet. Moeilijk te zeggen. Dus het leeft wel. Dus we verwachten gewoon het normale groei door te zetten.
1: Nou, dat hopen wij ook. Maar dit is wel de vierde woensdag alweer. Dus nog twee keer. Hebben jullie plannen om dit bijvoorbeeld een hele zomer lang te doen? Want 6 keer lijkt me te weinig, toch?
2: Ja, ik zou wel willen. Het zou heel tof zijn als je in Utrecht, en beginnen ze geloof ik 1 mei en eindigen ze eind september.
1: Ja.
2: Elke vrijdagavond. Maar dat is met een groepje van maximaal 500 deelnemers. Kijk, het grootste probleem zit hem gewoon in de veiligheid van deelnemers. En je hebt echt serieus maatregelen nodig in het verkeer. En met verkeersregelaars en afzettingen. En ja, dat kost zoveel geld. Ik ben een voorstander, maar het is dat moet er een... Een hele grote financier, bijvoorbeeld van een pretpark of zo.
0: Ja. Laten we verschillende onderwerpen maar even aan elkaar knopen. Heel goed. Dat onthouden we. Wim Beelen heeft het gehoord, want die luistert altijd naar ons. Nog één bijzondere deelnemer vanavond, die rijdt voorop. Hè? Dat is oma Annie.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja.
2: Ja, fantastisch. Dat is, het is, we hebben vaker eigenlijk elke week zie ik wel rolstoelen, zo zeg je dat? Deelnemers. Dus die doen gewoon graag mee. Maar met de leeftijd en een autorolskate, dat gaat je hard. Dat is toch waanzinnig.
0: Ja, voor de mensen die het verhaal nu kennen, oma Annie is 95 inmiddels en wilde heel graag nog één keertje meedoen en wordt voortgeduwd, hè, volgens mij.
2: Ja, wij verwachten haar zo deels in de zaak. Dan zitten we eventjes in het zonnetje. En ze wordt voortgeduwd, maar ze rolt gewoon lekker mee. Ze krijgt Ze krijgt rolskates van ons aan. En ook een mooi t-shirtje van Rotterdam.
0: Ja, superleuk. En ik hoop dat heel veel mensen haar gaan aanmoedigen vanavond. Hè, want,
2: laat het een inspirator zijn voor de anderen. Want ik hoor vaak wel, ik heb het lang niet gedaan en ik ben te oud. En gewoon een paar keer oefenen en gaan.
0: Ja, we hebben nog geprobeerd om oma Annie ook even te bellen voor deze uitzending. Dat is niet gelukt, maar morgen na afloop in het programma Lunchbreak van Olivier tussen 12 en 2... dan gaan we in elk geval proberen ook het verhaal van oma Annie nog te horen, hoe het allemaal is gegaan vanavond. Danny, heel veel plezier. Skate je zelf eigenlijk mee? Of wat is jouw rol?
2: Uiteraard. Ja, dat is van de organisatie ben ik wel de enige op skates. Maar ja, het kan niet mee. Ik heb het wel zo bewogen om niet maar... Ja, het zit toch echt aan mijn voeten geplakt, die
0: rolskates. Tuurlijk. Piekstraat, 7:00 verzamelen. 7:30 gaan we skaten helemaal doorzij. Dat wordt prachtig. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Dankjewel, Danny. En veel plezier.
2: Dankjewel. En als je wil komen en rolskates wil huren, kom dan iets eerder. Want het is altijd wel druk.
0: Altijd druk. Is genoteerd. Dankjewel. Zometeen het nieuws van 6:00.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Het is nu 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
14: Bij de inval in bedrijfspanden in Zwijndrecht en Dordrecht gisteravond zijn 6 mensen aangehouden. Waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt met het oog op het onderzoek. Bij de invallen zijn drugslabs gevonden. Er lagen ook grote hoeveelheden grondstoffen en zakken met pillen. De invallen waren in een pand aan de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. De aangehouden verdachten horen vrijdag of ze langer in de cel blijven. Een 41-jarige vrouw uit Hoogvliet is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het bestelen van cliënten in een zorginstelling. Ook heeft ze een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden gekregen. De vrouw was woonbegeleidster in de instelling. In 1,5 jaar tijd wist ze ruim €37.000 te stelen van 2 kwetsbare personen voor wie ze de financiën regelde. Het geld gaf ze uit aan luxe goederen of uitjes. De vrouw is door de zorginstelling ontslagen. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum blijft de komende 2 weken zeker nog open. De rechter vindt dat de uitbater aan het werk kan blijven in afwachting van de uitspraak in zijn proces. De exploitant had de gemeente voor de rechter gesleept nadat Maassluis had besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Volgens de gemeente gaat de exploitant 's ochtends te laat open. Omwonenden waren een petitie begonnen, want ze vinden dat de fietsenstalling open moet blijven. Er zit ook een mini-winkeltje in waar ze graag gebruik van maken. Dat zou verdwijnen als de exploitant zou moeten vertrekken. De rechter doet op 19 augustus uitspraak. In de duinen van Wassenaar woedt een grote brand. Tientallen brandweerlieden zijn bezig om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Mensen zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. En ook een hotel in de buurt is ontruimd, Hotel Duinoord. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te krijgen. De brand brak uit om 2:45 in het duingebied van Wassenaar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer wisselend bewolkt, droog. In de loop van de avond en nacht klaart het breed op. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen hebben we een dag met zonnestapelbewolking, blijft droog. Het wordt dan niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: 1 file op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechter rijstrook is daar dicht.
0: Dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Moet jij raden wat dit is?
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
15: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Elektrisch op vakantie? Vast. Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het van weer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
27: En Feza Albayrak.
25: Radio met een grote

0: Deze groep heet Zoekmachine. En bedoel ik niet Google, maar echt Zoek.
1: O-U.
0: O-U. Machine. Er waren drie dames uit Guadeloupe, weet je waar dat ligt?
1: Ja.
0: Ja? Maar een meer dan ik, want ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nee, jawel, ik heb er wel van gehoord. Maar waar het inderdaad precies ligt...
0: Het is een overzeesgebied gebied van Frankrijk. Ja. Net zoals wij de Antillianen, de Antillen hebben. Zo heeft Frankrijk Guadeloupe.
1: Ja.
0: En deze dames kwamen daar vandaan. Traden in 1990 ook op het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk. Werden daar tweede. Maar in datzelfde jaar hadden ze ook deze zomerhit die je net hoorde. Madon was de titel. Het is 6:10. Afslag Rijnmond tot 7:00. En zometeen kun je weer meedoen met plaatje kiezen. Altijd weer leuk. En het is extra leuk zometeen, omdat de eerste afslag... is een afslag die is bedacht door een van onze luisteraars.
1: Oh,
0: en dan
1: wat
0: denk
1: leuk.
0: Je misschien, hè? Mag dat dan? Ja, er staat nergens dat het niet mag.
1: Als je leuke ideeën hebt, mag je ze altijd doorgeven.
0: Leo die had ons een ideetje voor een afslag opgestuurd. En weet je wat? Gaan we gewoon doen.
1: Leuk.
0: Dat doen we straks. Eerst nog even terugkijken naar het nieuws van vandaag. Wat is je bijgebleven?
1: Elektrische apparaten.
0: Ja.
1: Die moeten van nu af aan, eigenlijk 1 augustus... maar in Nederland waarschijnlijk aan het einde van het jaar... verplicht... repareerbaar zijn.
0: Repareerbaar
1: makkelijk
0: zijn.
1: Repareerbaar zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus fabrikanten maken het nu vaak lastig om dingen te repareren.
1: Ja.
0: Er zijn ook geen handleidingen verkrijgbaar of reserveonderdelen. Dus dan moet je juist wel een nieuwe komen. Nee, zegt Europa. Dat levert veel te veel overbodig afval op. We moeten met z'n allen meer gaan repareren.
1: Ja.
0: En daarover hebben we Mark Harbers gesproken van Techniek in Nederland. Die is daar ook heel erg blij mee. Zegt echt belangrijk. Maar er moet meer gebeuren. Er moet ook een korting komen op de reparatiekosten.
2: Zeker bij een eenvoudiger apparaat, maar soms ook wel bij grotere apparaten als een wasmachine of een tv, is reparatie vaak niet eens zoveel goedkoper dan een nieuw product kopen. Die Europese regelgeving die verplicht iedere lidstaat van de Europese Unie om tenminste 1 zo'n soort maatregel te nemen om ook daadwerkelijk reparatie te bevorderen.
0: Ja, ja. Dus de overheid gaat dan linksom of rechtsom er ook aan meebetalen.
2: Ja, omdat Europa ook zegt, ja, als we zo doorgaan, komen we in de toekomst grondstoffen tekort. Dus het is ook echt wel van belang voor Europa dat we leren op zuiniger met grondstoffen voor al dit soort elektronische producten om te gaan.
0: Ja, dat moet echt bij ons tussen de oren komen dat we als iets kapot is niet meteen iets weggooien, maar denken, man, misschien is het met een kleine ingreep en een klein bedragje ook wel te repareren. Dat zou mooi zijn. Mark Harbers horen we daarover. Wat nog meer?
1: Rolschaatsen op Zuid.
0: Ja, leuk hè.
1: Dat kan vanaf vandaag. Nou ja, dat gebeurt vanaf vandaag. Wednesday Night Skate is vandaag op Zuid.
0: De start is op de Piekstraat. En de finish is ook op de Piekstraat. En we gaan een hele mooie route doen. Met oma Annie voorop.
1: Oh ja, dat is zo lief.
0: Dat is zo leuk. Ja, en dat is alweer de vierde van in totaal 6 keer skaten in Rotterdam. En jij vond dat eigenlijk nog niet voldoende, hè?
1: Nee, ik dacht misschien willen ze de hele zomer.
3: Het probleem zit hem gewoon in de veiligheid van deelnemers. En je hebt echt serieus maatregelen nodig in het verkeer. En met verkeersregelaars en afzettingen. En ja, dat kost zoveel geld. Ik ben een voorstander, maar het is dan moet er een... Ja, een hele grote financier, bijvoorbeeld van een pretpark of zo.
0: Ja.
1: Wim Beelen weer, hè?
0: Dat was Daniel Santos van de organisatie van de Wednesday Night Skate. De Rollerdam, zoals het officieel heet. Die denkt van, ja, zit er voor ons ook nog wel een beetje hulp in. Nou, dat zou mooi zijn. In ieder geval, er wordt geskate vanavond. En ook de komende woensdagavonden in Rotterdam-Zuid. Zometeen de eerste afslag. Eerste muzikale afslag na deze plaat van Earth, Wind and Fire. Dit is In the Stone.

0: vind ik altijd een makkelijke groep.
1: Hoezo makkelijk?
0: Nou, wat je ook draait van Earth, Wind & Fire, het is altijd goed.
1: Het is altijd goed, ja. Dat klopt. En dit ook weer.
0: Ja. Dit was In The Stone uit 1979, maar ja, je kunt gewoon blind een plaat van Earth, Wind & Fire opzetten. Het is gewoon altijd goed. Oh, ik wou dat iedereen dat had. Afslag 1, afslag 2.
1: Ja, kom maar op.
0: Ja, het is dus een afslag bedacht door een luisteraar. Leo die dacht van, ik weet een leuke, ik heb hem even naar Rijnmond. Dat was al een paar weken geleden, maar ik heb hem onthouden, Leo. En daar komt hij. Het wordt de keuze tussen jong en oud, tussen Young Guns of Old Man.
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

0: leuke
1: goed
0: keuze.
1: Verzonnen.
0: Ja, goed bedacht. Young Guns van Wham, dat is afslag 1. En Old Man van Neil Young is afslag 2. En we gaan een van beide zo meteen draaien in afslag Rijnmond. En jij bepaalt welke het wordt met de Rijnmond-app. Dus afslag 1, Wham is Young Guns. En de Old Man van Neil Young is afslag 2. Dus nou, laat het maar weten.

0: Fever Dream van Alex Warren op Radio Rijnmond. Afslag 1 is Young Guns van Wham. Afslag 2 is Old Man van Neil Young.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: gaan zo een van beide draaien, maar we geven geen tussenstand deze keer.
1: Nee, dat doen we niet meer.
0: Wham, Young Guns is afslag 1 en Old Man Neil Young is afslag 2. En je hebt nog een paar minuten om te stemmen.

0: Lisa Stansfield uit 1997. This is the real thing. Afslag 1, afslag 2. Wordt het jong, wordt het oud? Wordt het Young Guns of wordt het Old Man? Wordt het Bam of wordt het Miljo?
1: Corrie zegt van een inmiddels old girl, maar toen was ik nog jong. Afslag 2. Margot, Anja, Rien, Laura, Nel, Evelien, Wilfried, Raymond, Jack en Ton kiezen daar ook voor. Dan zegt Dennis, we blijven lekker jong. Afslag 1. Danny, Nigel, Jessica ook. Ruud zegt, als een oude man van 43 kies ik voor afslag 1.
0: Nou, 53, hè?
1: 53, nee, wat zei ik dan?
0: 43.
1: Oh, 53.
0: Ja, hij ziet er wel uit als 43.
1: Ja, precies, dat bedoelde ik. Yvonne zegt 1. Sylvia zegt 1. Els zegt 1. En samen met haar zoon en schoondochter, die kiezen ook mee. Astrid, Annelies ook 1. Guido 1. En Elsbeth zegt, ik ga voor afslag 1. Wham met Young Guns doet me denken aan de begintijd van de middelbare school.
0: 1 stemverschil.
2: We nemen afslag 1.

0: in Nederland. Young Guns, go for it. En ze waren zelf toch van die Young Guns, Andrew en George van Wem. Ondertussen krijgen we ook alweer berichtjes binnen met voorstellen voor nieuwe afslagen. Dat vinden we leuk, maar de voorwaarde is wel, dat doen we altijd met die afslagen, dat er een soort link moet zijn tussen de twee platen of een tegenstelling of iets waardoor ze toch iets met elkaar te maken hebben. Dat is het leukste. Laat je gedachten maar eens gaan. En als je een leuk idee hebt, dan stuur het vooral in. Dat vinden we altijd leuk als er meegedacht wordt met ons programma. Zometeen de volgende afslag, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is 6:58. Ja hoor, dit is Radio Rijnmond. En we houden natuurlijk ook het verkeer voor je in de gaten. Maar alles rijdt door.
4: Ja.
0: Alleen wat wegwerkzaamheden hier en daar, maar verder geen files. Dus dat is mooi. We hebben ook nog een paar uur zon vanavond. Vannacht brede opklaringen, blijft droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen periode met zon, ook wat stapelwolken. Droog, 's middags 22 graden. En vrijdag en in het weekend hetzelfde weertype, maar wel alweer met oplopende temperaturen. In het weekend is het weer zomers warm. Op zondag zelfs alweer 28 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
6: De brandweer heeft de brand in de Wassenaarse duinen onder controle. Vlammen zijn er niet meer te zien, maar de brandweer houdt het gebied nog wel goed in de gaten om opkomende vuurhaarden te bestrijden. De brand brak rond 3:15 uit. De rook was tot in Zoetermeer te zien. Direct is een NL-alert verzonden. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren gesloten houden. Inmiddels is het alert weer ingetrokken. Chauffeurs van destructiebedrijf Rendak hebben vorig jaar tussen kadavers die ze kwamen ophalen bij boeren 19 keer dieren ontdekt die nog bleken te leven. Dat brengt dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten na het opvragen van documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Animal Rights is boos, want het aantal meldingen van levende dieren tussen kadavers neemt maar niet af. En cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com. Ze hebben begin deze maand een partner van bol.com gekraakt, schrijft de Telegraaf. En daarbij hebben ze gegevens buitgemaakt als naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers, ordernummers, track-and-trace informatie, bestellingen. Het ziet er niet naar uit dat betaalgegevens en wachtwoorden zouden zijn buitgemaakt, maar het onderzoek loopt nog, zegt bol.com.
0: Dankjewel, Aries.
7: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we beslissen wat de lekker lange laatste wordt. Na Amy Winehouse.
7: Radio met een grote R.

0: Amy Winehouse was dat, de onvergetelijke. Amy Winehouse, haar eerste succes heette Rehab. 6:58. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En jawel, het is tijd voor...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: Althans, voor de beslissing van de Lekker Lange Laatste. Met z'n allen moeten we even goed overleggen over wat het gaat worden. Want de laatste plaat van de show moet natuurlijk wel een hele goeie zijn. Ik heb weer twee lekker lange meegenomen die de vorige keer net niet gehaald hebben. Die in deze zomer bij ons een tweede kans krijgen. In de herkansing Dire Straits, Money for Nothing. Maar dan echt in die lange albumversie. Of Incognito en Don't You Worry About A Thing in die lekker lange versie. Kom op.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Twee nummers die echt wel regelmatig te horen zijn, hoor, op Radio Rijnmond. Maar wanneer hoor je nou de extra lange versie? Dat is eigenlijk nooit, behalve zo vlak voor 7 uur. Money for Nothing. Lekker lang, Dire Straits, afslag 1. Of Incognito, Don't You Worry About A Thing, afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app, dus laat het weten. Afslag 1 of 2, Dire Straits of Incognito.

0: No Son of Mine. Genesis. En daarvoor Olivia Rodrigo, The Stupid Song. Ik dacht, ik laat de afslag nog één keertje horen, maar kijk eens op de klok.
1: Daar is geen tijd voor.
0: Er is geen tijd meer voor, want deze van Genesis is ook al lekker lang eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar nog niet zo lang als een lekker lange laatste.
1: Nee.
0: En de vraag is dus, wat gaat de lekker lange laatste worden? Wordt het Dire Straits afslag 1, Money for Nothing? Of wordt het Incognito met Don't You Worry About a Thing afslag 2?
1: Ja, het was wel echt spannend hoor, Rijntjan. Nel die zegt, ik ga voor het gratis geld van de Dire Straits. En Jessica, Anja, Dennis en Ruud kiezen ook afslag 1. Dan zegt Suzanne, allebei lekker hoor. Doe mij toch maar afslag 2. Lekker meeblaren op mijn werk. Gelukkig ben ik hier in mijn eentje. Dat is altijd leuk. Dan kun je inderdaad helemaal meeblaren. Jan ook afslag 2. Guido en Margot en Phil en ook Vince zeggen. Vince zegt, ik kies voor afslag 2. Hij is heel erg mooi. En dan zegt Nigel afslag 1. Hans zegt afslag 1. Rien en Eva ook. Jos zegt dan weer afslag 2. Ben erg benieuwd naar de extended versie. Dus de lange, lekker lange versie. Danny, Corrie, Sylvia, Leo ook. En Phil en Margot had ik al genoemd.
0: Ja,
1: dat had
0: je al genoemd.
1: Ja, en dat was het voor afslag 2. En dan gingen er toch net iets voor afslag 1. Bas, Annelies, Raymond, Jeroen en Sandra, Nico. En nou ja, ook... Even kijken, Els die zegt, het is weer unaniem hier bij ons thuis. Want haar zoon René en schoondochter Melissa doen ook mee. Het is afslag 2 geworden.
0: De albumversie van Money for
1: Nothing. Afslag 1 geworden.
0: Ja, de albumversie van Dire Straits samen met Sting. Want die hoor je aan het begin, die zeurt maar over MTV. Sting, moet je horen, moet je horen. Dit is de lekker lange laatste. I want my MTV. Oh.

0: Money for Nothing. Dire Straits. Met hulp van Sting. In de lekker lange versie. En je hoort ze zingen over We've got to move these microwave ovens en color TV's. Het gaat namelijk over medewerkers in een elektronica winkel die Mark Knopfler een keer bezig zag. En die hoorden ze tijdens hun werk praten, ook naar de tv kijken, naar MTV. En terwijl ze druk aan het werk waren, zei ze van ja, die gasten op MTV, die hebben een makkelijk leven. Money for nothing. Check for free.
1: Nou, dat zou misschien nog wel eens kloppen. Dat laatste dan, hè?
0: En zo is dit liedje ontstaan. En dit is de lange versie. Van het album.
1: Dat eerste stukje gebruikten ze volgens mij wel op MTV.
0: Ja, dat I Want My MTV.
1: Ja. Ja.
0: Wat je nu ook hoort op de achtergrond.
1: Ja, ja.
0: Daar houden we ook niet op, hè?
1: Lekker.
0: Money for nothing. Check for free. Dit was Afslag Rijnmond. Wat een lekkere lange laatste weer. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan dit programma. Dank voor het luisteren. En we hopen dat je het zo leuk vond. Dat je morgen weer luistert tussen 4 en 7. Voor nu, fijne avond en heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Bij de invallen in bedrijfspanden in Zwijndrecht en Dordrecht zijn 6 mensen aangehouden. Waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt met het oog op het onderzoek. Bij de invallen gisteravond zijn drugslabs gevonden. Ook lagen er grote hoeveelheden grondstoffen en zakken met pillen. De invallen waren in een pand aan de Hoedemakerstraat in Zwijndrecht en bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. De 6 verdachten die zijn aangehouden horen vrijdag of ze langer in de cel blijven. Een fruitteler uit Zeeland is betrapt op het invoeren van illegale bestrijdingsmiddelen die verpakt waren als hondenvoer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam 30 kilo van het goedje in beslag. Vermoedelijk heeft de teler in het verleden al 150 kilo van het verboden middel uit China besteld. De zaak kwam aan het rollen toen op Schiphol in een lading mutsen, geen mutsen, maar zakken hondenvoer zaten. En toen die werden gecontroleerd bleek dat er geen hondenbrokken in zaten, maar antischimmelmiddel dat al 7 jaar is verboden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de Amsterdamse beurs van Berlage ontving de oudste homo-belangenorganisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur 25 graden. Maar vanavond en vannacht dan zakt dat uiteindelijk naar een graad of 15. Het is helder vannacht. Morgen hebben we een dag met zon en stapelbewolking droog. En dan wordt het niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
12: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter, maar is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de Amsterdamse beurs van Berlage ontving de oudste homo-belangenorganisatie ter wereld, de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride in Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat wij al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaring. Het koelt af tot 15 graden. Morgen hebben we een dag met zon, stapelbewolking, droog, en het wordt dan niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Rouwkaart, kerst,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond. Door de weekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achter.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies na achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is 9 uur. Goedenavond. 80's na 8 hebben we gehad. 90's na 9 en zo dadelijk. Hier is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. De peuter kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het slachtoffertje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat in Dordrecht hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Het bedrijf achter de fietsenmerken Batavus, Sparta en Babu vraagt uitstel van betaling aan. Het gaat niet goed met het bedrijf uit Heerenveen. De problemen ontstonden tijdens de coronapandemie, toen het bedrijf nauwelijks fietsen kon leveren. Om goedkoper te kunnen produceren is de productie al van Nederland naar het buitenland verplaatst. Begin dit jaar namen schuldeisers het bedrijf over. Zij gingen op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die is niet gevonden. De Nederlandse overheid steunt Klaas Knot als hij Christine Lagarde op zou willen volgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Maar er komen meerdere internationale vacatures op belangrijke plekken vrij, waarvoor Knot een goede kandidaat zou zijn, zegt het ministerie van Financiën. Knot was tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank. Hij bekleedde die functie 14 jaar lang. Zijn naam zingt al langer rond als mogelijke opvolger van de Franse Lagarde. Lagarde heeft er al eerder op gehint dat ze voor het eind van haar termijn mogelijk stopt als voorzitter. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Het wordt 15 graden vannacht. Morgen hebben we een dag met zon, stapelbewolking en droog. Dan wordt het niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrens winkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft de chauffeur aangehouden van de bezorgauto die aan het begin van de avond een kindje heeft overreden in Dordrecht. Dat gebeurde op de Voorstraat. Het jonge kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het kindje overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van Bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als de naam, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of inloggegevens zouden zijn buitgemaakt. Maar het onderzoek loopt nog. Het bedrijf achter de fietsmerken Batavus, Sparta en Babu vraagt uitstel van betaling aan. Het gaat niet goed met het bedrijf uit Heerenveen. De problemen ontstonden tijdens de coronapandemie, toen het bedrijf nauwelijks fietsen kon leveren. Om goedkoper te kunnen produceren is de productie al van Nederland naar het buitenland verplaatst. Begin dit jaar namen schuldeisers het bedrijf over. Ze gingen op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die is niet gevonden. De Nederlandse overheid steunt Klaas Knot als hij Christine Lagarde zou willen opvolgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank, zegt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank. Zijn naam zingt al langer rond als mogelijke opvolger van de Franse Lagarde. De 70-jarige Lagarde heeft eerder al gezegd dat ze erover nadenkt om te stoppen, nog voor het eind van haar termijn, om een rol te spelen bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we een dag met afwisselend zon en wolkenvelden. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: the courage.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.